0: Iran warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en er was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: dat komt even binnen bij je thuis of onderweg. Of waar je, misschien lig je nog wel op dit moment. Zou ook kunnen. Deze I'm Your Man van Wham. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen voor iedereen. Goedemorgen voor Anne.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Bob. We gaan er weer voor.
1: Hallo.
0: Oh, het is alweer woensdag.
1: Nou, de week is doormidden.
0: Ja, nou, ook om 12 uur. Of wil jij nu al dat we de eerste helft van de werkweek achter de kiezen? Ja, dan gaan we naar huis.
1: Ja, het was gisteren Leave Your Work Early Day trouwens.
0: Oh, vandaar dat je om 11 uur weg was.
1: Ja. Ik dacht, ik pak hem gewoon mee. Vandaag is dat het helaas niet. Dus nu moeten we wel onze werkdag afmaken.
0: Precies, het is gewoon een volledige werkdag. Het is 3 juni vandaag en welkom voor iedereen natuurlijk. Dit is Utrecht is Wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek, leuke onderwerpen. Pittige onderwerpen misschien ook wel.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben het over agressie in de zorg. En over steeds meer mensen die in Utrecht wilde dieren thuis verzorgen. Dat gaat niet altijd goed.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oeh, waar denk ik? Ik denk meteen aan tijgers en krokodillen of zo.
1: Ja, dit is wel heel exotisch. Nee, het gaat om egels bijvoorbeeld en hazen. Dat zijn dan Nederlandse wilde dieren.
0: Oh ja.
1: Het gaat niet altijd van een leien dakje.
0: Nee.
1: Okay. Oh. We gaan meteen de wildopvang spreken daarover.
0: Laten we het hazenpad maar even kiezen, denk ik.
1: Nou, okay. Een goed idee.
0: En leuke muziek, zei ik net al. Deze bijvoorbeeld. Why do

ze zijn weer samen. Dat is fijn, toch? Voor Gordon, voor Replay. Mooie combinatie, want ze hebben best wel leuke muziek voortgebracht. Maar dan praten we al gauw over de jaren 90, meer dan 30 jaar geleden. Het is allemaal. Gordon en Replay krijgen deze week de steun mee bij Radio M Utrecht. Als nationale nieuwe met Me Love You. Wij houden er ook van. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en Robert-Jan. Verderop in de uitzending vanuit Frankrijk.

0: Dolle Zummer op de radio, Radio M Utrecht. En een goede morgen. Gaat je thee om of niet?
1: Morgen had het veel te weinig.
0: Zo, doe voorzichtig, hè. Het is misschien nog heel erg heet. En sowieso water en apparatuur gaat niet samen.
1: Nee,
0: hè, weet je.
1: Ik ga hem even aan de kant zetten, hoor.
0: 6:09. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Thee, koffie, we hebben het allemaal hier. We zijn echt van alle gemakken voorzien. En de kranten die zijn binnengekomen, die lagen keurig op de deurmat. En die zijn al vroeg binnengekomen hier in het pand aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Wat brengen ze op de eerste pagina? Ik begin met de Telegraaf. Sneller eind aan de reldemonstraties. Het kabinet wil meer ruimte voor burgemeesters en de ME. Burgemeesters en de mobiele eenheid krijgen meer middelen om sneller in te grijpen bij demonstraties die de openbare orde ernstig verstoren. Ingewijden vertellen aan de krant, de Telegraaf dus in dit geval, dat het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet. En ook krijgt de ME meer bevoegdheden om harder en sneller in te grijpen bij escalatie. Ja, zo leeft dat plan om dat te gaan doen. Meer kracht vanuit de burgemeesters, tenminste meer daadkracht en mogelijkheden voor de burgemeesters. Schiet mij wel te binnen dat een paar weken geleden de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, er nog om gevraagd heeft om een eigen mobiele eenheid voor Utrecht. Maar dat is door Den Haag afgewezen. Nou, sneller ingrijpen betekent volgens mij ook wel meer mankracht, of in elk geval snel de beschikbaarheid daarover.
1: Ja.
0: En ook wel meer geld vanuit Den Haag. Ik ben benieuwd hoe zij daarover gaat reageren. Kunnen we misschien wel uitdiepen vandaag in het nieuws.
1: Ja, dat uit gaan zoeken. Gaan we naar het AD Utrechts nieuws. Die pakken uit met een verhaal over AI. AI versterkt psychose bij jonge patiënten. Experts pleiten voor betere bescherming. Ja, die maken zich zorgen, dus die experts, over het gebruik van chatbots door psychisch kwetsbare mensen. Ja, want die chatbots die versterken wanen en achterdochtige gedachten. Of ze zorgen voor isolatie en slaapgebrek. Ja, Stichting Mind, een organisatie die zich inzet voor mentale gezondheid in Nederland, herkent dat beeld. De organisatie concludeerde vorig jaar dat bijna 40% van de mensen wel eens een chatbot gebruikt om over mentale gezondheid te praten. Ja, en ze vermoeden dat het aantal inmiddels hoger ligt. En dat is niet zonder risico's. Dus lees het verhaal vooral in het AD. Ook een stuk over: we kunnen gewoon de hele zomer vliegen. De luchtvaartsector past slimme trucs toe om kerosinetekort af te wenden. Ook benzine voor de auto is er deze zomervakantie genoeg, staat in het Economiekatern.
0: Ja, gelukkig, maar gaan we het gisteren nog over, hè? Over biobrandstof uit het noorden van Nederland. Dat het mogelijk moet maken om in ieder geval te blijven vliegen. En zuiniger ook. En schoner in de nabijheid.
1: Dat is een hoopvolle boodschap.
0: Precies, tenminste, dat lijkt mij wel.
1: Ja.
0: Dan Trouw voor pagina: Brussel wil einde aan grenscontroles tussen de EU-landen. Ook dat is geen nieuws, want er is al een tijd over gesproken in Straatsburg en in Brussel. De Europese Commissie wil dat Europese landen dus stoppen met grenscontroles, dat terwijl Nederland net had gevraagd om er nog even mee door te mogen gaan. Nou ja, dat kan, maar ook misschien niet meer zometeen als er een halt wordt toegeroepen. De controles zijn ineffectief en ook schadelijk, vindt Brussel. Nieuwe migratieregels maken de regels nu nog minder nodig. Aldus deze opmerking vanuit Europa.
1: Gaan we naar het NRC. Een grote foto van Donald Pols. Ja, ik kijk terug met schaamte, zegt hij. Hij moet weg bij Tata om verleden als pro-apartheidsactivist. Dat is groot in het nieuws natuurlijk. Gisteren bij veel nieuwsoutlets. Dan ook een verhaal in het NRC over hormonen. Veel vrouwen raken toch zwanger, ondanks een specifieke pil die ze slikken. Ik heb even verder gebladerd, want ik was wel heel benieuwd. Het gaat om het middel mifepriston. Het onderzoek daarnaar is ook stilgelegd. Hormoonloze pil is het, die leidt tot te veel zwangerschappen. En die zwangerschappen die er ontstaan ondanks die pil, die zijn dan ook buiten baarmoederlijk. En veel vrouwen hebben ook last van bijvoorbeeld hevige buikpijn en veel emotionele klachten, zoals heel veel huilen en emotioneel zijn. De studie blijkt dat het middel gewoon niet heel erg geschikt is voor vrouwen. Het wordt
0: helemaal niet geschikt, als ik het zo hoor. Tenminste, bij heel veel vrouwen. Dus.
1: Ja, er zijn ook vrouwen voor wie het middel wel goed werkt. Die zijn teleurgesteld, maar dat is een relatief kleine groep als je het vergelijkt met de klachten die de andere vrouwen ervaren.
0: Maar je gaat uit dat de pil de boel wel goed reguleert. En ook wel voorkomt dat je zwanger bent, maar ook dat het allemaal rustig is. Hè? De maandelijkse periode wat rustig is.
1: Kijk, en er zijn altijd bijwerkingen, maar het is wel iets waar je voor inschrijft, zeg maar. En die moeten meevallen, die moeten niet de boel overstemmen, zeg maar. Ja, nou, interessant.
0: Ja, ik denk het wel. En nog even naar de Volkskrant. kort naar de voorkant, want door de toenemende geopolitieke onveiligheid stijgen de defensieuitgaven in Nederland in rap tempo. Om snel in te kunnen grijpen en met name te kunnen opschalen is vertrouwelijkheid geboden, zo stelt Defensie. En dat leidt tot zorgen in de Tweede Kamer, die de uitgaven niet goed kan controleren. Je voert het debat liefst zo publiek mogelijk, dus we moeten wel oppassen dat met het excuus van nationale veiligheid niets meer gedeeld kan worden, is de opmerking vanuit Den Haag. Dat zijn de kranten, de voorkanten.
1: Doorheen.

0: 70's. Natuurlijk, de Le Poppy op Radio M Utrecht. Over Frankrijk gesproken, want daar kwamen ze vandaan natuurlijk. Zometeen Robert-Jan Boy bij ons. Ik ben benieuwd of hij een beetje goed geslapen heeft. Want het is best een behoorlijke lange dag die hij al over zich heeft gemaakt gisteren.
1: Nou, behoorlijk.
0: Hij is er 's morgens vroeg bij, dan is het 's middags nog het een en ander overleggen. Ook voor Radio Alpe d'Huez, wat in de lucht is gekomen daar vandaan. Ja, en dan ook nog 's avonds overleg. Dus ik denk, je slaapt niet in je eigen, je slaapt met meerdere mensen op een kamer. Volgens
1: mij lijkt me ook heel erg wennen voor hem.
0: Zeker, we gaan het zo eens even vragen. Ja. Contact met Robert-Jan in Frankrijk, want morgen is die day, zo gezegd. Dan gaan heel wat Nederlanders, ook midden-Nederlanders, de hoogte in de Alpe d'Huez beklimmen in het kader van de Alpe d'Huez. We horen hem zometeen. Even een weerberichtje van Margot Ribberink. Alvast als voorbode voor zometeen het langere gesprek om 6:50. Vanochtend in midden-Nederland ook een beetje zon, maar een enkele bui. En dat wisselt elkaar zo'n beetje af. En daarbij waait er een matige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 19 vandaag. Verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 melding, het gaat over de A27. Richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je vertraging vanaf knooppunt Gorkum tot Lexmond met de ANWB. 35 minuten extra reistijd. Wens jullie veel sterkte. Ook andere wegen houden we natuurlijk in de gaten in onze omgeving.
2: Utrecht is wakker. Met

0: Sloop John B. van de Beach Boys. En bij de Beach Boys denk je meteen aan mooi weer, prachtig. Dan denk je aan een terrasje pakken in Frankrijk. Maar dat is toch niet helemaal de werkelijkheid volgens mij. Robert-Jan Boy, bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, mais oui.
2: Hallo.
0: Heb je goed geslapen, vragen wij ons op. Af.
1: Ik heb wel redelijk goed geslapen, moet ik zeggen. Een kort nachtje, maar wel lekker geslapen.
0: Ja, jullie zitten met meerdere mensen bij elkaar, hè? Al voor Radio Alpe-d'Huez ook, hè? Want elke dag ben je bij ons natuurlijk... voor het verslag van de Midden-Nederlanders, zeg maar... die de hoogte in gaan morgen. Maar jullie doen meer dan dat, hè?
1: Ja, dat is zeg maar de speciale zender Radio Alpe-d'Huez. Speciaal voor de gelegenheid. Die ter plekke te ontvangen is natuurlijk en ook via in Nederland overigens. En dat is een hele crew die er zit. Ook samen met tv, alle RTV-mensen zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is toch wel een behoorlijke hoeveelheid voor diverse omroepen. Radio 5, Bert Kranenbarg is ook aanwezig.
0: Ja.
1: En ja, dat zit allemaal op de compound, zoals dat heet. En ja, het is gezamenlijk eten. Gisteren was er nog een optreden. Marco Verhoef en Colin op de accordeon. En Marco Verhoef die een bescheiden tweede stem zong.
0: Wel, we hebben het over de weerman.
2: De weerman inderdaad.
1: Zo zijn er van allerlei samenkomsten. Dat wil zeggen, met name met eten. Voor de rest wordt er natuurlijk hard gewerkt. Want ik sta nu bovenop de Alpe-d'Huez. Ik heb net de eerste bocht naar beneden genomen. Iedereen wordt hier nog een beetje wakker in het appartement. Want ik heb eigenlijk nog geen mens gezien.
0: Mm-hmm.
1: Maar zometeen heb ik een rendezvous beneden. En dan begint weer een dag van steviger tegenaan natuurlijk. Want ja, je moet dan weer op de top zijn. Dan weer in het dal, in Boekdwassa.
0: Mm-hmm.
1: Dat was gisteren bijvoorbeeld de gezamenlijke barbecue in het centrum.
0: De barbecue,
1: Ja, ik wou zeggen dat het werkelijk goot van de regen. Dat was op zich wel jammer. Echt, het kwam met bakken uit de hemel. Maar goed, het was toch gezellig. Overdekt allemaal met van die parasols, je kent het. De barbecue ook, dus dat is toch nog helemaal goed gegaan.
0: Ja. En jullie eten en slapen dan bij elkaar, tenminste met elkaar dan, zeg maar, in de compound, zoals je zegt. Het weer, nou steeds slechter trouwens, of niet?
1: Nou, die berichten die zeggen in ieder geval niet dat het mooi zonnig gaat worden. Dus gisteren met name in de namiddag en ook in de middag forse buien. En vandaag zou het 's ochtends droog zijn. Als ik nu even naar de wolken kijk, ik kan ze bijna aanraken bij wijze van spreken, zijn er niet zoveel. Ik zie daar blauwe lucht, ik hoor een vogeltje kwinkelieren op de achtergrond. Maar vanmiddag zou het weer gaan regenen. En voor donderdag dat is dan de koersdag zoals dat heet, dan zijn er ook wel de nodige buien voorspeld. Alleen wanneer dat dan gaat gebeuren, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Of dat nou vanaf 3 uur is, of al eerder. Ja, laten we hopen dat zoveel mogelijk achterwege blijft. Want ja, los van de kou natuurlijk, hoewel het tijdens de klim ook weer lekker kan zijn, zit je dan met nat wegdek. Ja, mensen klimmen omhoog en gaan dan weer naar beneden op de fiets. En dat is, dan moet je wel je concentratie even erbij houden natuurlijk in de afdaling.
0: Wanneer starten de eerste deelnemers? Want je zegt donderdag en donderdag is al morgen, hè?
1: Morgen, inderdaad. 16:30, dat is het, gaat het startschot.
0: Dat is vroeg.
1: 12:00 is er trouwens nog een start voor het eerst. Twee startmomenten, 12:00, maar 16:30. De eerste keer, Centrum Boek, Douanza. We gaan er zo meteen kijken. En dan gaat het gebeuren. En de finish is, meen ik, ik dacht 7:00. Dan moet je wel als laatste boven zijn. Dat gaat via de zogenoemde saamhorigheidsklim. Dus dan, alle klimmers die nog omhoog willen, doen het dan gezamenlijk. En de bedoeling is dat ik ook dan mee fiets en daar kont van doe in het programma van Aard.
0: Ja, in de avond. Vanaf 5:00 in elk geval. Hey, maar Robert-Jan,
1: 5:00 inderdaad. Ja.
0: Straks horen we je ook weer uitgebreid. Je hebt allerlei dingen voor ogen. Wat is een meet and greet die je vandaag hebt voor ons?
1: Nou ja, we volgen deze week natuurlijk mensen uit onze provincie. Zoals maandag was het Martin van Zijl, die hem donderdag 6 keer wil gaan rijden. Omdat hij de dag ook mede, hij wordt dan 66. Dus ja. Dat is een mooi symbolisch iets. Hij gaat het proberen uiteraard. Gisteren hadden we het over de patat van Rogier Sluiters uit Vreeland. En vandaag gaan we praten met het team Antonius Ziekenhuis Nieuwegein Utrecht. Die zijn ook aanwezig. En we gaan het hebben over waarom ze dit doen. Het is de afdeling hematologie, bloedkanker. Ja. Dus denk aan lymfeklierkanker, beenmergkanker. Ze werken met die patiënten. Nou, wat doet het met hun? En vooral ook, belangrijk, wordt heel veel geld opgehaald. Miljoenen. Maar wat moet er met het geld gebeuren? Hoe belangrijk is die som geld die wordt opgehaald? Ja, al sinds 20 jaar totaal 245 miljoen. Sinds het begin van Alpe d'Huez. Maar ja, wat moet ermee gebeuren? Ja. Onderzoek, dat gebeurt natuurlijk al. Maar wat voor onderzoek dan precies? Nou, daar kunnen zij van alles over vertellen.
0: Ja, we gaan dat horen dus volgende uren in Utrecht is wakker. Nou, veel succes Robert-Jan. Eerst maar zo'n bakje koffie scoren, denk ik, kan ik me voorstellen.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb in het hotel... koffie op.
0: Zijn ze wel zo aardig voor je dan?
2: Vooruitgang.
1: Ja, ze zijn buitengewoon aardig. Ja, heerlijk.
0: Goed.
1: Nee,
0: tot zometeen weer vanuit La Douce France. Robert-Jan, tot zo.
1: Tot zo.

0: The New Seekers from Down Under, Bag, Steal or Borrow. Ja, je kunt kiezen in dit geval, hè. Over kiezen gesproken, een huisdier kiezen. Ja, meestal komt dat van bijvoorbeeld de kinderen uit die zeggen, nou, ik wil een pakietje hebben of ik wil een kat of een hond. Een hond is ook iets waar je even voor rekening mee moet houden. Trouwens, een vogel ook, denk ik. Er zijn ook mensen die inheemse dieren nemen, die wilde dieren nemen. Daar gaat het vandaag over, hè?
1: Ja, het is meteen om 7:45 vandaag. In Utrecht is Wakker praten met Stichting Snorhaar, de wildopvang van Utrecht. Want er zijn steeds meer mensen die exotische huisdieren hebben. En dat gaat niet altijd goed. Die worden dan verwaarloosd of niet goed behandeld. En de vraag aan jullie, namens ons, is: heb jij een bijzonder huisdier gehad? Nou, even een paar voorbeelden. Een chinchilla, een wandelende tak. We hebben een collega die in huis heeft hier. Of misschien een reuzenslak. Nou, wat inspiratie opgedaan dus. En er zijn wat mensen die al hebben gereageerd trouwens. Om toch nog even een reactie door te nemen. Hans zegt, ik heb ooit een wilde eend gehad.
0: Wilde eend?
1: Ja, hij liep als jonkie kwakkend rond, zonder soortgenoten. Toen hebben we hem in een teltje gezet. En hij voelde zich zo thuis dat hij opgroeide tot volwassen eend met ons.
0: Geweldig.
1: Lijkt mij heel leuk. En
0: ging Hans ook met de eend in bad dan of niet? Wat een
1: je? Dat zullen we wel even weten. Ik weet het, lijkt me zo gezellig.
0: Maar ja, die raakt zo'n eend dan helemaal van jongs af aan gewend aan je. Dus die ziet dat als, heel, heel ver ga ik nu denken, als jouw ouders, zeg maar. Of zijn ouders of zo.
1: Oh, dat is zo leuk.
0: Geinig.
1: Ja, Ruud zegt, goedemorgen Bob en Anne. Ik heb lang geleden een tapijtslang en een anaconda gehad.
0: Zo.
1: Nou, dan noem je wel wat, Ruud. Jeetje, Mina. Ik heb ze op een gegeven moment wel aan de dierentuin gegeven. En dat snap ik.
0: Maar waarom zou je het doen überhaupt? Waarom neem je een slang? Vraag ik me dan af.
1: Ja, Ruud, wij willen graag weten. Wat heeft jou gemotiveerd om 2 van die exotische slangen in huis te halen? Vond je daar leuk aan? Nou goed, we zijn benieuwd. Heb je ooit een exotisch bijzonder huisdier gehad? Of heb je hem nog steeds? Dat kan natuurlijk ook. Laat het aan ons weten. Je kunt met ons meepraten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina. Radio M Utrecht.
0: Precies. Je zegt wel, we gaan 7:15 praten met de dierenopvang, de wilde dierenopvang in Utrecht. Want er zijn steeds meer mensen die, niet bewust denken zo'n dier verwaarlozen, maar je kunt er niet meer voor zorgen dan.
1: Nee, precies. Ja, dus dat is wel even een gesprekje waard.
0: Gaan we doen.
1: Mooi.
0: Zometeen over gesprekjes gesproken. Gesprekje met Grieta niet, maar met Margot wel. Die heeft zometeen wel wat te vertellen aan ons allemaal.

0: kopje koffie of een kopje thee. Dat is lekker wakker worden. Utrecht is wakker. En Margo is er ook bij. Goedemorgen, Margo.
1: Goedemorgen, Bob. Goedemorgen, Anne.
2: Hallo.
0: Je hebt vast goed geslapen. Het was niet zo'n warme nacht, kan ik me voorstellen, bij jou in de weerhut.
1: Inderdaad, eventjes kijken naar de temperaturen op dit moment. Bij de start van deze woensdag 14,3 in Cabauw en 14,5 in De Bilt.
0: Lekker. En binnen viel het ook wel mee, heb ik aan, Margo.
1: Ja, ik hou dat goed koel. Als het eventjes wat afkoelt. En dat was gisteravond na een paar hele stevige buien. Ja. Toen zag ik die temperatuur op mijn thermometer zakken naar 15 graden. En toen dacht ik, nou, even lekker alles open. Ja, dus die temperaturen zijn in mijn huis inderdaad lekker gezakt gisteravond.
0: Goed om te horen. Met een mooie nachttemperatuur gaan we de dag in. En jij liet ons al even weten, om 6:30 droeg u dat even voor, dat we wel een beetje zon krijgen in de ochtenduren.
1: Ja, een beetje hoor. Okay. Het is allemaal een beetje, Bob.
0: Ik probeer het optimistisch te benaderen. Want zon is toch iets wat we lekker vinden, hè?
1: Ja, dat vinden we lekker. En die komt er best wel bij vandaag. Maar wat we ook zien is dikke wolkenpartijen en een aantal buien. En op dit moment zitten die buien al in het westen en zuidwesten van de provincie. Gelukkig niet met onweer zoals gisteren. Maar net ten zuiden van de provincie, in Rotterdam en ook in Voorschoten, is al wel onweer gemeld. Dus de zwaarste buien die trekken net ten zuiden van onze provincie. Maar de komende uren zullen wij ook vanuit het westen een aantal regenbuien te verduren krijgen. Tussendoor klaart het af en toe een beetje op. Maar daar moet je ook niet zo heel veel van voorstellen. Daarbij waait de wind vandaag uit de zuidwesthoek. Die gaat ook toenemen. Op dit moment hebben we een windkrachtje 3 uit zuid tot zuidwest. Vanmiddag zelfs af en toe een windkrachtje 4. En van de regen in de drup, want na een dag met vrij veel wolken, een beetje zon en een aantal buien, gaat het aan het einde van de middag en vanavond gewoon ordinair regenen.
0: Ja, ordinair regenen, ja. Het hoort er allemaal bij, maar ja, niet iedereen zit erop te wachten. De natuur vindt het lekker, die houdt wel van een slokkie, denk ik.
1: Inderdaad, de natuur die houdt wel van het slokkie en dat kun je ook goed om je heen zien. Hè. We hadden het net over onze grasmat. Nou, die van mij doet het hier prima.
0: Ja, ja, gaat goed, hè.
1: Maar het is inderdaad een beetje te nat om te maaien.
0: Ja, veel te nat, ja. Moet je niet doen. Dat gaat ook niet. De grasmaaier loopt vast. Sterker nog, laat me even groeien, toch? En dan kan het eruit weer eraf.
1: Precies. Okay. Ja, weet je, het is helemaal niet zo slecht voor de bijtjes en andere insecten dat het gras wat langer is en de bloemen die er tussendoor staan bij mij.
0: Zeker. Hey, er zijn mensen die plannen willen gaan maken voor morgen, overmorgen binnen Nederland. Hoe is dat met de nattigheid?
1: Ja, het is zo dat met de zuidwestelijke stroming die goed op gang is gekomen, er nog veel meer storingen naar ons toe gaan komen. En morgen is het zo dat we droog beginnen. Dat is ook een beetje zon. Maar in de loop van de dag en vooral in de middag krijgen we met diverse buien te maken. En dat zijn weer stevige buien. Daar kan ook onweer bij zitten, hagel. Daarbij gaat het morgen opvallend stevig waaien uit het zuidwesten in de loop van de ochtend. Maar vooral in de middag trekt de wind aan. En die temperaturen, nou, vandaag wordt het een graadje of 20. Beetje vergelijkbaar met gisteren. En morgen wordt het 18 graden. Dus wat dat betreft zitten we echt even in een behoorlijk wisselvallige en koele periode. En vrijdag is dat ook zo. Hoewel de onweerskans dan wat gaat afnemen. En in het weekend wordt het een beetje beter.
0: Oké, okay. Nou, we houden het een beetje vast op dit moment. Oké. Okay. Maar gewoon dankjewel. 10 voor 8 spreken we elkaar weer. Hè. Tot zometeen.
1: Gaan we doen.
0: Hoi. Dag. En dan gaan we richting 7:00 met het volgende uur over je nieuws, weer verkeer. Aandacht natuurlijk voor de wegen in Midden-Nederland. En nu alvast even wat informatie over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Geldermals en Culemborg heb je 5 minuten vertraging. En nog altijd vanwege een ongeluk flink wat vertraging op de A27. En dan hebben we het over Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Door het ongeluk moet de linkerrijstrook nog altijd dicht. 3 kwartier vertraging op dit moment.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar
2: moet je zijn. De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering, meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
7: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
6: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op zogeheten homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als de volgende week inderdaad voor wordt gestemd, wordt het strafbaar om te proberen om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
8: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
6: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoog tijd voor het nieuws uit onze eigen regio. En misschien is er wel een kleine overlapping met het nieuws uit het binnenland. Dat komt wel eens voor. Marjolein Heijen bij ons in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
10: Goedemorgen. Het was een drukke avond voor de hulpdiensten in Amersfoort. Gisteravond was er een explosie in een appartementencomplex aan de Everard Meisterweg. Vermoedelijk was een gaslek de oorzaak. Er is daar veel schade. En de bewoner is gewond geraakt en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet ook onderzoek naar een explosie aan de Sagelaan. Dat was later op de avond. Bij een portiekwoning daar was een explosie, mogelijk door zwaar vuurwerk. Er is schade aan de deur en een raam. Ook daar is een onderzoek gestart naar de daders. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Vervoersbedrijf Transdev waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer door problemen met voldoende personeel. Om ervoor te zorgen dat de bussen natuurlijk blijven rijden in Utrecht, trekt Transdev de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Ook daar meer over zo meteen om 7:30.
9: Oké, ik maak de grap even. Maar ik wil ook in de zomer wel door blijven werken.
10: Ook voor een verdubbeling?
9: Ja? Zeker. Nee, echt waar. Ik wil wel 2 zomers achter elkaar werken dan.
10: Marjolein, dankjewel. Ik vrijwillig deed. Maar...
9: Nee, precies. Voor een appel en een ei. Zeker wel. Marjolein, dankjewel. 7:30 uitgebreid nieuws bij ons op de zender natuurlijk. Uit de regio. Dan verkeersinformatie voor onze regio of deze kant opkomend. Vanuit Den Bosch naar Utrecht over de A2 heb ik het dan. Tussen Waardenburg en Culemborg meldt de ANWB bijna een kwartier extra reistijd. Het is erg druk. En een ongeluk zorgt voor flink wat vertraging en een omrijdend advies vanuit Den Haag. Want Breda-Utrecht, daar hebben we het over, tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond op de A27. Daar doe je in ieder geval meer dan een uur langer over. Vanwege een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En het omrijden, dat doe je dan, zegt de ANWB. En dat kan het beste zijn via knooppunt Deil. Dat is richting de A15, doorrijden naar knooppunt Deil. Op de A2 dan naar boven toe. Maar daar wordt het dus al drukker vanuit Waardenburg tot aan Culemborg. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
16: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: En laten we gelijk maar op de pedalen gaan staan. Robert-Jan Boy, ja. Bij de Alpe d'Huez. Je bent een stukje naar beneden gegaan. Je hebt weer een rendezvous. Robert-Jan, bonjour, bonjour.
17: Ja, bonjour, bonjour. Ja, mijn rendezvous moet toch precies plaatsvinden, Bob. Maar ik sta nu hier in het plaatsje Bourg d'Oisans. Ik ben net met de auto afgedaald, inderdaad. Mm-hmm. Als ik even omhoog kijk, dan zie je eigenlijk Alpe d'Huez. Goedemorgen. Zie je eigenlijk niet of nauwelijks, want het is in hulken, in wolken gehuld. Nou ja, misflarden, et cetera. Maar zometeen ontmoet ik hier mensen van het team Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Maar ja, die ziet ook mensen een boodschapje doen, zoals deze meneer. Ja. Wat heeft u ingeslagen?
18: Ik heb broodjes gehaald en wat vleeswaren en 2 bananen.
17: Zo, dat is niet mis.
18: Dat is voor het ontbijt, hè, voor zo dadelijk.
17: Ja, ja. Wat gaat u doen vandaag?
18: Vandaag gaan we een beetje de plaats een beetje verkennen en even wat winkeltjes bekijken en zo. Vandaag een beetje rustig aan doen, maar morgen gaat het gebeuren.
17: Hè. Morgen gaat het gebeuren?
18: Ja.
17: 16:30 hier op het plein?
18: Dat klopt, ja.
17: Dan staat u er ook?
18: Ik denk dat, zo'n beetje, we kijken precies op het plein. Hè. We zitten hier in een appartementje. Dus zo gauw het hier vol begint te lopen, dan komen we ook naar buiten toe. Dus ik weet niet hoe het weer morgen vroeg is. Dus
17: dat wordt nog even spannend, hè, dat weer.
18: Ja, dat klopt.
17: Goed, lopen, fietsen.
18: Lopen.
17: Ja. Kijk. Nou, de wandelschoenen aan. Succes met de voorbereidingen verder.
18: Ja, bedankt.
17: En nu nog rustig. Morgen inderdaad op dit tijdstip is het afgeladen vol in Bourg d'Oisans. 5500 deelnemers.
9: Zo.
17: Gaan er maar aan staan.
9: Zijn er nog wel wat, ja. En heel veel mensen uit ons deel van het land ook daarbij. Robert-Jan, tot zo meteen weer dan. Na 19:30 in Utrecht is wakker. Dat was al even een kleine rendezvous. Meer rendezvous. Wat een prachtig woord is dat trouwens. Die zal Robert-Jan vanochtend ook weer hebben in Frankrijk. Dan een ander onderwerp waar we het zo meteen al over gaan hebben.
19: Ja, we gaan het zo hebben over agressie tegen zorgpersoneel. Dat wordt niet goed bestreden. Nog en het boek Eerste Hulp bij Grenzen, dat moet gaan helpen. We hebben het zo meteen erover met de auteur en tevens deskundige sociale veiligheid, Evita Lammes.

0: Dat was Marco Borsato. Kwart over zeven. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, uitschelden, bedreigen of zelfs fysiek geweld. Voor veel zorgmedewerkers is het helaas geen uitzondering meer in het werk. Bijna 9 op de 10 zorgmedewerkers kreeg vorig jaar te maken met agressie. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond Nu 91, een nieuwe gein. Ja, waar ligt de grens? En hoe reageer je als iemand daar overheen gaat? Daarover spreken we met Evita Lammes, deskundige sociale veiligheid. Goedemorgen, Evita.
2: Goedemorgen.
1: Ja, veel mensen denken bij agressie aan dat een patiënt of een cliënt bijvoorbeeld slaat of schopt. Maar er zijn nog veel meer manieren waarop grenzen van medewerkers in de zorg worden overschreden. Ja, wat gebeurt het vaakst en wat doet dat met mensen die in de zorg werken?
2: Ja, wat je ziet dat het meest gebeurt, is toch wel schreeuwen en schelden. Daarna komen slaan, vastpakken, duwen, schoppen. Maar ook bedreigingen komen veel voor, spugen. En een voorbeeld wat ik veel hoor in de ouderenzorg is aanrijden met een rollator.
1: Oh, weet je. Ja. En wat doet dat met mensen die dat meemaken? Wat hoor jij zoal?
2: Ja, wat ik merk is eigenlijk dat men daar toch soms natuurlijk fysiek gewoon leed van heeft. Maar vooral ook zich niet echt gehoord of gezien voelt door eigenlijk collega's en door de organisatie. Dus als dit gebeurt, dat dat een beetje wordt gezien als, dat hoort erbij. Of kom op, schouders eronder. En dat dat eigenlijk heel zonde is. En daardoor wil een kwart van de zorgmedewerkers heeft overwogen om de zorg te verlaten vanwege die agressie.
1: Zo. Ja, waardoor blijven zorgmedewerkers agressie accepteren als het ware, als iets dat bij het werk hoort, zoals je noemde?
2: Nou, eigenlijk dus omdat het zo ontzettend vaak voorkomt. Want het gaat om 89% van de zorgmedewerkers die dit vorig jaar heeft meegemaakt in het hele jaar. Dus dat is gewoon ontzettend veel. Dus op het moment dat het heel vaak voorkomt, dan lijkt het al snel normaal. En ook toch wel een beetje een bepaalde cultuur van, ik ga het maar even een soort van stoer doen noemen. Want ik zie dit in de zorg, maar ik zie het bijvoorbeeld ook bij brandweerlieden of bij politie. Dat eigenlijk als één iemand komt met een verhaal van, u bent net aangereden met een rollator. Nou, heel vaak wordt er dan gelachen. Het is natuurlijk ook een absurd beeld, dus dat snap ik. Maar ook dat dan iemand anders er overheen klapt met, en dan komt er een nog veel erger verhaal.
0: Ja, maar dat hoor je dat overal, hè? Ik bedoel, als jij een verhaal vertelt dat je ziek bent, dan is een ander altijd nog veel zieker. Of kent iemand die bijvoorbeeld nog net even wat zieker was dan dat jij bent, toch?
2: Ja, dat overkomt mij misschien iets minder in de sectoren waarin ik bezig ben. Maar dat klopt wel. Ja, dat gebeurt wel veel. Ja.
0: Een verhaal in het algemeen, als het niet over ziekte gaat, wordt gewoon overgenomen door iemand. Dat gebeurt. Ik vind het toch wel, dat rollatorverhaal. Wat doe je als zorgmedewerker als je inderdaad die aanrijding krijgt? Als iemand bewust tegen je aanrijdt, dat is niet leuk. Wat doe je dan? Hoe reageer je?
2: Ja, wat wij dus aangeven in ons boek. We hebben het over tijdens, voor en na een situatie. Dus je kunt van tevoren kun je al grenzen aangeven door bijvoorbeeld huisregels af te spreken met mensen. Dus als dit vaker is gebeurd, dan zou je kunnen zeggen, mevrouw Sanders, ik zou het echt heel fijn vinden als u dat niet meer doet. Ik begrijp bijvoorbeeld dat u boos bent. Maar dat kunnen we ook oplossen met woorden.
1: Ja.
2: Ja,
1: want even om over te zien, noemde je boek al samen met verpleegkundige Rianne van Gerven heb je het boek Eerste Hulp bij Grenzen geschreven. Het wordt vandaag gepresenteerd in Utrecht. De titel zegt al genoeg eigenlijk, hè, hoe geef je grenzen aan? Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat er ook situaties zijn waarin zorgmedewerkers misschien denken, die agressieve patiënt, dat hoort een beetje bij het klachtenbeeld of bij de aandoening die patiënt heeft, laat maar gaan, zoals we eerder net al zeiden. Hoe geef je dan je grenzen aan?
2: Ja, dat is wel ingewikkeld, want we hebben er is natuurlijk een zorgplicht. Dus mensen moet voor iemand gezorgd worden die dat nodig heeft. En daardoor denken zorgmedewerkers vaak dat ze ten alle tijde met alle klachten die er zijn of met alle agressie die er zijn, dat moeten oplossen. Maar het is helemaal oké om ook te vluchten op het moment dat er fysieke agressie is. Dan is het oké om professioneel en soms zelfs professioneel de beste keuze om op dat moment weg te rennen of om op dat moment een grens te stellen. Dus er mag wel degelijk ook naar mensen met een psychische aandoening grens gesteld worden. En het moeilijke is dat vaker herhaald moet worden. En wat daarbij ook heel erg helpt is om ook het team te betrekken. Dus als je als team allemaal één lijn trekt, dan wordt het makkelijker voor een patiënt of cliënt om zich daaraan te houden. Omdat het gewoon consequent neergezet wordt.
1: Ja, dan wordt het eigenlijk als het ware consequent afgekeurd, zeg maar.
2: Ja.
1: En ziekenhuizen zijn nog best goed op weg met het opstellen van bijvoorbeeld strengere regels om agressie aan te pakken. Maar verpleeghuizen en ouderenzorg, die blijven achter. Hoe komt dat?
2: Ja, we weten niet precies hoe dat zit. Maar wat wel interessant is, is dat, dat in de thuiszorg en ouderenzorg de problemen iets onzichtbaarder zijn. Omdat er natuurlijk heel veel één op één gewerkt wordt. Dus we komen bij mensen thuis. Ofwel het is in een woongroep. En ook het type agressie wat daar voornamelijk voorkomt is wellicht iets minder ernstig als dat in een ziekenhuis is. Dus iets minder acuut. En omdat je in een ziekenhuis ziet dat er vaker samengewerkt wordt en vaker samen in één ruimte, is het zichtbaarder.
1: Okay. Ja, in het boek Eerste Hulp bij Grenzen geven jullie dus adviezen en tips en over hoe om te gaan met het aangeven van grenzen in het werk in de zorg. Wat zijn even twee concrete adviezen die je zou kunnen geven als er nu iemand luistert die denkt ik werk in de zorg en ik heb ineens te maken met agressie?
2: Nou, eentje is heel praktisch. Dat is namelijk neem een strategische plaspauze als je het even niet weet. Dus stel je voor, er is een cliënt of misschien wel naaste en familie die en je komt in een dreigende situatie en je voelt al, dit gaat niet helemaal goed. Zeg dan even, goh, ik moet even naar het toilet. En dan ga je heel even strategisch plassen. Kun je even nadenken, kun je even voelen en dan kun je daarna terugkomen. Dus dan heb je eigenlijk een stukje pauze voor jezelf gecreëerd. En daarnaast raden wij ons aan doe bot. En dan bedoelen we niet doe lomp, maar dan noemen we ons botmodel. En dat is eerst je buikgevoel volgen. De tweede is objectief communiceren. En de derde is teamafspraken maken.
1: Oké. Goed om te weten. Wat hoop je voor de toekomst? Gaat dit bijvoorbeeld geïntegreerd worden in het onderwijs voor verpleegkundigen in de opleiding?
2: We hebben wel contact met een aantal onderwijsinstellingen. En Rianne die geeft al les. Uh-huh. Dus dat zou natuurlijk de droom zijn. Het zou fantastisch zijn op het moment dat duidelijk wordt gemaakt tijdens de opleiding al wat agressie is, hoe je het kunt herkennen, maar ook hoe je dat kunt voorkomen. Dus dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, goed. Evita Lammes, deskundige sociale veiligheid en medeschrijver van het boek Eerste Hulp bij Grenzen. Dankjewel voor je toelichting en succes vandaag.
2: Dankjewel.

0: Harry Tremolo's uit de jaren 60. En houden we vanmiddag ook weer Studio 60's bij Radio M Utrecht. Van 2 tot 3 uur. Alleen maar de jaren 60. Richting 19:30 zometeen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Doe maar, Jolijn.
1: Ja, ik ga het hebben over een drukke avond voor de hulpdiensten in Amersfoort en omgeving vanwege meerdere explosies. En over de hete zomer die busvervoerder Transdev verwacht.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
0: Half acht, het regionieuws van Radio M Utrecht begint in Amersfoort. Het was daar een onrustige avond.
1: Nou zeker, er waren daar meerdere explosies. Zoals in een appartementencomplex aan de Everhard Meisterweg. Daar was rond 8:15 een ontploffing, vermoedelijk door een gaslek. Hierbij is de bewoner gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo heftig dat de gevel van het huis eruit is geslagen. De straat lag bezaaid met glas en kozijnen. En dat appartement is onbewoonbaar. Ook andere bewoners die moesten tijdelijk hun woning uit. Nadat de constructie van het gebouw was gecontroleerd, konden zij wel weer terug naar huis. En later op de avond werd Amersfoort weer opgeschrikt door een ontploffing. Rond 22:30 ging een explosief af bij de voordeur van een woning aan de Sagelaan. Het zou mogelijk gaan om zwaar vuurwerk, dat wordt onderzocht. En er is veel schade aan de deur en een raam. En om 23:30 was het even verderop in Hooglanderveen ook weer raak. Ook daar een explosie bij een woning. Op straat werd volgens een persfotograaf een fles met benzine gevonden. De politie zette de Hanse Boulevard af voor onderzoek. Vervoersbedrijf Transdev waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer. Dat komt door een tekort aan chauffeurs en uitval van personeel. Om ervoor te zorgen dat de bussen in Utrecht blijven rijden, trekt Transdev de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Op die manier hoopt het bedrijf de roosters rond te krijgen. De vervoerder heeft laten weten dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Sinds Transdev het vervoer eind vorig jaar overnam in Utrecht zijn er veel problemen. De Utrechtse wildopvang Snorhaar heeft het maar druk met wilde dieren die worden gebracht. Volgens de organisatie verzorgen steeds meer mensen wilde dieren thuis, zoals egels en hazen. Maar dat gaat volgens de opvang regelmatig mis, doordat de dieren verkeerd eten krijgen. En zonder de juiste zorg gaat het dan snel bergafwaarts. En als het dan echt snel gaat, dan worden ze naar de opvang gebracht. Maar volgens Snorhaar is het dan soms te laat.
0: Ga zo even bellen met Snorhaar, hè? Kort over 8 ongeveer.
1: Ja. Meer nieuws zeg ik nog maar even op de app en op onze website, onder meer over dit onderwerp.
0: Hartstikke goed. En dan nog even het weer.
1: Ja, hoor.
0: Zeg het maar weer.
1: Veel zo graag, ja. Ook een beetje zon, maar ook kans op buien. En de wind is matig. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Marjolein, dankjewel. Meer over het weer ga je ook horen in Utrecht. Dus wakker 7:50, maar gewoon in Brink bij ons. En dan verkeersinformatie van de ANWB. En zometeen Robert Jan Boy vanuit Frankrijk. Hij gaat praten met de mensen van het Antonius Ziekenhuis. Want ook zij manifesteren zich aan de voet van de Alpe d'Huez om daar morgen de berg te gaan beklimmen. Ja, die verkeersinformatie beperkt zich tot die twee files die we net hadden, maar wel flink afgenomen de A27, gelukkig maar. Eerst even over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het draait langzaam tussen Beest en Knoopend Everdingen. 5 minuten tijdverlies. En de A27, er was een ongeluk gebeurd. De vertraging is intussen flink afgenomen, gelukkig, richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Nu nog maar 5 minuten.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals Ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: muziek van lang geleden, maar oh, wat is dit leuk. Uit de jaren 60, Dion en de Belmonts en The Wanderer werd ook op plaat gezet destijds in de jaren, voorzichtigheid geboden in dit geval, 70-80 door, het was 80 volgens mij, door de groep Status Quo, The Wanderer. Maar goed, leuk plaatje, die hebben we gehad, meer muziek is onderweg en we gaan het straks nog hebben over die wilde dieren.
1: Ja, de wildopvang Snorhaar in Utrecht slaat alarm als het ware, want er zijn veel mensen die wilde dieren in huis halen en ja, die dieren die zijn niet goed verzorgd. Die komen zeer verzwakt binnen bij de opvang. We hebben zo meteen een gesprek met Stef Arends van de Wildopvang in Utrecht. We stellen je trouwens ook een vraag daarover vandaag. Heb je een bijzonder huisdier gehad ooit? Of heb je hem nog steeds? Bijvoorbeeld een wandelende tak of een reuzenslak, iets exotisch? Laat het ons weten. Kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Krokodilletje, telt ook mee?
1: Krokodilletje, tijgertje, tijger.
0: Tijgertje. Maar dat mag niet, hè, trouwens. Dat mag je niet thuis houden. Chimpansee ook niet.
1: Ik moet het anaconda in huis net.
0: Oh.
1: Vond ik ook wel heftig.
0: Slangen in huis, ja. Leguanen, alles. Dat mag wel, geloof ik, ja. Ik weet niet precies. Maar goed, het gaat om de verzorging van die
1: dieren. Ja, zeker.
0: We gaan naar Frankrijk. We gaan naar Robert Jan Boy. Want 5500 deelnemers die één of zelfs meerdere keren de Duwes gaan bedwingen. Dat gaat morgen gebeuren. De grote dag. Doel is om zoveel mogelijk miljoenen in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. KWF-kankerfonds. Verslaghever Robert-Jan Boy sprak de afgelopen dagen al met meerdere deelnemers, vrijwilligers uit de regio Utrecht. En vandaag is het de beurt aan de mensen van het team Antonius Ziekenhuis. Ja, want wat moet er met dat geld allemaal gaan gebeuren, Robert-Jan Boy? Dat is natuurlijk de grote vraag.
2: Ja, dat is de grote vraag en dat gaan we zo meteen uitgebreid allemaal bepraten natuurlijk. Terwijl we op het dorpsplein staan van Bourg-Toisan, als het ware omringd door de bergketens. Het geeft een beetje een knus gevoel. Te meer naar de bergtop, als ik even weer naar stuurboord kijk, omhuld zijn door mistflarden. Je kunt niet echt naar buiten kijken. Het is hier nog vrij rustig. Er wordt een marktje opgebouwd op het plein. Ik kijk even naar, ja, een enkele bakker is open. Daar kun je natuurlijk een baguette kopen en diverse en croissant. Croissant naturel natuurlijk en diverse andere baguettes en ga zo maar door. Maar ja, wat ook opvallend is hier op het plein is de startwagen. Een soort trailer met een tent eroverheen. Daar gaat morgen om 16:30 het startschot verricht worden. En Lisbeth Rijmakers, Antonius Ziekenhuis afdeling hematologie.
3: Goedemorgen.
2: Kijkt al een beetje met een blik van ja.
3: Ja, ja. Morgen gaat het gebeuren. Dan gaan we met z'n allen zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor het KWF.
2: Dan sta je hier en masse.
3: Ja, en masse met ongelooflijk veel, ik geloof 5000 fietsers.
2: 5500.
3: 5500 fietsers, oké, dan weet jij beter dan ik.
2: Ja. Leon Rijmakers, geen familie overigens, begrijp ik.
4: Ja, in een ver verleden is er een link.
2: Ja.
4: Ja. Dat hebben we ooit uit laten zoeken. Ja.
2: Staat er ook bij te kijken met een telefoon waar de Garmin op staat. En de verslaggevers een beetje als apropos. Want net, je bent gisteren omhoog gegaan.
4: Ja, eergisteren.
2: Eergisteren?
4: Ja, gisteren ook. Maar eergisteren ben ik zo hard mogelijk
2: en
4: omhoog gegaan.
2: En vertel het maar wat de tijd was.
4: Ja, 46 minuten.
2: 46 minuten.
4: Ja.
2: Ongelooflijk. En die Kuiper deed er 44 minuten over in 1977. Dan zijn de tijden veranderd. Want hier staat bovenaan. Wie staat er bovenaan op jouw Garmin-lijstje?
4: Ja, Jack Burke.
2: Een zekere Jack Burke.
4: Met, 36 minuten afgerond.
2: Dus dat is nog sneller dan Pantani?
4: Ja, het ligt eraan tot waar je rekent.
2: Maar goed, dat is ook een verhaal. Maar jij, welke plek sta jij nu?
4: Ja, er staan nog steeds 559ste mee. Dus,
2: ik vind het toch allemaal heel knap.
3: Ja, we hebben onze hoop gevestigd op Leon.
2: Zeg, maar het is een serieuze aangelegenheid. Jullie zijn van de afdeling hematologie.
3: Ja.
2: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Hematologie is het specialisme, medisch specialisme wat zich bezighoudt met bloedziektes, bloedkankers. Hè, dus bijvoorbeeld leukemie, maar ook lymfeklierziekten. En allerlei chronische ziekten als de ziekte van Kaler, die zich via het bloed verspreiden. Zeg maar.
2: Hey, jullie gaan uiteraard, je bent intensief in contact met de patiënten.
3: Ja, zeker.
2: Ja, hoe is dat? Wat betekent dat voor jullie?
3: Wat betekent dat voor ons? Dat is ons dagelijks werk. Dus daar doen we hard ons best voor. Mensen zie je langdurig en volg je langdurig. Omdat dat hele lange ziekteprocessen zijn. Lange behandelingen. Soms ook mensen die daar niet meer beter van worden. Dus dat zijn geschiedenissen met mensen die je langere tijd volgt. En dat is heel waardevol. Heel voldoeninggevend. En soms ook heel verdrietig als het niet goed afloopt.
2: Nou, jij bent beginnend, zeg maar.
4: Ja, ik ben afgestudeerd arts. En ik hoop in opleiding te komen tot medisch specialist binnenkort.
2: En waarom heb je voor dit vak gekozen?
4: Ik denk toch ook wel, mijn vader is hematoloog, moet ik wel bekennen. En die heeft me ooit een boek gegeven. En die heeft me verder nooit gepusht of gedwongen of iets. En dat heb ik gelezen. Dat ging De Keizer aller ziektes, heet het boek. Ja. Oh. En daarna, dat ging ook heel erg over de geschiedenis van kanker. En ook de therapieontwikkeling. Eigenlijk de hematologie is het eerste... een vorm van kanker waar we echt behandelingen voor hadden. Systemische behandelingen. En dat heeft mij een beetje overtuigd al helemaal in het begin van mijn opleiding om deze kant op te gaan.
5: Ja, en Liesbeth zei net, het is heel dramatisch vaak. Ook niet vrolijk, omdat het misschien ook goed afloopt natuurlijk. Dat kan ook.
4: Ja, ik denk dat wel mooi aan... Het vak ook is dat je juist ook heel wat mensen kan genezen. Ja. Of in ieder geval bepaalde ziektebeelden ook meer tot chronische ziekte kan maken. Dus je kan aan mensen kan vertellen van we kunnen deze ziekte nooit helemaal wegkrijgen. Maar het hoeft ook niet per se het

0: behandelingen, maar ook sneller opsporen.
1: Ja. Ja. En naar de onderzoek. Daar gaan we zo na 8:30 uitgebreid verder over praten. Ja. Maar ik hoorde ook dat het een soort eerbetoon is voor patiënten.
0: Ja, dat zal voor iedereen die meefietst van ons een beetje verschillend zijn. Maar het is ook, we werken dagelijks met mensen die ook niet meer beter worden. Of nog bezig zijn met een intensief ziektetraject. En dat is toch ook, met hen in gedachten fietsen we ook. En dat zal voor iedereen een beetje persoonlijk verschillend zijn.
2: Voor mij geldt ook wel een persoonlijk verhaal.
3: Ja.
2: Kijk, naarmate je ouder wordt, kunnen mensen toch helaas kanker krijgen. Maar ik heb ook twee jonge familieleden. Mijn zus heeft te maken gehad met kanker. Die is gelukkig genezen. En ik heb de partner van mijn nichtje, die heeft er nu mee te maken. Ook iets wat we goed kunnen behandelen. Maar wel allebei, zo rond het 30ste levensjaar. Ja. En dat maakt dan ook nog wel extra veel impact. Ja. Want je blijft eigenlijk voor het leven toch, ook al ben je genezen, kankerpatiënt. Ja. Dus dat is een extra motivatie voor mij om mee te doen. En ook voor hun om de berg op te fietsen.
1: Ja. Allemaal om zoveel mogelijk geld te verzamelen. Nou, we gaan zo meteen verder praten over wat kan het met het geld? Wat moet je met het geld? Waarom is het geld zo hard nodig?
0: Ja, precies.
2: Zeker.

0: komende dagen. Gaat het goed, Magal?
1: Ja, zeker.
0: Oké, tot zo. Want we willen het nog even hebben over wilde dieren. En met name wilde dieren waar je niet meer voor kunt zorgen. Wat moet je er dan mee?
1: Ja, dat stellen je vandaag de vraag. Heb jij een bijzonder huisdier gehad? Of heb je nog steeds eentje? Ja, voorbeelden zijn bijvoorbeeld een reuzenslak of een chinchilla. In ieder geval iets meer exotisch huisdier. We hebben het erover omdat vandaag straks zo meteen om 7:45 met Stichting Snorhaar bellen. Dat is de wildopvang van Utrecht. Je krijgt steeds meer wilde dieren binnen, hazen en egeltjes die in slechte staat binnenkomen. Dat ze toch niet goed verzorgd worden als ze bij mensen in huis wonen. Er zijn ook mensen die hebben gereageerd op de vraag, zoals David. Dat vind ik wel mooi. Hij zegt, als kind had ik een grote wekfles met een mierenvolk erin. Vond ik heel leuk.
0: Oh!
1: Ja. Ja. Nou, David, ik zal je vertellen, ik heb ook mieren in huis. Maar niet in een wekfles, die lopen dan over de vloer. Ik had iets gemorst. Nou, daar ben ik niet meer vanaf gekomen. Dus ja, over huisdieren gesproken. Soms heb je ook huisdieren die je niet helemaal wenst. Zeg
0: precies,
1: maar.
0: Ja. Je hebt ze in huis, maar het zijn geen leukertjes, zeg maar. Ze zijn er ook met veel, denk ik. Weet. Oh, de troep komt eraan.
1: Ja. Oh, verschrikkelijk, gaat zien. Ja, en ik heb nog wandelende takken gehad, zegt David. Kikkervisjes, schuppen, kippen, konijnen, tammen en wilde muizen. Een ruwharige hamster, honden, zelfs ook nog katten. En nu heb ik het allergekste dier in huis, zegt hij. Een zoogdier dat luistert naar de dame David.
0: Ja, geweldig. Goed. Een dierenliefhebber David, ben je, dat is duidelijk.
1: Oh, weet je. Ja, en Anneke zegt, ooit lang geleden kregen mijn jongens een slang. Nou, ik was als de dood voor slangen.
0: Ja, joh.
1: Hebben ze maar een half jaar gehouden en toen weggedaan. Ik kreeg nachtmerries van die slangen. Oh, nou, dat was dan een klein conflict zo te lezen. Ja, en Else zegt, ik vond het leuk om duifjes te houden.
0: Oh.
1: Ja, dus duiven, dat is natuurlijk ook wel een beetje een niet heel gangbaar huisdier. En Nelly, nou, die is gewoon heel blij met haar kat, want die post een foto met haar Siamese kat.
0: Wat
1: een liefje.
0: Kijkers.
1: Heel leuk.
0: Nou, die wordt wel meer gezien als een huisdier, toch?
1: Ja,
0: een gangbaar huisdier.
1: Het is een lieve dierenvriend. En katten en honden zijn natuurlijk hartstikke gangbaar. Nou, we zijn benieuwd. Heb je ooit een bijzonder huisdier gehad? Laat het ons weten. Kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Magal, is het bij de beesten afgeweest vroeger bij jullie thuis? Hadden jullie dieren of niet thuis?
2: Wij hadden honden, dus dat is leuk. Wampie was een klein foksje en die kon heel goed voetballen. En toen ik biologie studeerde in de 80e jaren in Nijmegen, heb ik een vriendje gehad. Ik zeg gehad.
0: Eentje?
2: Want die had, wel meerdere, maar daarover niks meer. Maar die had, en dat wist ik niet, daar kwam ik achter toen ik de eerste keer bij hem thuis kwam, een python.
0: Oh,
2: een koningspython.
0: Een slang dus.
2: En die lag gewoon op zijn kamer.
1: Nee.
2: En ik ging lekker een kopje thee daar zitten te drinken. En op een gegeven moment begon er iets te bewegen.
0: In je nek?
2: Nou, ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen. En ik heb het ook maar gelijk uitgemaakt.
0: Gelijk heb je. Met die slang.
2: Ja.
0: Met hem dus. Met
1: de slang van de man.
0: Ja, dat lijkt me geen leuke ervaring. Nou ja, goed, misschien ook wel. Voor sommigen vinden dat misschien wel heel erg leuk, maar oké. Okay. Goed, het weer, Steef van Wal. Er is al iemand met een tuinslang bezig geweest, volgens mij van bovenaf. Want het is behoorlijk nat geweest.
2: Ja, vooral gisteren natuurlijk ook. En vandaag blijft het ook niet droog. We zitten echt in een wisselvallige fase in deze eerste juniweek. De eerste week ook van de meteorologische zomer. En als ik nu naar het radarplaatje kijk, dan zie ik de meeste regen in Brabant en Limburg. Maar bij ons ook een enkele bui, met name in het eerste week ook van de meteorologische zomer. En als ik nu naar het radarplaatje kijk, dan zie ik de meeste regen in Brabant en Limburg. Maar bij ons ook een enkele bui, met name in het oosten van de provincie. En dan wordt het wel weer eventjes droog. Er komt heel eventjes het zonnetje tevoorschijn. Maar het blijft een komen en gaan van een paar regenbuien vandaag. Afgewisseld door wolken en zon. Tot aan de avond. Daarbij is het op dit moment 15 graden. Waar gaan we naartoe? 19 graden. Dus weer een graadje minder dan gisteren. Met een matige zuidwestelijke wind. En vanavond, ja, dan is het een beetje van de regen in de drup. Want dan krijgen we geen buien, maar gewoon regen.
0: Oh.
2: En het gaat echt wel een tijdje regenen. De loop van de nacht wordt het vanuit het westen weer een beetje droger.
0: Kijk eens aan. En de komende dagen, de nattigheid viert hoogtij, maar zijn misschien ook wel drogere momenten en misschien ook wel ruimte voor zon. Donderdag, dus
2: zeker,
0: morgen en vrijdag.
2: Zeker. Ja, maar het is maar minimaal. Morgen is echt de dag met de meeste en de meest actieve buien. Morgenochtend is het al bewolkt en er trekt een enkele bui over, maar in de middag en avond trekken er talrijke buien over met hagel en onweer en ook met windvlagen tot 60 km/u. Dus wat dat betreft even geduld AUB. 19 graden is de maximum.

0: Temperatuur ook morgen. En dan gaan we langzaam aan naar minder wisselvallig weer. Op vrijdag nog een aantal regenbuien en 18 graden. En dan in het weekend geleidelijk aan een beetje meer zon. Nog een enkele bui en temperaturen uit een diep dal omhoog komend naar 20 of 21 graden.
1: Gisteren nog even die korte broek gewassen die ik dagen aan heb gehad, moet ik je zeggen. Die heb ik bovenop gelegd op de stapel. Dus die wil ik wel weer aan binnenkort hoor, moet ik je...
0: Ach ja, joh, dat kan altijd,
1: kan wel.
0: Joh. Toch?
1: Ja, nee, ik ben wel mooi weer broeken dragen, zeg maar. Korte broek. Maar gewoon, dankjewel voor nu. Met een weerspreuk zeg ik heel graag tot de volgende keer. Dat is dus over een klein uurtje, 9:10. Wat voor weerspreuk heb je voor ons voor vandaag?
0: Nou, hij gaat over onweer. Er zijn heel veel spreuken over onweer in juni. Ja. En morgen komt er weer onweer aan, vandaag niet. In juni, dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar.
1: Oh, dat is wel, klinkt wel leuk, ja.
0: Ja, hè?
1: Onweer. Ja, onweer is misschien wat minder voor de meesten. Mooie weerspreuk. Leuke weerspreuk. Doe nog een keer.
0: Toppa, hè? In juni dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar. Dus het is een positieve spreuk.
1: Dat lijkt me wel, ja. Dankjewel. Tot zometeen.
0: Joe.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en er was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
10: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
9: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
11: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
9: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Radio M Utrecht. Radio over de hele provincie. En daarbuiten hoor, het is 7:58 inmiddels geworden. 7:30. Marjolein en het regio nieuws bij ons op de zender.
13: Ook ik heb het over vervoersbedrijf Transdev. Dat waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer door problemen met voldoende personeel. En om ervoor te zorgen dat de bussen blijven rijden, trekt Transdev de portemonnee. De buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Het was een onrustige avond in Amersfoort door explosies. Er was een gasexplosie in een appartementencomplex met veel schade tot gevolg. Een bewoner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ook een ontploffing voor de deur bij een huis aan de Sagelaan. Ook hier veel schade. En in Hooglanderveen was het later op de avond ook nog raak. En er wordt uitgebreid politieonderzoek gedaan. De zwangere vrouw die onlangs betrokken was bij een opstootje in een AZC in Zeist heeft via Al Jazeera van zich laten horen. Ze reageerde op een incident van vorige maand toen ze door een agent aan haar arm werd getrokken en viel. En ze zegt nu dat ze alleen een vraag wilde stellen. Mogelijk werd ze vanwege de taal niet goed begrepen. Ook daar meer over zo om 8:30.
12: Dankjewel voor nu. En dan heb ik een fax gekregen van de ANWB met 2 filemeldingen. Actueel. De Bos richting Utrecht op de A2 tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen verlies je 5 minuten aan tijd. En de A27 vanuit Noord-Brabant naar Utrecht. Ook daar gaat het een beetje vertragen tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond. Een kwartier, daar moet je rekening mee houden. Dit is Utrecht is wakker. Goedemorgen.
14: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
18: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Den Besten.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
24: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
26: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
27: Donderdag 4 juni, de Altu 6. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
28: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
29: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
31: Radio M Utrecht.
12: En niet geheel toevallig is het vandaag, wist je dat Anne? Wereldfietsdag.
13: Oh, ja. Nee, dat wist ik niet.
12: Wereldfietsdag valt op 3 juni, wordt wereldwijd gevierd. Kan niet anders natuurlijk, anders is het geen wereldwijde fietsdag. Dit jaar is het een kans om de vele voordelen van het fietsen te benadrukken. Ja, fietsen voor het goede doel, dat doen we deze week ook. En met name morgen 4 juni. Inderdaad, de Albu Wes zal worden beklommen. En dan heet het de Albu 6. Robert Jan Boy is de hele week al in Frankrijk. Robert Jan Boy, je staat ergens binnen, maar ik weet niet waar. Vertel het ons.
32: Ja, eventjes in Boekdassan natuurlijk het dal, je weet het, uitzicht op de Alpe d'Huez. En we zijn even een hotel ingedoken, vlakbij het startplein. En ja, daar zijn van die Franse, typische Franse taferelen met de jus d'orange, met de croissants, die heerlijke Franse ambiance. En er hoort natuurlijk ook een café au lait bij. Zometeen gaan we verder praten met de mensen van de Antonius over het onderzoek, het geld wat nodig is voor kankeronderzoek. Heel belangrijk. Zometeen meer erover. Maar eerst eventjes een café au lait. Monsieur.
33: Voulez un café au lait?
32: Oui, avez-vous toi café au lait?
33: Oui, oui, je peux vous servir trois cafés au lait.
32: Très bien. Merci beaucoup.
33: De rien.
12: Dat is wel goed dat jij nog een beetje Frans kennis hebt. En je zus ook in Frankrijk woont trouwens, Robert-Jan, hè?
32: Dat klopt, maar die kan er wat van, op Frans gebied.
12: Ja, dat is wel.
0: Ja,
12: het
0: gaat bien.
12: Nou, de koffie is erbij. Tijd voor een goed gesprek zometeen dus verder met de mensen van het Sint-Antonius ziekenhuis uit Nieuwegein. Om door te praten over het goede doel. En morgen zetten we dat ook kracht bij de hele dag bij Radio M Utrecht. En zeker ook in Utrecht is wakker. Waarin we zometeen een ander onderwerp hebben.
0: Ja, dan hebben we het over wilde dieren. Het gaat steeds vaker mis met die wilde dieren. Bij mensen in Utrecht die ze zelf proberen te verzorgen thuis. We spreken zometeen de wildopvangstichting Snorhaar erover in Utrecht. Stef Arends daarvan. Die kan ons vertellen hoe dat komt en wat er misgaat.
12: Precies. En heb je zelf wel eens een heel wild dier gehad? Een exotisch dier waar je bijvoorbeeld niet meer voor kon zorgen? Of juist wel? Dat willen we weten in de app van RTV Utrecht. Of Facebook.
0: Facebookpagina Radio M Utrecht.

0: It Hurts. Nou, je mag meezingen. Ik zal het niet doen. Niet doen. Het is beter dan presentatoren dat niet doen. 14 over 8, dit is Utrecht is wakker. In Utrecht gaat het steeds vaker mis met wilde dieren die mensen zelf proberen te verzorgen. Op een gegeven moment gaat dat misschien niet. Wat is er aan de hand? De opvang in Utrecht ziet egels en hazen bijvoorbeeld zwaar verzwakt binnenkomen. We gaan eraf doorpraten met Stef Arens. Hij is van Wildopvang Stichting Snorhaar. Goedemorgen, Stef.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb een beetje begrepen dat de schuld is van sociale media en van boeken.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen dat het een grote bijdrage heeft. Dat mensen het steeds vaker zien en mooier vinden om wilde dieren in huis zelf groot te brengen.
0: Ah, ja, dus bijvoorbeeld op Facebook of TikTok of zo, dat je filmpjes ziet met een wilde kat of zo.
1: Ja, nou, het is met name dan wij zien dan vooral egels, kleine haartjes en mensen die dan zo'n dier ergens zien liggen en dan de camera erbij pakken.
0: Ja.
1: Zo'n beetje oppakken, meenemen en dan het hele proces van grootbrengen eigenlijk gaan filmen en dat op social media plaatsen. En mensen zien dat en die denken, oh, dat is schattig, dat wil ik eigenlijk ook wel. En daar zien we dat het dan steeds groter wordt.
0: Ik hoorde ook wel veel over filmpjes die op de sociale media verschijnen die helemaal niet echt zijn. Dus AI gemaakt, dus dieren zeg maar, die opgepakt worden, zoals jij dat even benadrukt. En dat blijkt gewoon in scène gezet of in ieder geval door AI gemaakt. Maar als je nou in het echt een haasje ziet dat daar ligt, wat doe je dan?
1: Ja, het belangrijkste is dat mensen gewoon de opvang bellen. Want haasjes bijvoorbeeld, die horen eigenlijk alleen in het veld te liggen. Dat zijn dieren die worden achtergelaten door moeder. Die liggen de hele dag eigenlijk alleen. En af en toe komt die moeder dan daar langs om ze te voeden. Mm-hmm. Maar mensen vinden dat dan. Die denken, oh, dat is zielig, zo'n klein beetje. En die gaan dan al snel handelen. En dan hebben ze het mee naar huis. En dan bellen ze ons dan pas, bijvoorbeeld. Wij hebben liever dat ze van tevoren bellen. En een voorbeeld daarvan is, we kregen vorige week 4 hazen binnen. Die hebben iemand in de tuin lagen. Die ze al had opgepakt en meegenomen. En vervolgens werden we gebeld en die hazen zijn binnengebracht. Ja, die hadden prima kunnen overleven in de natuur. Ja. En nu moeten wij ze grootbrengen.
0: En want ze kunnen niet meer teruggezet worden in de natuur, omdat ze misschien wel anders ruiken, naar mensen ruiken of zo?
1: Ja, op het moment dat ze zijn opgepakt en al weg zijn gehaald, dan is het alweer een stuk moeilijker om ze terug te plaatsen. En dan is het risicovol om ze daar te laten. Dus dan moeten we ze uiteindelijk naar binnen halen.
2: Ja, want dan komen ook vooral egels bij jullie binnen. Die zijn makkelijk op te pakken. Hoe zijn die eraan toe dan?
1: Nou ja, egels. Wat we dan zien is dan iemand vindt een egeltje en die denkt, oh, dit kan ik wel. Of dit is leuk voor de kinderen. En dan gaan ze het voeren. We hadden vorig jaar iemand die had zo'n egeltje een paar dagen thuis gehad. En toen merkte ze toch dat het niet helemaal ging. En toen kwamen ze bij ons langs. En wat zij niet zien is wat er bijvoorbeeld aan de onderkant gebeurt, omdat die egel zich de hele tijd oprolt. En aan de onderkant zaten allemaal maden die die egel aan het opeten waren. En dat was super sneu. Met de beste bedoeling hoor. Die mensen die denken dat ze het goed doen. Alleen ze hebben niet de ervaring van waar je eigenlijk allemaal naar moet kijken bij zo'n wild dier. En dat komt vervolgens veel slechter bij ons. Want dit is iets wat we zelf hadden kunnen oplossen door de vliegeneitjes te verwijderen op tijd. En de juiste zorg te bieden.
0: Ja, het is goed dat je dat even onder de aandacht brengt. Is er echt een noodklok die jullie luiden vanuit de opvang van het dier?
1: Ja, want we zien dit wel echt veel gebeuren. Inderdaad. Mensen die zelf toch gaan handelen en zelf iets gaan doen. En dat betekent dat er steeds meer dieren, dat er sowieso meer dieren binnenkomen. Want niet elk dier wat je vindt heeft dus hulp nodig. Net zoals die hazen. We zien het ook veel bij eendjes of bij eksters die uit het nest komen. Die horen gewoon daar te zijn. Maar mensen denken, oh, dit. Hier moet ik iets mee en die gaan meteen handelen. Terwijl als ze eerst bellen met de wildopvang, dan is de kans veel groter dat zo'n dier in de natuur kan blijven en dus een veel betere, uiteindelijk een veel grotere kans maakt om te overleven. En wij zien dat wel steeds vaker gebeuren, ja.
2: U start een landelijke campagne. Wat is de bedoeling daarvan?
1: Ja, we hebben dit probleem gezien met verschillende wild- en vogelopvangen. Dus we zijn met elkaar gaan denken van, nou, hier willen we een signaal voor afgeven. Dus we willen op social media laten zien van, hey, doe dit niet. Van Friesland tot aan Den Haag, tot aan eigenlijk alle regio's merken, er komen steeds meer van dit soort dieren binnen. En we moeten mensen duidelijk maken dat ze echt eerst even contact met ons opnemen. En dan kunnen we goed adviseren wat mensen kunnen doen. En ook als we, bijvoorbeeld omdat we ook vaak in onze drukke periode in de herfst wordt er gesproken over van, het is druk, de wilde vang zit vol. Maar ook zelfs dan, we hebben goede samenwerking met al die opvangen. Als wij vol zouden zitten, dan gaan we contact leggen met andere opvangen, zodat we wat dieren kunnen uitwisselen bijvoorbeeld. Dus wij zorgen altijd voor een oplossing voor het dier. En daarom willen we graag dat mensen dat contact even met ons zoeken.
0: Ja. En zitten jullie niet af en toe een beetje vol of zo, dat er te veel dieren gebracht worden?
1: Ja, dus dat hebben we af en toe, dat het echt zwaar is, hè? Vooral in oktober, november. Alleen dan hebben we dus die contacten en we hebben een appgroep met elkaar. En daar kunnen we dan makkelijk andere opvangen in benaderen. En zeggen van die op dat moment minder vol zijn, van hey, kunnen jullie een aantal dieren van ons overnemen en die bij jullie verzorgen. Dus wij zorgen altijd voor een professionele oplossing, zodat zo'n dier uiteindelijk er niet te duur van is. Maar het is altijd beter dan dat een dier alsnog bij iemand thuis eindigt.
0: Ja. Zeg, we hebben veel gehoord. We moeten niet te snel handelen als er een dier in de natuur, in je tuin of in de natuur, in een bos of wat dan ook zien liggen. Die kan zich misschien wel best zelf bedruipen. Heb ik van je begrepen. Behalve als je denkt van, er is echt iets aan de hand. Gewoon met jullie contact opnemen dus.
1: Ja, gewoon even bellen met de wildopvang. Of met de vogelopvang. En wij kunnen je het beste advies geven wat je kan doen.
2: Goed, Stef Aris van Wildopvang Snorhaar in Utrecht. Helder verhaal. Dank je wel.
0: Fijne werkdag, Stef. Dank je.
1: Dank je wel. Fijne dag. Doei, doei.

0: Gypsy, muziek eind jaren 70. Mannen in blauwe pakken, witte schoenen en ze leen een leuk dansje. En ze maakte vrolijke muziek. Nou, heerlijk toch?
1: Nou, het interesseert me wel dit.
0: Mooie herinneringen komen weer boven. Zometeen hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit onze regio. Marjolein.
2: Ja, het was onrustig in Amersfoort. En dat had te maken met meerdere explosies. Ook gaat het over een zwangere vrouw die in Zeist door een agent werd weggetrokken en viel. Zij heeft gereageerd. En ik ga het ook nog hebben over buschauffeurs.
0: Kijk eens aan. Oh, muziek doen we zo meteen weer. Eerste reclame.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Het is 8:30. Het nieuws per Radio M Utrecht door Marjolein begint met vervoerder Transdev. Men verwacht daar een hete zomer.
2: Ja, er zijn veel uitdagingen als het om het personeel gaat. En Transdev waarschuwt voor een uitdagende zomer in een intern document. Om ervoor te zorgen dat de bussen in Utrecht blijven rijden, trekt Transdev de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. Op die manier hoopt het bedrijf de roosters rond te krijgen. De vervoerder heeft laten weten dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Sinds Transdev het vervoer eind vorig jaar overnam in Utrecht zijn er veel problemen. Amersfoort is gisteravond opgeschrikt door meerdere explosies. In een appartementencomplex aan de Everard Meisterweg was rond 7:45 een ontploffing, vermoedelijk door een gaslek. Hierbij is de bewoner gewond geraakt. Zij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo heftig dat de gevel van het huis eruit is geslagen. De straat lag bezaaid met glas en kozijnen. Ook de andere bewoners moesten tijdelijk hun woning uit. Nadat de constructie van het gebouw was gecontroleerd, konden zij weer naar huis. Ook een ontploffing bij een woning aan de Sagelaan in Amersfoort. Daar ging rond 10:30 een explosief af bij een voordeur. De klap zou zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar dat wordt onderzocht. Er is veel schade aan de deur en een raam en de politie doet onderzoek naar de daders. En om 11:30 gisteravond was het raak in Hooglanderveen. Ook daar een explosie bij een woning. Op straat werd volgens een persfotograaf een fles met benzine gevonden. De politie zette de Hanse Boulevard af voor het onderzoek. De zwangere vrouw die onlangs betrokken was bij een opstootje in een AZC in Zeist heeft van zich laten horen. Toen haar man werd verdacht van bedreiging kwamen agenten naar de opvang. De vrouw wilde volgens de politie niet luisteren en werd aan haar arm getrokken waardoor ze viel. De agent heeft inmiddels laten weten dat hij niet wist dat zij zwanger was. Tegen nieuwszender Al Jazeera zegt de vrouw nu dat ze niet opstandig was, maar alleen een vraag wilde stellen. Mogelijk werd ze niet begrepen door een taalbarrière. De vrouw hoopt dat er nu een eerlijk en transparant onderzoek komt. Ze is inmiddels trouwens bevallen van een gezonde dochter. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl.
0: Dan nog even een woord over het weer, Marjolein?
2: Ja, bewolking, maar ook een beetje zon. Ook kans op een buitje hier en daar. De wind is matig en het wordt maximaal 19 graden.
0: En daar blijven we niet over. We zijn er niet over uitgesproken. We gaan erover doorpraten, zo meteen met Margot.
2: Goed idee. Ja.
0: Goed zo, dankjewel. We horen jou weer om 9:30, hè?
2: Ja hoor, tot dan.
0: Tot zo meteen, Marjolein. Hey, dan verkeersinformatie van de ANWB. Een paar filemeldingen op de A2, bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Bosch. Je rijdt langzaam vanaf Zaltbommel. Nee, van Beest tot Zaltbommel, moet ik zeggen. 10 minuten extra. En daarna rijdt het goed door richting Den Bosch. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 10 minuten extra. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen, een kwartiertje ongeveer. En de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond, ook hier 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Doorlopend blijf je op de hoogte op het hele 1,5 uur in elk geval. Ook dus in Utrecht is wakker.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Utrecht is wakker met Bob van

0: Blondie en Heart of Glass. Een van de grotere hits van deze groep uit de Verenigde Staten vandaan. Het is 8:30 geworden. Dit is Utrecht is wakker. Ja, meer over het weer horen we dus van Margot. We gaan nog hebben over beestachtige taferelen. Haasjes die langs de kant van de weg liggen. Ja. Niet meenemen, hebben we al gehoord van de wildopvang in Utrecht. En ja, verslaggever Robert-Jan Boy natuurlijk. De hele week is hij voor ons en voor KWF in Utrecht. Van Utrecht, gereisd naar Frankrijk. Robert-Jan Boy praat vanmorgen uitgebreid met de mensen van het Sint-Antonius ziekenhuis, die morgen ook de hoogte ingaan en ware prestaties weer gaan leveren. En we willen ook heel graag weten wat er met het geld wordt gedaan dat bestemd is voor onderzoek naar kanker.
1: Ja, en dan praat natuurlijk over Alp Duzès, die actie voor het goede doel, de kankerbestrijding, die al 20 jaar wordt gehouden. Jubileum inderdaad, totaal op 245 miljoen opgehaald. Nou, morgen gaat het weer gebeuren. Wij staan hier nog steeds in het idyllische plaatsje Bourg-Toisan. Het zonnetje kietelt de wangetjes, als het ware. We kijken weer even naar de berg, de Alp Duzès. Ja, 1800 meter hoog met die 21 steile bochten erin. Het is een hele steile klim. Het is een klim dat je denkt van jongen. Ja, Leon Rijmakers. Wel een uurtje geleden gehoord. Ja, 44 minuten niet, hè? Maar wel 46 minuten was het
2: gisteren. Ja, dat klopt. Maar dat gaat morgen wel iets rustiger aan, hoor. Dan
1: gelukkig
2: gaan we relaxed omhoog fietsen.
1: Liesbeth heeft ervaring 2011 5 keer gedaan.
3: Ja, toen ben ik 5 keer omhoog gegaan. Ik heb geen idee hoe lang ik er toen over heb gedaan. Maar dit jaar, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Allemaal voor het goede doel.
3: Goede benen.
1: Goede beelden. Afdeling hematologie werken jullie. Ja. Bloedkanker. Nou, we hebben het vorige uur uitgebreid erover gehad. Maar de belangrijke vraag is natuurlijk, waarom is dat geld nodig?
3: Ja, omdat er heel veel onderzoek gedaan wordt naar het ontstaan van kanker, naar het zo snel mogelijk opsporen van kanker en naar het behandelen van kanker. En een deel daarvan gebeurt bijvoorbeeld door farmaceutische bedrijven, hè, dus de medicijnbedrijven die nieuwe medicijnen maken. Ja. Maar er is ook heel veel onderzoek wat waar niet zo makkelijk geld voor kan worden verkregen.
1: Wat is het voor onderzoek?
3: Bijvoorbeeld onderzoek naar waar gaat het mis met celdelingen van kankercellen. Hè. Fundamenteel onderzoek noem je dat, van waar komt kanker nou vandaan, de verschillende kankersoorten.
1: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar de nut en zin van revalidatie. Hè, van als je chemotherapie hebt gehad, moet je weer op krachten komen. Daar is geen pil voor. Dus hoe krijg je dat onderzoek nou gesubsidieerd? Nou, daar is het KWF geeft ieder jaar grote bedragen aan onderzoeken die niet op een andere manier, zeg maar, aan hun geld kunnen komen.
1: Maar er is nog geld, er is altijd meer geld nodig, kennelijk. Als jullie bezig zijn met je werk, denk ik,
3: er is nog altijd.
1: Hadden we maar dat.
3: Er zijn altijd nog meer, steeds ieder jaar meer kankerdiagnoses. Hè? Dus allerlei verschillende soorten kanker. Dus het is alleen maar toenemend. Dus ja, dat geld blijft helaas nodig.
1: Hoe komt dat het toeneemt?
3: Ja, dat is wellicht
1: een van die vragen.
3: Ja.
1: Leon?
2: Ja, hoe komt het dat het toeneemt? Ja, aan de andere kant ook alweer omdat we de ziekte beter kunnen behandelen. Dat maakt en mensen ouder worden.
1: Ja.
2: Dat maakt toch ook dat meer mensen uiteindelijk met de ziekte te maken krijgen.
1: Ja.
2: Als ze niet ergens anders aan doodgaan.
1: Maar als het gaat over geld, wat nodig is. Waar zou jij dan geld voor willen gebruiken?
2: Mijn interesse ligt, maar dat komt door mijn verleden met het onderzoek wat ik heb gedaan bij een nieuwe therapieontwikkeling.
1: Wat voor therapie?
2: Ja, voor mij is dat vooral op de immuuntherapie gericht. Ik heb dat dan gedaan voor alvleesklierkanker, wat een hele slechte uitkomst heeft nog steeds. En waar de winst echt zit in nieuwe behandelingen ontwikkelen. En dan immuuntherapie. We hebben al een hele hoop dingen ontwikkeld. Maar er is nog heel veel meer winst te halen met echt therapieën die net anders werken dan de immuuntherapieën die we al hebben.
3: Ja, en immuuntherapie is eigenlijk op een slimme manier je eigen afweersysteem en je eigen immuunsysteem laten werken tegen die specifieke kankersoorten.
1: Ja.
3: En dat is heel interessant onderzoek waar heel veel ontwikkelingen in zijn. Onder andere ook in de hematologie gaat dat heel snel. He, dus waar mensen 10, 15 jaar geleden misschien bij bijvoorbeeld de ziekte van Kaler een overleving hadden van 7, 8 jaar, is dat inmiddels nu al tot 15, 17 jaar geworden. En dat heeft echt te maken maken met het ontwikkelen van die nieuwe immuuntherapieën. En ja, dat is dus heel concreet, merken wij dat op de werkvloer. Dat mensen veel langer leven en dat ze ons een perspectief kunnen bieden van, hè, we kunnen dit nog niet genezen, maar we kunnen wel zorgen dat je de komende 10 jaar, misschien met een paar keer wel behandeling, prima doorleeft en aan het werk kunt blijven en je kleinkinderen ziet kunnen opgroeien. Dus dat maakt heel concreet verschil.
1: En dat genezen, is dat nog steeds een einddoel?
3: Uiteindelijk wel. Helemaal. En ik denk dat het uiteindelijke doel van kankerbehandeling is het voorkomen. He, dus preventie is altijd beter dan genezen. Maar dan moeten we eerst begrijpen hoe kanker überhaupt ontstaat. En kanker is niet één ziekte. He. Dat zijn allerlei verschillende soorten ziekten waar iets misgaat in de celdeling.
2: Ik denk dat de elegantie van immuuntherapie zit hem ook in. Eigenlijk hoort het immuunsysteem te voorkomen dat we kanker krijgen. Slechte cellen te klaren. En met die behandeling ga je dus het lichaam weer opnieuw trainen om die

0: hard nodig. En we gaan er heel hard voor fietsen morgen.
1: Ja.
0: En dan voorkomen
1: we
0: hopelijk dat we zelf ook kanker krijgen. Want bewegen is een bewezen strategie voor het voorkomen van kanker. Dus hoe meer je beweegt, hoe gezonder je vaker beweegt, hoe beter beschermd tegen kanker in de toekomst.
1: Dat houden we vast. Bewegen. Nou, we kijken weer even naar de berg daar. Volle mogelijkheid om te bewegen. Vandaag is de Alle Tuzus, dus alle vrijwilligers gaan vandaag en masse naar boven toe. Dat is ook altijd speciaal. Ja. Maar morgen echt grande finale vanaf 4:30, vanaf dit plein waar nu nog het zonnetje schijnt. Maar ja, de weersomstandigheden zijn niet echt dat je zegt je van het. Want vanaf 12 uur zag jij net op de app.
0: Wordt het bagger
1: zelfs. Dus wat het morgen gaat worden, we gaan het allemaal zien. Toi, toi, toi. En we gaan jullie hopelijk morgen onderweg natuurlijk treffen.
0: Ja, dat hoop ik
1: dat ook. Dat wij even een microfoontje bij kunnen houden.
0: Ja, dat is alleen maar nog maar geheig te horen.
2: Daar gaan we voor.
0: Ja.
1: Succes.
0: Dankjewel, Robert-Jan.
3: Hey, en Robert-Jan Boy, even vanuit Nederland, vanuit Utrecht, vanuit de studio nog even een vraag aan jou. Morgenochtend ben jij er ook vroeg bij, hè? Want de eerste klimmers die gaan al om 4:30 van start morgenochtend op de dag van de Alle Tuzus.
1: Ja, 4:30 inderdaad. Nou ja. Dat klopt inderdaad. En de uitzending begint vanaf 6:00. Dus wellicht kan u wel even eerder in de uitzending komen om te kijken hoe de situatie is.
3: Ja, ik ben heel benieuwd hoe de sfeer is. Ook het weer, maar wel even wat over horen. Hopen dat het een beetje mee zit wat dat er gaat. Hey, heel graag tot morgenochtend.
1: Precies, en morgen gaan we natuurlijk de hele dag volgen. Ook aan tafel en ook bij Aard.
3: Zeker.
1: Doen wij verslag uiteraard van Alle Tuzus.
3: A bientôt, hè. Tot morgen, hè.
1: A bientôt. Oui.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en daar was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Goed bouwjaar in 1966. Eigenlijk ontwikkelde dit nummer zich al in 1965 natuurlijk. Dan moet ik zeggen wat mijn gooi er zo deed bij. Lamberry en 1, 2, 3... Het was een goed jaar in 65, 66, maar gewoon, hè?
1: Ja,
0: wat een goed jaar.
1: Bij de goede jaren, hè? Ja. Anne, wat erg, hè? Yes. Met die oude lui.
0: Anne 97, toch?
2: Ja, er komen ook hele goede hits vandaan. Wat zei jij nou net? Welk lied daar vandaan kwam?
0: Natalie Imbruglia en Thorn, bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: komt dat jaar? Toen jij geboren werd, was Natalie Imbruglia veel op de radio te horen.
2: Oh, heerlijk, toch? Ja, kan ook leuk zijn.
0: Nou, maar gewoon, wat deed je in 1997?
2: Middenjaar,
0: zat je bij RTL, denk ik, bij het nieuws op tv nog, hè?
1: Ik zat bij RTL en ik had net twee kinderen gekregen. Dus de buik was weer netjes plat toen ik weer voor het scherm stond.
0: Ja.
1: En het was, het was wel hectisch, hoor. Want ik had twee baby's en presenteren natuurlijk
0: elke avond was 5 dagen in de week of zo, toch?
1: Ja, ik deed het 3-4 dagen in de week. Maar ook de weekenden en natuurlijk ook alle feestdagen. Dus mijn kinderen die hebben mij misschien wel een beetje gemist. Maar gelukkig, papa was er wel. Die was er eigenlijk altijd. Dus wat dat betreft is dat heel goed gedaan. En ik heb het ook nog wel eens gevraagd. Wat hebben jullie er last van gehad? Dat ik ook heel veel heb gewerkt in Hilversum. En toen zeiden ze, ben je gek, mam? Dat is helemaal niet waar. Het is allemaal goed gegaan. Dus.
0: Dat is mooi. Wij hadden van een gesprek van de week hier ook nog over... een beetje vergelijkbaar. Toen zei ik ook inderdaad, mijn ouders weten in de jaren 70 ook alle twee.
1: Ja.
0: En vaak waren ze, of de een of de ander was dan wel thuis. Of ik was ook wel een periode even alleen. Nou ja, goed, dan belde ik even met mijn moeder bijvoorbeeld. Of mijn vader, die had even de koffie geregeld of zo voor mij. Dat ging prima. Ik heb ook geen klagen gehad.
1: Nou, hartstikke fijn, ja. En we hebben natuurlijk wel altijd ook een gastmoeder gehad... voor als het even niet uitkwam voor ons beiden.
0: Ja.
1: En de BSO, de buitenschoolse opvang,
0: daar heb ik
1: ook van gebruik gemaakt. En volgens mij is dat gewoon allemaal goed, hoor. Dat kinderen ook met andere kinderen spelen. Dus
2: dat is ook
1: leerzaam,
2: denk ik, hoor. Als je gewoon met vreemde kinderen of vreemde mensen leert kennen... dan word je ook niet zo eenkennig. Dat je gewoon goed kan opschieten met veel mensen.
0: Maar Anne, jij had nog een voordeel. Jij had nog een steun. Ze heet je zus, zeg maar. Want jij bent een tweeling, toch?
2: Ik ben tweelingzus, ja. Dus wij waren altijd samen tussen de middag... en bij de oppasoma tegenover onze ouders. Mochten we lekker lunchen daar.
0: Leuk. Ja.
2: Leuk.
0: Nou, dat was het weer. Oh nee, daar moeten we het nog even over hebben.
2: Helemaal afgedwaald.
0: Overigens de hele dag ben je weer bij Connie natuurlijk. En aan tafel en bij Aarts in Utrecht komt thuis. Dus even het weer voor vandaag.
1: Ja, het is een wisselvallig dagje, maar op dit moment is het droog in onze provincie. 15 graden zuidwestelijk windje. Er komt tegen een uur of 10-11 vooral in het zuiden van de provincie weer een enkele bui voor. En vanmiddag denk ik op wat meer plaatsen met veel bewolking, maar soms ook een klein beetje zon en temperaturen oplopen naar 19 graden. Beetje fris, maar morgen dan komen er stevige buien aan, vooral in de middag. En dat zijn weer buien met hagel, met onweer, met windstoten. Dus dat is even een dagje om te passen bij temperaturen van 18 graden. En ook vrijdag is een fris dagje. Maar dan gaat wel de activiteit van de buien wat omlaag. Dus geen onweer meer, maar gewone regenbuien. En dan het positieve is dat in het weekend de wisselvalligheid afneemt. Dus minder buien, wat meer ruimte voor de zon. Mm. En de temperatuur wint er een graadje bij. 20, 21 graden. Maar echt een warme, droge zomerperiode zit er voorlopig nog niet aan te komen.
0: Nee, maar die zaterdag eventjes, want dan is de Utrecht Pride. Toen heel veel mensen weer meegaan, heel veel mensen kijken. Dat is altijd een feest. Het is ook aandacht voor het feit dat je jezelf moet kunnen zijn. Anne, ik had het er net al even over. Anne gaat verslag doen dan.
2: Ja.
0: Maar de kans op een bui, het is ver vooruit nog natuurlijk. Het is overmorgen, maar is wel aanwezig.
1: Is er nog steeds, in de middag. Maar het zal geen hele heftige bui zijn. Er is ook wat meer zon. Er is ook niet zoveel wind. Morgen waait het ook nog eens behoorlijk hard. Dat is zaterdag niet zo. En de temperaturen zitten weer in de lift. Het wordt zaterdag 19 of 20 graden. Dus wat dat betreft...
0: Mooi.
1: Beter dan vandaag en morgen.
0: Dat lijkt me wel, ja.
2: Dat is goed om te horen. Ook voor alle mensen die met de boten meegaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, dankjewel voor nu. Tot vanmiddag. En wij spreken hier in Utrecht. Het is wakker morgenochtend weer, hè?
1: Zeker.
0: Dankjewel. Edwin zometeen.
2: En de hits.
0: De hits uit Holland. Nou.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
8: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
7: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: hits. Voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Dalhuizen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
1: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
6: Hart van Maarsen.
7: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
8: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Niet zomaar een man. Huub van der Lubbe. En dat komt niet goed. En zeker niet alleen inderdaad. De Dijk. Het geluid van Nederland, Waterland en ook Muziekland, zoals we dat vroeger ook wel hoorden op radio en televisie. En ook het nodige aan hemelwater deze woensdag 3 juni, datum op Rijn dus. En ook weer fraaie rijmelarij, zeker tijdens de Hits uit Holland. Gaan we lekker luisteren. De Oranje Leeuw gaat bijna brullen. En deze Paul nu alvast. Goedemorgen.

0: En die wijsheid gaf hij ons nog mooi even mee. Nico Haak op Radio en Utrecht.
1: 3 is prijs.
0: Niet geschoten is altijd mis. Een gedachte die je ook kan hebben bij dit spel. Deze woensdag dus ook met kans op een bui, zei ik al eventjes. Hemelwater. Nou, over die plek is ook vaak in het Nederlands gezongen. En de vraag is, welke namen hoor je van vandaag?
1: 1,

Ook nog eentje van het Songfestival. Als je mee wilt doen vandaag, je bent van harte uitgenodigd in de app of de mail. studio@rtvutrecht.nl. In het laatste geval niet vergeten even je nummer erbij te zetten. In de winkel deze week onder meer het fraaie schort, de koeltas. Hopelijk hebben we hem gauw weer nodig. De shopper, een puzzelboek. Dus lijkt me best leuk, toch?

0: is Numibia. Er deed ook eens een Nubia mee aan het Nationale Songfestival. Maar dit plaatje was nog niet zo lang geleden hartstikke nieuw. En ook nationale nieuwe bij ons. Geen files vandaag, dus Henk Wijngaard in volle vaart op weg naar zijn 80ste.
1: Johnny was een knul van amper 18 jaar. Met een zwarte leren jack en vet in zijn haar. Hij zweefde

0: weer bij.
1: Daar zetten wij graag ons geld op. Dat was oma Willeke, vooral over ome Jan. Ja, het is toch een familieprogramma zo wat we hier presenteren. En zometeen nog een klein half uurtje met onder meer straks neef Rogen en Waylon samen. We hebben VOF de Kunst. En ik zal die drie fragmentjes ook nog een keer op een rij zetten voor het spel van vandaag. We gaan eerst even naar Marjolein. Zij heeft weer het regionieuws. Het was een onrustige nacht in Amersfoort en omgeving door explosies. En mensen die nemen steeds vaker zielige egeltjes of vogels mee naar huis om ze te verzorgen. En dat is niet de bedoeling. Ook daar hoor je zo meteen meer over. En wat doen we vandaag op tv?
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en er was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Het nieuws van 9:30. Marjolein Heijden, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: We beginnen even in Amersfoort. Hè. De politie onderzoekt explosie.
13: Ja, in de stad, maar ook in Hooglanderveen. Gisteravond rond 22:30 was er een explosie bij een woning aan de Zagelaan in de wijk Schothorst in Amersfoort. De klap zou zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar dit wordt nog verder onderzocht. Het gevolg is veel schade aan de voordeur en een raam. En om 23:30 gisteravond was het raak in Hooglanderveen. Ook daar een explosie bij een woning. Daar werd de Hanse Boulevard afgezet vanwege het onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden. En eerder op de avond was er ook een gasexplosie in een appartement. Complex in Amersfoort en hierbij is één bewoner gewond geraakt. Er komt geen afvalbrengstation naast de begraafplaats aan de Ringdijk in Wilnis. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord tussen VVD, CDA en D66... dat gisteravond is gepresenteerd. De partijen begrijpen dat de locatie gevoelig ligt bij inwoners. Bezoekers van de begraafplaats vinden het niet gepast om een afvalstort naast hun begraafplaats te hebben. En nu wordt gekeken naar een industrieterrein als mogelijke locatie. De zwangere vrouw die onlangs betrokken was bij een opstootje in een AZC in Zeist heeft van zich laten horen. Toen haar man werd verdacht van bedreiging kwamen agenten naar de opvang. De vrouw wilde volgens de politie niet luisteren en werd aan haar arm getrokken waardoor ze viel. De agent heeft inmiddels laten weten dat hij niet wist dat zij zwanger was. Tegen nieuwszender Al Jazeera zegt de vrouw nu dat ze niet opstandig was, maar alleen een vraag wilde stellen. Mogelijk werd ze niet begrepen door een taalbarrière. De vrouw hoopt dat er een eerlijk en transparant onderzoek komt. Ze is inmiddels trouwens bevallen van een gezonde dochter. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen vaak thuis wilde dieren opvangen. Ze bedoelen het goed, maar zieke dieren komen volgens de Utrechtse wildopvang Snorhaar daardoor te laat in een opvang terecht. Mensen vinden een vogel, egeltje of haas zielig en nemen het mee naar huis.
0: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
13: Ja, heel zielig natuurlijk. Het thuis opvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisatie een trend en die wordt ook nog versterkt door sociale media. Nou, een uitgebreid verhaal hierover kun je ook lezen op de app en op onze website. Het weer dan nog even afwisselend. Bewolking en zon, maar ook kans op een bui. En de wind is matig. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Mijn naam is Haas, hè?
13: Ja.
1: Zet je dan aan. Ja. Doe maar niet dus. Dankjewel, Marjolein. En ik wou nog even verkeersinformatie geven, maar ik kan melden dat Midden-Nederland filevrij is. Dus gaan we snel door naar de Hits Zuid-Holland.
14: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
19: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
20: Hart van Maarsen.
21: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Dit is Radio en Utrecht en we zitten hier ergens zo tussen halverwege Den Bosch en Sneek. Tegenwoordig zijn die afstanden allemaal heel goed overbrugbaar. En doen we hier ook dagelijks met de Hits uit Holland. En alle zegen komt van boven vandaag in ons spel. 3 is prijs. Welke stemmen hebben we hier op een rijtje gezet? 1.

is van het Songfestival. Overigens niet Ruud Jacot, die daar wel eens aan meedeed inderdaad. Een andere stem. Je kan nog even meedoen voor een van die leuke prijzen uit onze winkel. Dat gaat via de app of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En dit was 2 weken geleden onze nationale nieuwe René Vroger, hier samen met Waylon.

0: Gisteren hadden we nog Hans de Boy in het spelletje. En die stem die lijkt inderdaad wel een beetje op deze van Hans Sanders. Dat werd ook nog genoemd. Maar het ging hier om bots. Nou hadden we deze dan vandaag ook nog even.
1: 3 is prijs.
0: En we zijn deze keer in Zeewolde. Ik heb Rob aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Hey, de radio staat bij jou altijd lekker hard. Je zingt mee, hè. Kun je hem iets zachter zetten nu? Even het minuutje. Even, heel kort maar even, hoor.
2: Ik zal het zachter zetten.
0: Heel goed. Wat was je aan het doen vanmorgen verder, Rob, naast radio luisteren?
2: Ik was net klaar met mijn eigen serie. En ja, ik ga mijn eigen naam omgooien.
0: Er zitten weer Pico Bello uit.
2: Ja.
0: Nou, heel goed, heel goed. Dus heb je nog leuke plannen verder voor vandaag?
2: Ja, we hebben een, een evenementje van de vrijwilligers van de Meermin in de Zeewolde.
0: Van de?
2: Van de vrijwilligers.
0: En hoe heet die club?
2: Dat is de Meermin.
0: De Meermin, kijk, dat viel wel even op, hè. Dat is geen familie van mij overigens, hoor.
2: Nee, maar...
0: En wat doe je daar precies?
2: Ik doe alles vrijwilligerswerk en dan... En nou hebben ze weer een auto nodig en daar rijd ik wel mee.
0: En waar houden jullie mee bezig dan?
2: Met allerlei dingen, met energietoeslag en energiedingen.
0: Okay.
2: Mensen die er niet uitkomen met energiestoken en al die dingen meer. Ja. Dus,
0: Want je zou bij de Meermin misschien toch aan iets anders denken. Maar het zijn dus vooral die klusjes waar jullie je mee bezighouden.
2: Ja.
0: Nou, oké, nou dat is mooi. Elkaar een beetje helpen, nietwaar? Hè?
2: Ja.
0: Ja, daar is ook nog eens over gezongen vroeger. Het was best een lastige opgave, merkte ik vandaag. Maar jij had ze alle drie goed. We gaan nog even luisteren. Dit was de eerste.
2: Dat wordt Wolter Kroes.
1: 2.
3: Maar doe het voor een stoel in de hemel. Stoel in
2: Hakda de Munnik.
0: Hakda de Munnik.
1: 3.
3: Ik wilde nooit geloven.
2: En dat is Edwin Arondri van Tom Westman.
0: Ja, ja, het is toch echt niet Roger Kot, hoor.
1: 3 is prijs.
0: Nou goed, dus dat betekent dat ik jou zo'n mooi schort mag sturen, want dat had je gekozen uit de winkel.
2: Ja.
0: Dus die komt naar je toe. En heeft het bij jullie ook al een beetje geregend? Is er al wat hemelwater naar beneden gekomen?
2: Ja.

0: Er is hier gisteravond, gistermiddag is er wat gevallen. Ja. En vannacht.
1: Nou, de tuin is er blij mee, moet hem maar denken.
0: Ja.
1: Ja. En welke van deze drie zou ik nog even helemaal voor je draaien?
0: Ja, doe maar een maar Emilio Romoli.
1: Van dat Songfestival 1998 was het. Mooi jaar. En we gaan hem nog een keer laten horen. Ik wens jou een fijne dag.
0: En ik wens jou ook een fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Tot horens.
1: Ja, het was het jaar waarin ik voor het eerst hier te horen was.

Hopelijk blijven de hemelse sluizen vooral gesloten vandaag. Edcilia was dat. En ook komende zaterdag, als de Utrecht Pride weer wordt gehouden. Daarover gaat het straks bij Connie aan tafel ook al eventjes. Maar eerst Pieter zometeen de komende twee uur en bij de koffie. Gezelligheid alom. Maar dit zijn Tino en Mart nog even samen.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Van Wieferen.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Nee, ze kwamen niet uit Frankrijk. De mannen van Cool en de Gang. Wat een feestmuziek en wat een heerlijke tijd. Let's go dancing. Nou, ik weet niet wat je plannen zijn vandaag, maar ga je gang. Hè? Deel het met Radio M Utrecht, dat vinden we hartstikke leuk. Fijn dat je het knopje van de radio weer gevonden hebt, dat hij op aan staat. Nou ja, welkom, ik ben Pieter. Ik zorg voor de koffie de komende 2 uur met lekkere muziek. M bij de koffie, inderdaad. Zometeen de nationale nieuwe trouwens, Gordon en Replay. Die is hartstikke leuk, horen we zo. En als je zin hebt om mee te doen met de puzzel, je bent natuurlijk welkom. Dit zijn de letters voor het komende uur. De N van Nico, de R van Richard, de A van Anton, een L van Leo, de K van Karel, de U van Utrecht en de S van Simon, de Z van Zacharias en let op, 2 keer de E van Eduard. 10 letters, je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Met de app mag je appen naar de studio. Doe mee en win iets uit de

Dat kan van alles zijn. Misschien heb je wel eens een dier voor je geliefde gekocht. Op onze Facebookpagina en bij Bob, Anne, Corny en Aard hebben we het vandaag over dieren. En dan wel over exotische dieren. Heb je daar ervaring mee? Heb je misschien thuis een exotisch dier? Laat het ons weten. Praat mee. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Of laat een berichtje achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hartstikke leuk. En ja, daar komt hij, de aanwijzing voor vandaag. We zijn natuurlijk net begonnen met de puzzel. In de app van RTV Utrecht vind je ook 10 letters. Nou, met die 10 letters kun je een exotisch dier maken. Dus dan wens ik je daar heel veel succes mee. En ik hoor het wel. Zorg ervoor dat je wel op tijd bent met de oplossing. Niet te langzaam. Dus niet te langzaam, want rond 10 voor 11... dan ga ik de winnaar bekendmaken. Kan het nog makkelijker? Nee, Pieter. Dankjewel voor het meedoen. Ik vind het hartstikke leuk om wat van je te horen. En ik hoor ook graag je favoriete muziek, want de koffiekeuze is ook weer onderweg natuurlijk. Je mag even stemmen. Dit is keuze 1.

3 degrees. John, jij gaat voor keuze 2. En Marianne zie ik nu. En Esther, keuze 1. Nou, laat het weten. Stuur een appje naar de studio van Radio M Utrecht. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. 1 dus, Goldie, Making Up Again. Of 2, The 3 Degrees en The Runner.

Goldie, Making Up Again, dat is keuze 1, de koffiekeuze. Of ga je liever voor de 3 Degrees en The Runner? Ja, die is ook hartstikke leuk. Nou, 1 of 2 stemmen kan nog heel even met een appje naar de studio natuurlijk. We gaan naar het nieuws toe, zometeen met Marjolein. Discussie in Wilnis over een afvalstation. En moet je wel of geen wilde dieren thuis opvangen? En wat heeft de Japanse keizer nu met onze regio te maken? Nou, dit en meer. Nieuws uit de buurt, dat horen we zo meteen.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Laatste nieuws, Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Het is 10:30. Dierenorganisaties maken zich zorgen over wilde dieren.
8: Ja, omdat mensen steeds vaker zelf zo'n dier gaan verzorgen. Ze vinden een vogel, egeltje of haas zielig en nemen het dan mee naar huis. Ze bedoelen het goed, maar hierdoor komen zieke dieren soms veel te laat in een opvang terecht, zegt de Utrechtse wildopvang Snorhaar. Om mensen bewust te maken van de risico's komt er een landelijke campagne. Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de organisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Utrecht. De verdachte stak vorig jaar juli in de Kanaalstraat in Utrecht de 39-jarige Jasper uit de Meern dood. Volgens zijn advocaat werd hij door het slachtoffer aangevallen. Het OM denkt daar anders over, omdat de verdachte twee messen in zijn hand had toen hij de deur opendeed voor het slachtoffer. Er ontstond een worsteling en de man overleed kort erna. Het incident zou het gevolg zijn geweest van een zakelijk conflict. Er komt geen afvalbrengstation naast de begraafplaats aan de Ringdijk in Wilnis. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord tussen VVD, CDA en D66... dat gisteravond is gepresenteerd. De partijen begrijpen dat de locatie gevoelig ligt bij inwoners. Bezoekers van de begraafplaats vinden het niet gepast om zo'n afvalstort naast de begraafplaats te hebben. En nu wordt gekeken naar een industrieterrein als mogelijke locatie. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint in Amsterdam. Naast een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis, komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar namelijk naar het Prinses Maxima Centrum. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer, afwisselend bewolking en zon, maar ook kans op buien vandaag. De wind is matig en het wordt maximaal 19 graden.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar koken plus baden in Breukelen.
15: En bij de koffie.

najaar waren ze in Nederland voor een reeks concerten. Misschien was je er wel bij. Alle klassiekers kwamen langs en deze ook. Dat was Simply Red natuurlijk. Op deze mooie woensdag. De koffie. En af en toe een mooi zonnetje hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Een groen en zonnig uitzicht heb ik hier vanuit de studio. Achter mij staat het koffiezetapparaat met een gevulde kan, dus we kunnen beginnen. De koffiekeuze en de koffiepauze voor vandaag. Nou, we hadden Goldie natuurlijk en Making Up Again. Daartegenover de Three Degrees en The Runner. Dan kun je stemmen en de meeste stemmen gelden, zo werkt het. Dankjewel Johanna, Wilma, Henk, El, Rita, Veronique, John, Esther, Jaap, Sylvia, Brandy in Nijmegen. Hartstikke leuk dat je weer luistert, Brandy. Willy, dankjewel. Ruud, Hans en Ad ook hartelijk dank voor het stemmen. En de stemmen zijn geteld. Ontzettend fijn om deze weer eens te horen. Hè? The Three Degrees. We gaan naar de 70s. Klein voorproefje, de week van de 70s. Hè? Vanaf 13 juni hier bij ons, Radio M Utrecht.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: muziek, Radio M Utrecht. Miles Smith en Niall Horan. Dat was Drive Safe. Nou, morgen ook fietsen natuurlijk. Want je hoorde het, Robert-Jan is de hele week in Frankrijk, hè, bij de Alpe d'Huez, voor de Alpe d'Huez. Dat gaat morgen beginnen. En we doen er live verslag van. Dus ook morgen lekker luisteren, vanaf 6 uur in de morgen en dan verder de hele dag door. Even kijken. José, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar ben je. In IJsselstein.
1: Eindelijk weer een keer, hè?
0: Het is een tijd geleden. Je zit in IJsselstein.
1: Dat klopt.
0: Alles fijn in IJsselstein vandaag.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Ja,
0: wat houdt je bezig vandaag?
1: Thuis lekker even een beetje rommelen. Gewoon even de wasje draaien, eten koken, boodschappen doen.
0: Ja.
1: Ja, gewoon de standaard dingetjes.
0: Oké, okay. Ja. Wat komt er op tafel vanavond?
1: Gebakken aardappels, denk ik, schnitzeltje. En lekkere groenten moet ik nog even kijken. Altijd een lekker toetje.
0: Ja.
1: We eten iedere dag lekker eigenlijk.
0: Je moet jezelf gewoon lekker verwennen, toch?
1: Zeker weten,
0: Zo is dat. Nou, hartstikke leuk dat je dat samen doet met Radio M Utrecht. De puzzel vanmorgen, José.
1: Ja.
0: 10 letters. En mijn aanwijzingen heb je misschien wel gehoord.
1: Nou, eigenlijk niet, maar ik was het aan het opschrijven en ineens zag ik het. Dus het was reuzenslak.
0: Ja, we hebben het vandaag in onze programma's over de dagvraag natuurlijk. Nou, die gaat vandaag over exotische dieren. Heb je daar ervaring mee? Heb je zelf een exotisch dier thuis?
1: Nee.
0: Je hebt geen reuzenslak thuis?
1: Nee.
0: Nou ja, José.
1: Nou, lekker dan, hè? Nee.
0: Heb je wel andere dieren thuis?
1: Nee,
0: ook niet. Nee.
1: Nee. Ik hou wel van dieren, absoluut, weet je. Ze zitten allemaal in mijn hart, maar nee, zelf niet. Nee.
0: Nee, nou ja, het goed. Je moet er ook vaak wel echt
1: tijd helemaal... en liefde. Precies. En aandacht aan besteden. Ja. En dieren neem je voor het leven, hè, zeg ik altijd maar.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen, ik zal eens even opzoeken hoe oud zo'n reuzenslak kan worden. Maar wel eens gehoord dat papegaaien, die kunnen je overleven, hè, soms.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Nee, ja, de reuzenslak. Dat was het eerste exotische dier waar we naar op zoek zijn deze morgen. Tweede komt eraan, dat is de tweede ronde zo meteen. Maar deze is voor jou, José.
1: Nou, dus dankjewel.
0: Je mag wat gaan kiezen uit onze prijzenkast. En wat wil je hebben? Ik heb dan een leuke keukenschort bijvoorbeeld. De koeltas, een toilettas, een notitieboek. Natuurlijk het puzzelboek en de shopper.
1: Doe de shopper maar.
0: De shopper.
1: Ja.
0: Nou, de volgende ronde boodschappen doe je met onze shopper.
1: Zeker weten.
0: En laat ze zien waar je naar luistert in IJsselstein.
1: Gaan we absoluut doen.
0: En je radio mag weer lekker hard.
1: Gaan we doen. Ik ga hem aanzetten.
0: Hartstikke goed. Geniet ervan en een mooie dag daar, hè?
1: Van hetzelfde.
0: Oké, dankjewel, José. Hoi.

0: Lost in Music. Dat is hartstikke lekker. De Sister Sledge bij Radio M Utrecht. Bijna 11 uur. Ja, en de eerste ronde woordbouwer zit erop. Het woord reuzenslak. Dankjewel, Chris. Onze Chris Brink heeft even opgezocht hoe oud zo'n slak kan worden. 3 tot 7 jaar. En als je hem goed verzorgt, zelfs 9 of 10 jaar. Daar zit je dus inderdaad even aan vast voordat je eraan begint. Het volgende exotische dier staat hier alweer klaar in de studio. Op papier dan, hè? Ja. De tweede ronde woordbouwer over een paar minuten en lekkere muziek. Muziek voor bij de koffie en bij de koffie. Chris, Ria, Julian, Claire, Elvis natuurlijk.
1: Well, I put my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat.
0: Ja, je hoort hem zo meteen helemaal. Tot zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden weggevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie de tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: En bij de koffie met Pieter Voorage.

hebt om mee te zingen met onze muziek, ga je gang. Hè? Voel je vrij. Dat doen wij hier ook. En de buren ook, dus hartstikke leuk. Nou, bijvoorbeeld met Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Die heerlijke gouden klanken uit de jaren 80. Nou, zometeen gaan we naar de 70s. Heerlijk, Julien Clerc onderweg. Elvis natuurlijk, die staat klaar met zijn Guitar Man. De letters staan ook weer klaar. We hebben het vandaag met onze dagvraag op de Facebookpagina. En in de programma's van Connie en van Aard vandaag nog over exotische dieren. Nou, net hadden wij de reuzenslak. Wat gaat het worden het komende uur? We zijn op zoek naar iets anders. Naar meerdere zelfs. Je kan het woord maken met deze 12 letters. De S van Simon, de I van Isaac, twee keer de E van Eduard, een P van Pieter, de G van Gerard, de O van Otto, een L van Leo, drie keer de N van Nico en de V van Victor. De letters vind je in de app van RTV Utrecht. En met de app mag je appen naar de studio, dus kom maar door met je goede oplossing. En wie weet ben je dan zometeen de winnaar.

0: Dat wordt een hele spannende avond, denk ik. Je luistert naar Radio M Utrecht. Hartstikke leuk. Zometeen Albert West en Albert Hammond. Dus Albert en Albert onderweg. En Elvis staat klaar natuurlijk. Ondertussen komen de eerste goede oplossingen weer binnen. Nou, het valt best wel mee. We zijn op zoek naar een exotisch dier. Of meerdere zelfs deze keer. Kijk even naar de letters. Hè. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht natuurlijk.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ga dan onder naar radio en daarna kies je voor woordbouwer. En dan hebben we nog, nou wat zullen we doen? Een dik half uur. Dat moet lukken, dat moet lukken. Heb je de oplossing gevonden, stuur een appje naar de studio. Met diezelfde app, hartstikke makkelijk. Hey, het is 11:15.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marie-Die en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

René Peter de Graaf. Cheert, dankjewel. Welkom bij de Puzzelclub, zeg ik dan. En jullie goede antwoorden gaan hier in de hoge hoed. Dat is hartstikke goed. Het is bijna 11:30 natuurlijk. Het nieuws met Marjolein over een paar minuutjes. Ja, mag GroenLinks PvdA nu wel of niet verder onder de naam Pro? Daar gaat het over. En Transdev trekt de portemonnee. Waarom dat is, dat horen we ook zo. En meer nieuws uit de buurt.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: Allianz Direct. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: 11:30, het laatste nieuws natuurlijk. Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, we beginnen met de naamsverandering van GroenLinks PvdA.
6: Ja, die partij kan verder onder de naam Pro. Dat heeft de Raad van State goedgekeurd. Tot verdriet van lokale partijen met Pro in hun naam. Die zijn namelijk teleurgesteld. Ze vrezen ook dat hun identiteit, waar ze jaren aan hebben gewerkt, zullen verliezen. Dario Castiglione van Pro Veenendaal noemt het zelfs een klap in het gezicht van deze lokale partijen. De Raad van State stelt dat het aan centrale stembureaus in gemeenten en provincies is om te oordelen over naamsveranderingen op lokaal niveau. Vervoersbedrijf Transdev gaat personeel meer betalen, zodat de bussen in de zomer volgens de dienstregeling kunnen blijven rijden. Het bedrijf heeft het in een intern document over een uitdagende zomer. Transdev trekt de portemonnee. Buschauffeurs krijgen een verdubbeling van het salaris als ze in de zomer doorwerken. En op die manier hoopt het bedrijf dus de roosters rond te krijgen. Ze moeten wel, zegt het bedrijf.
7: Onze reizigers rekenen erop tot de bus er is. En we hebben op dit moment krapte. Zeker in de zomer is dat vaker het geval. En in Utrecht proberen we dat nu op te lossen door onze chauffeurs te vragen een dag extra te werken.
6: De vervoerder heeft laten weten dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Utrecht. De verdachte stak vorig jaar juli in de Kanaalstraat in Utrecht de 39-jarige Jasper uit de Meern dood. Volgens zijn advocaat werd hij door het slachtoffer aangevallen. Het OM denkt daar anders over, omdat de verdachte 2 messen in zijn hand had toen hij de deur opendeed voor het slachtoffer. Er ontstond een worsteling en de man overleed kort erna. Het incident zou het gevolg zijn van een zakelijk conflict. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus dus om die borden neer te zetten. Daarom zijn ze vast begonnen. De borden zijn nog afgeplakt met stickers. Die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Alleen op doorgaande wegen blijft de snelheid 50 per uur. Zoals op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Leutense Baan. Meer nieuws kun je vinden op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer. Afwisselend bewolking en zon vandaag, maar ook kans op buien. De wind is matig en het is maximaal 19 graden.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: En bij de koffie met Pieter.

0: De Cat. Hoor je natuurlijk bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht en tegenover Corny Kraaienveld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter Verhaagje.
0: Nou, ik verwacht je al. Elke dag rond deze tijd kom je even langs en dan ga je vertellen, als het goed is, wat er zo meteen gaat gebeuren na 12 uur. Ik ben weer reuze benieuwd. Wat is het?
1: Nou, ik vind het heel jammer. Ik ben zaterdag bij iemand aan het klussen in Breda. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik had ook best wel graag naar de Utrecht Pride gegaan, want die is namelijk aanstaande zaterdag. De bonte botenparade van de Utrecht Pride wordt steeds maar groter. Er waren geloof ik 80 aanmeldingen voor bootjes, maar 50 kunnen daar maar varen. Mm-hmm. En dat allemaal voor acceptatie, zichtbaarheid van de queergemeenschap. Nou, wij gaan daar ook uitgebreid verslag van doen. Ik ga even kijken. Anne Mulders, die doet het voor de radio, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En we zijn ook op de televisie te zien, maar ook online, op de website, op de app, Facebook, ons eigen YouTube-kanaal. Dus we zijn volop aanwezig. Wat heel bijzonder is dit jaar, is dat in de Domtoren het Pride Café is geopend. Dat is vrij uniek, want dat is natuurlijk een plek met een donkere geschiedenis. De sodomietenvervolging, daar hebben we het over in de 18e eeuw. Mannen die waren elkaar aan het zoenen. Dat kon natuurlijk allemaal helemaal niet. Nou, dat is allemaal opstand, is daar opstand op geraakt. Er staat nu ook een mooi beeld natuurlijk bij, ter nagedachtenis van. En ik heb zo meteen aan tafel Rick Hendricks. Hij is voorzitter van Utrecht Pride. En met hem gaan we gewoon vooruitblikken wat er allemaal nog te doen is. Het wordt één groot feest. Wij gaan op tv ook echt commentaar geven van alle boten die voorbij komen. Welke instanties doen daarmee? Kortom, een kleurrijk geheel aanstaande zaterdag. En wij doen er gezellig aan mee.
0: Zeker. RTV Utrecht in het teken van de Pride.
1: Ja, en ik wil het toch ook eventjes hebben over Robert Kalf. Hij is jarenlang eigenaar geweest van het homocafé Café Kalf, hier vlakbij in de binnenstad. Hij is een van de oprichters van de Pride. Begin van dit jaar heeft hij afstand gedaan van zijn café. Maar hij had wel een mooie opmerking over, ja, toch wel nog steeds de weerstand tegen de queer community.
2: Ik denk dat de weerstand groter wordt. De polarisatie in het land helpt daar niet bij. Je mag tegenwoordig anti-woke zijn, dus ook anti-LHBT. En de aangiftebereidheid is veel groter geworden. Juist omdat er meer aandacht komt en we op steeds meer plekken wel zichtbaar zijn, komt er ook op steeds meer plekken weerstand. Waar voorheen niemand met ons geconfronteerd werd, wordt die er nu wel. En dan merk je ook dat die weerstand daar nog is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook zo. En vroeger was het gewoon een feestje. Tegenwoordig zit er veel meer een politieke lading op. Ja. De tolerantie is afgenomen. Even heel kort nog wat cijfers. In 2019, Pieter, stond nog 73% van de inwoners van Utrecht positief tegenover de queer community. En vorig jaar, in 2025, was dat nog maar 50%.
0: Dat is een enorme daling.
1: Ja, dus dat zegt wel wat. Nou ja, laten we er een groot feest van maken. Zeker. Zaterdag.
0: En des te belangrijker dat we er aandacht aan besteden.
1: Absoluut.
0: Goed.
1: Ja,
0: nou,
1: zo is
0: doen
1: het.
0: Doen we dus ook. Vanaf 12 uur ook, Corny. Ja. Mooie uitzending.
1: Dankjewel.
0: Tot zo. Hier is Django.

0: dubbel goud. Nee, niet driedubbel, tweedubbel goud. De Hollies bij Radio M Utrecht natuurlijk. En dat zijn wij. En ondertussen heb ik gebeld met Marijke aan de telefoon. Marijke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. En ik in Utrecht. En jij, als ik het goed zie hier op de landkaart, in Wilnis.
1: Klopt, ja.
0: Ja, alles onder controle daar, Marijke.
1: Ja, wel prima.
0: Ja. Wat brengt de dag?
1: Als de dag brengt? Ja, ik ben een beetje aan het breien. Een trouw voor de winter. Van echte wol.
0: Oh, wat mooi zeg.
1: Kijk, mijn vriendin heb ik een aantal bollen wol gehad. Die hebben gesponnen. En die krijgen ze van de boerderij. En dat is over. Dus dat was heel erg leuk.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, dus daar maak je wat moois van. Dat ruikt altijd zo lekker, hè, die wol.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, heerlijk. En geef je het dan weg of doe je hem zelf aan?
1: Nee, het is voor mezelf.
0: Oké. Doe je dat vaker? Is dat echt een hobby van je die je al jaren uitvoert of ben je net begonnen?
1: Nee, nou, breien is niet echt een hobby van mij. En ik ben meer van het onderwerp schilderen, landschappen.
0: Oh, dat is ook hartstikke leuk, ja. Natuurlijk, ja. Mm-hmm. Hangt je hele huis vol?
1: Nee, ik heb op zo'n hoop een heleboel van die schilderijen staan. Ja, dat wordt te veel. Ik heb ze al een paar hangen.
0: Ja, en je kun je af en toe wisselen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, breien en de radio aan. Ik zie het helemaal voor me daar in Wilnis, Marijke. En je hebt ook even meegedaan met onze puzzel natuurlijk. Daarom spreken we elkaar. Net pas binnengekomen met een goede oplossing, toch?
1: Ja, op het laatste moment, ja.
0: Ja, op het laatste moment. Ja, dan ga je in de hoge hoed, dan ga ik schudden. En dan ben je er zomaar uitgekomen, Marijke. Dat kan ook gebeuren op de valreep.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, zeker. Wat heb je gevonden?
1: Vogelspinnen.
0: Ja, vogelspinnen, meerdere zelfs. We zitten in de exotische dieren vandaag. Heb je huisdieren?
1: Ik heb geen huisdieren. Ik had 700, maar die heb ik niet meer zelf dood.
0: Ach, ja, dat is wel heel veel, 7 zeg.
1: Ja, door de jaren heen uiteraard.
0: Oh, zo, ik dacht allemaal tegelijk.

0: Nee, dat snap ik. Ja. En nu dus even niet. We hadden het met de vorige winnaar ook al eventjes over. Ja, als je een huisdier neemt, dan moet je er ook echt tijd aan kunnen besteden.
1: Ja joh, ik kan niet meer lopen, dus dat is een beetje moeilijk.
0: Ja, dan is het heel lastig, dat snap ik. En ook geen vogels binnen in huis, denk ik.
1: Liever niet.
0: Nee, hè?
1: In Amerika heb ik tarantules gezien, die vond ik op vrij groot.
0: Ik ben er op een vakantie ook wel eens eentje tegengekomen. Het zijn enorme beesten. Ik vind ze wel prachtig, hoor. Maar om dat nou in huis te nemen. Er zijn, zijn wel heel veel liefhebbers. Maar ik sla hem even over. En jij ook, begrijp ik.
1: Ik vind het ook
0: niet. Nee. Nou, de vogelspinnen. Dat was de goede oplossing, Marijke. Je mag wat kiezen uit onze prijzenkast hier. Wat zou je willen hebben? Een shopper, een puzzelboek, een notitieboek, een koeltas, een toilettas of het keukenschort?
1: Een shoppertje.
0: Eén shoppertje richting Wilnis. Dat gaan we in orde maken. Veel plezier ermee.
1: Dank je.
0: Dank je wel. En succes met je breiwerk daar.
1: Oké, dank je.
0: Joep, dag Marijke. Hoi.
1: Doei.
0: Doeg. En Corny is hier zometeen. Aan tafel. Het lunchprogramma. En daarna natuurlijk de 60's met Edwin.

0: doorbetalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied in de Oekraïnse provincie Donetsk een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie en migratie. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks, PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht aan een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marije is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie is druk met een onderzoek naar meerdere explosies in Amersfoort en Hooglanderveen. Gisteravond waren er meerdere knallen te horen. Onder meer op de Sagelaan in de wijk Schothorst. Daar is een gevel beschadigd geraakt door een ontploffing. En in Hooglanderveen was een woning aan de Hanzeboulevard doelwit. Getuigen zijn zeer welkom. Ook in het regionieuws hebben we het over de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Pro. Veel lokale partijen zijn teleurgesteld. Dario Castiglione van Pro Veenendaal noemt het een klap in het gezicht van de partijen. Ze zijn bang hun identiteit te verliezen. En het luchtalarm in de regio Utrecht ging maandag niet overal af. En dat komt volgens de veiligheidsregio door een menselijke fout. Het systeem werkt wel gewoon goed. Je hoort er zo meer over, om 12:30.
7: Dankjewel.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: doorwerkt in je stem, hè? Want de zoon van John Lennon, Julian, heeft toch echt wel een beetje hetzelfde timbre als zijn vader. En heel toevallig zat ik gisteren op socials, daar zit ik ook wel eens op. En toen zag ik een videoclip voorbij komen, ook van hem, ook van Julian Lennon. En dat liedje heet Salt Water. En dat is ook echt een aanrader om eens een keertje te draaien. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom en leuk dat je er weer bij bent. Ons lunchprogramma op Radio M Utrecht op deze woensdag 3 juni. Wat is het gisteren tekeer gegaan met regen. Alles weer lekker schoon gespoeld. 10 voor 1, dan hoor je het uitgebreide weerbericht hier. Wat gaan wij doen in Aan Tafel? Nou, komende zaterdag is in de grachten van Utrecht weer de bonte botenparade, hè, van de Utrecht Pride te zien. Elk jaar varen boten door de stad om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de queergemeenschap. Wij doen daar als RTV Utrecht natuurlijk aan mee. We gaan verslag doen op radio, op televisie, op YouTube, op Facebook, op de socials. En wat bijzonder is, is ook dat dit jaar in de Domtoren het Pride Café is geopend. En dat is een plek die toch een donkere geschiedenis kent door de sodomietenvervolgingen in de 18e eeuw. Ik heb straks hier aan tafel Rick Hendricks, voorzitter van de Utrecht Pride. En daar gaan we daar eens uitgebreid over hebben wat er allemaal te beleven is. Want zaterdag dan kleurt de stad Utrecht weer in allerlei mooie kleuren. Zometeen gaan we het hebben over vrijdagavond. En ook zaterdag, dan kun je bij Tuincentrum Stek in Utrecht niet alleen terecht voor plantjes, maar je kunt zomaar met een kilo boeken naar huis. Nou, hoe dat dan weer in zijn werk steekt, dat hoor je zo meteen. En natuurlijk hartstikke fijne muziek, hè? Moet ik ze nog introduceren? Denk het niet. Ze komen wel uit de jaren 70, dit liedje. En dan verwijs ik wel even door naar zaterdag 13 juni, want dan begint bij ons weer de week van de 70's. Schrijf het vast in je agenda.

0: Ja, Guus Meeuwis kan goed tellen, tot 3. En zit ook even te tellen. Het nummer is alweer 29 jaar oud. Ik tel tot 3, was dat. Goedemiddag, 11:45, het lunchprogramma aan tafel. Nou, komende vrijdagavond en zaterdag kun je bij Tuincentrum Stek in Utrecht niet alleen terecht voor plantjes, maar je kunt ook zomaar met een kilo of wat boeken naar huis. Daar wordt namelijk de Boekenbeurs Utrecht georganiseerd, waar je per kilo boeken kunt kopen. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel in de regio. Er zijn inmiddels, heb ik begrepen, meer dan 40.000 boeken ingebracht. Ik ga erover praten met Marjolein Cohen. Zij werkt al heel lang mee aan de organisatie van deze beurs. Marjolein, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Een tuincentrum waar je boeken mee kunt nemen. Hoe is dat ooit zo gekomen?
1: Ja, leuke vraag. Nou, wij zijn natuurlijk van duurzaamheid, want we willen graag boeken een tweede kans geven. En Stek heeft ook als missie dat ze voor duurzaamheid gaan. Dus zij willen ook inderdaad dat planten herplant worden. En nou, in hun hele missie zit de duurzaamheid. Dus wat dat betreft passen onze doelstellingen heel erg goed bij elkaar. Ja. Dus zo is dat gekomen.
0: 40.000 boeken ingeleverd. Hoe komt dat dat het zo'n groot succes is? Dat mensen die boeken allemaal kwijt willen?
1: Nou, het is natuurlijk al, we doen dit al voor de 27e keer, dus we zijn ook gewoon bekend. En mensen die weten dat en die brengen graag boeken in en komen dan vervolgens ook weer heel graag boeken halen. Dus ze hebben natuurlijk ook een warm hart voor de goede doelen. En dus mensen doneren graag hun boeken en willen ook wel eens hun boekenkast natuurlijk ook eens even opruimen. Ja. Kijk, het minimaliseren zit er ook een beetje in tegenwoordig. Dus en wij zijn er heel erg blij mee, want wij kunnen daarmee weer iets goeds doen voor deze maatschappij.
0: En wat voor boeken krijgen jullie binnen zoal?
1: Nou, heel divers. Echt van Nederlandse literatuur, maar ook thrillers, Engelstalige, ook nog andere buitenlandse kookboeken, kunstboeken, geschiedenis, religie, kinderboeken, stripboeken, hobbyboeken, natuur, gezondheid. Nou, je kan zo gek niet bedenken of we hebben het wel. Ja. Het enige wat we echt niet innemen zijn encyclopedieën, studieboeken en van die oude Reader Digest dingen, omdat die gewoon en niet verkopen. En ja, dat soort dingen kan je tegenwoordig beter op internet opzoeken.
0: Ja, ja. Hoe zie ik dat voor me? Staat daar bij jullie een grote weegschaal of zo om die boeken te wegen?
1: Nee, we hebben meerdere kassa's en bij iedere kassa staat een weegschaal. En daar zetten mensen hun doos of tas of ze zetten gewoon hun boeken erbovenop en wij kijken wat het weegt en maken daar de rekensom op. Ja. Want op vrijdag betaal je 6 euro per kilo. En op zaterdag 4 euro per kilo.
0: Nou, dat is een habbekrats. Vorig jaar ging het hartstikke goed. Hebben jullie 31.000 euro opgehaald? Wat verwachten jullie deze keer ongeveer op te halen? Heb je een idee?
1: Nee, en dat is altijd een verrassing, want je weet natuurlijk nooit van tevoren hoeveel mensen er gaan komen en wat ze gaan besteden. Maar we zien wel de trend dat het goed loopt op dit moment. Ik bedoel, ik vind als wij aan goede doelen zoveel kunnen doneren, dan doen we iets heel goed, denk ik. Dus ik zou ook zeker tegen mensen zeggen van, als je bij de Pride bent geweest of daarna gaat,
0: ja,
1: kom eerst even gezellig bij ons langs en zorg dat je je vakantieboeken inslaat en misschien ook voor de rest van het jaar.
0: Hartstikke goed. Boeken inleveren, dat kan niet meer. Wel kopen
1: nee.
0: Dus. Het geld gaat naar een goed doel. En dat is dit keer de Droom van Schalkwijk. Wat is dat precies voor instantie?
1: Dat is echt een ouder initiatief. En dat is voor jongeren met een ernstig verstandelijke beperking. En die hebben daar woonruimte in. Die zijn echt een beetje in de categorie van de jongeren die een beetje tussen het wal en het schip vallen. Dus juist de 18+. En er wordt heel veel gedaan voor jongeren tot 18. En weer voor volwassenen vanaf 35. Maar die tussengroep is altijd een beetje lastiger om daar huisvesting enzovoort te regelen. Dus dit is een heel erg mooi initiatief wat gerealiseerd is inmiddels. En waar dus jongeren wonen. Maar ook wordt er voor de dagbesteding, ook voor kinderen of jongeren met een ernstige verstandelijke beperking, kunnen daar terecht om daar activiteiten te doen.
0: Nou, dat is een fantastisch mooi doel. Marjolein, ik hoop dat er heel veel geld wordt opgehaald. En voor alle informatie gewoon eventjes rustig kijken op internet. www.boekenbeursutrecht.nl. Daar staat alle informatie op, hè?
1: Ja, het is inderdaad op de Gageldijk 3 bij het tuincentrum Stek in Utrecht.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor je uitleg. En ik hoop dat er heel veel goede zaken kunnen worden gedaan.
1: Dat hopen wij ook. En okay. Dank voor deze mogelijkheid.
0: Graag gedaan. Dag Marjolein.
1: Succes met het programma.
0: Dank je.
1: Ja hoor.
0: Hoi.
1: Dag Connie.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Pharrell op Radio M Utrecht. Het nieuws komt eraan en daarna spelen wij weer een potje. De stem van M maak je opnieuw kans op onze portable radio, hè, die er morgen uitgaat in aan tafel. Marije komt zo langs voor het nieuws. Het gaat over explosies, het gaat over de naam Pro en het gaat over het luchtalarm dat maandag niet overal goed te horen was. Je hoort het zo meteen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou Marije. En we beginnen met het onderzoek naar explosies.
9: In Amersfoort en in Hooglanderveen ging het gisteravond mis. Er waren meerdere knallen te horen. De politie bevestigt dat het om explosies gaat. Bij een woning aan de Sagelaan in de wijk Schothorst in Amersfoort raakte een voordeur en ruit zwaar beschadigd. In Hooglanderveen was laat op de avond ook een explosie bij een huis aan de Hanzeboulevard. En ook hier is het onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden. Wie informatie heeft of camerabeelden kan zich bij de politie melden. De Raad van State keurt de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kort gezegd PRO, goed. Lokale partijen met PRO in hun naam zijn teleurgesteld. Dario Castiglione van PRO Veenendaal vreest dat het voor verwarring kan zorgen in het stemhokje.
10: Ja, ontzettend balen natuurlijk als eerste. Dit is echt een klap in het gezicht voor heel veel lokale partijen. De Raad van State heeft zich in dit geval heel erg gehouden aan de wet, aan de inhoud van de wet. Maar of die ook rechtvaardig is wat er gebeurt, dat is natuurlijk een tweede.
9: De partijen vrezen ook dat ze hun identiteit zullen verliezen. De Raad van State stelt dat het aan centrale stembureaus in gemeenten en provincies is om te oordelen over naamsveranderingen op lokaal niveau. Het luchtalarm was afgelopen maandag in de regio Utrecht niet overal goed te horen. Dat komt volgens de veiligheidsregio door een menselijke fout. De brandweer benadrukt dat het systeem technisch gezien goed werkt. Landelijk wordt trouwens een discussie gevoerd over het verdwijnen van het luchtalarm over 1,5 jaar. 4 veiligheidsregio's, waaronder Utrecht, vinden dat Nederland dan te afhankelijk wordt van 1 systeem, zoals het NL Alert. Dat werkt alleen via mobiele telefoons. Ze roepen de Tweede Kamer op om pas met het luchtalarm te stoppen als er een volwaardig systeem is. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Alleen op doorgaande wegen blijft de snelheid 50 km per uur. Zoals op de Einsteindreef, Beneluxlaan en Vleutense Baan. En er is vertraging op het spoor door een aanrijding bij Stoutenburg, vlakbij Amersfoort. Hierdoor rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn. De NS verwacht dat de problemen nog zeker 2 uur gaan duren. Houd daarom de reisplanner in de gaten. Of er gewonden zijn, is niet bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, vrij veel bewolking vanmiddag. Er valt soms een bui en het wordt maximaal 19 graden. Eind van de middag en vanavond vanuit het zuidwesten meer regen.
0: Dankjewel en tot over een half uurtje. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB... met een vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten vertraging. En je hoort het net al van Marije, ook wat problemen op het spoor. Er rijden namelijk geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn... door een aanrijding. Muziek is onderweg van Cliff Richard.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelini.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat was natuurlijk Sir Cliff Richard.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, 7:07. Over een klein kwartier het uitgebreide weerbericht hier in Aan tafel. En natuurlijk zo de eerste ronde van de stem van M. Dit is een mooie nieuwe single.

0: Je hoort ook de nieuwste muziek bij ons op Radio M Utrecht. Wat een fantastisch mooi nummer is dit, zeg. Sam Fender met Olivia Dean en het nummer heet Rain Me In. Als je denkt, wat betekent dat? Nou, dat betekent letterlijk me in toom houden of me afremmen. En dat is dan weer afgeleid van de teugels waarmee een ruiter een paard bestuurt. De teugels, dat zijn de reins. Nou, een mooi liedje. Het is de hoogste tijd. Voor...
1: De stem van M.
0: Populaire spelletje wat we elke dag spelen in Aan Tafel. Maar de prijs is er ook wel naar. Namelijk een portable radio. Kun je daar maar mooi mee winnen. Dat we overal te horen zijn. En het is een simpel spelletje om mee te doen. Gewoon even luisteren en raden wie wij zoeken. Het is de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. En als je dat weet, dan mag je gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Luister goed, wellicht een tikje harder zetten de radio. Dit is de opgave.
2: Het is tijd dat alle betrokkenen nu gevonden worden.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: Wat een stem. Wat gaat hij hoog. Paul Da Vinci. And your baby ain't your baby anymore op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het is 12:15. En dan zeg ik altijd hallo tegen Margo. Dag Margo.
1: Hallo Conny.
0: Zo, ik ben nog helemaal confuus van de bui die we gisteren op onze pet hebben gehad.
1: Zo, dat ging me toch tekeer.
0: Nou, ja. Het kwam mij eigenlijk wel goed uit, want in de buren... De

0: Op dit moment hebben we te maken met een dikke windkracht 3 tot 4. En in het zuidwesten van de provincie zelfs een windkracht 5. Dus het waait flink. De wolken die vliegen voorbij. Heel af en toe zien we nog een opklaring. En er zijn ook weer buien gevallen, maar niet overal. Er zijn plaatsen waar nog helemaal niks in de regenmeter zit. Kamerik, IJsselstein, Zeist, Maarsen, 0,0. Maar er zijn ook plaatsen die ook vanmorgen weer een flinke bui hebben overgehaald. Bijvoorbeeld in Woudenberg 3 mm en bij Wijk bij Duurstede zelfs 6 mm. Ja. Dus zo kan het verkeren met een situatie die zo wisselvallig is, dat de ene plek wel die stevige bui heeft en de andere plek niet. En daarbij is het natuurlijk een beetje aan de frisse kant. Gisteren werd het zo'n 20, 21 graden. Op dit moment zitten we op 17, 18. En we moeten echt ons best doen om nog die 19 graden te halen. Dus wat dat betreft is het een beetje een frisse, wisselvallige dag.
1: Ja, dat is dan de woensdag. Hoe gaat het er morgen uitzien in de dagen richting het weekend?
0: Ja, nog heel eventjes een voortbeduring op deze woensdag. Want wat we vanmiddag zien is een enkele bui. Maar de bewolking gaat vanuit het zuidwesten toenemen. En dat heeft te maken met een gestaag regengebied. Ja, dat maakt niks uit, hè. Van buien word je nat, van regen ook. Maar dat gestaag regen, dat begint zo tussen 4 en 5. En trekt dan in de late middag en begin van de avond over onze provincie heen. En er zijn heel veel scholen die aan de avondvierdaagse meedoen. Dus dat wordt een hele kletsnatte avondvierdaagse. Maar geen onweer erbij. Dus wat dat betreft is het niet gevaarlijk weer om te lopen. Het is alleen klets en kletsnat. En die regen trekt weg. Komende nacht is het bijvoorbeeld droog. 13 graden is de minimumtemperatuur. En morgen moeten we ons opmaken voor niet alleen een wisselvallige en onstuimige dag. Maar dan komen er in de middag tussen 1 en 7 weer van die buien voor. Die je net zoals gisteren kunt vergelijken. Hè. Dus daar zit dan ook onweer bij. Hagelstenen zijn mogelijk van een centimeter doorsnee. Flinke windvlagen ook. En die wind is morgen sowieso nog wat sterker dan vandaag, een windkracht 4 tot 5... en bij vlagen zelfs 60, 70 kilometer per uur. Vandaar dat het KNMI op dit moment voor morgenmiddag een code geel heeft uitgezet. Okay. Tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Dat betekent niet dat je niet de deur uit moet gaan, maar dat je toch heel eventjes op de radar moet kijken of lekker naar de lucht van kan het of kan het niet.
1: Ja, goed dat je dat nog eventjes zegt. En dan richting de vrijdag en het weekend, wat kunnen we daar verwachten?
0: Nou, een echt herstel van het weer zit er voorlopig nog niet in. Maar ik kan wel melden dat het langzaamaan wat minder wisselvallig wordt. Vrijdag gaat de wind afnemen, maar vallen er ook nog wel een paar regenbuien. Geen onweer meer. En 17, 18 graden is echt het dieptepunt van de week. Mm-hmm. Maar vanaf zaterdag dan gaat die buienkans nog wat verder afnemen. Niet dat het helemaal droog blijft. De zon die komt er wat vaker bij. En die temperatuur die gaat wel iets omhoog. 19, 20 graden. Dus echt warm en droog weer zit er nog niet in. Maar het wordt allemaal wel een stukje beter.
1: Kijk, nou en dan eindig je toch altijd weer positief, Margot.
0: Ja, dat
1: vind
0: ik
1: zo leuk
0: altijd
1: aan jou. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor nu. En wij horen jou heel graag vanavond weer bij Aard.
0: Zeker, dan ben ik er weer.
1: Dag Margot.

Frank Boeijegoel, Linda op Radio M Utrecht. Komende zaterdag is in de grachten van Utrecht weer de bonte botenparade van de Utrecht Pride te zien. Een groot evenement. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Bij mij aan tafel zit dan Rick Hendricks. Hij is voorzitter van Utrecht Pride. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal daar te beleven is. Dat hoor je zo meteen in aan tafel. En nog veel meer natuurlijk. Lekkere muziek en de tweede ronde van de Stem van M. En ik ga er nog maar eens eentje pakken, een koffietje. Dit is OC Pisa. Tot zometeen.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Ook een wapenproducent in de regio Tambov is aangevallen. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij met president Zelensky. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij de landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. In de Antwerpse Diamantwijk zijn 5 juweliers opgepakt. Ze worden verdacht van het doorverkopen van gestolen juwelen en goud. Bendes brachten gestolen spullen naar Antwerpen en daar werd het via tussenpersonen verkocht. Bij huiszoekingen werden machines gevonden om goud om te smelten. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken, met nu en dan een bui. Het is vanmiddag zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond trekt opnieuw een regengebied over het land. Morgen vallen er stevige buien. In de middag is er soms even zon en het is dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. Marije is hier. Voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Marije.
10: Goedemiddag. Bij de Universiteit Utrecht is voor zo'n 5 ton schade aangericht bij verschillende pro-Palestijnse demonstraties. Gebouwen werden vernield en beklad. De daders zijn niet bekend. De kosten kunnen daarom niet worden verhaald. In Amersfoort en Hooglanderveen onderzoekt de politie meerdere explosies. Gisteravond waren er knallen, onder meer aan de Sagenlaan, waar een gevel beschadigd raakte, en aan de Hanseboulevard bij een woning. En bijna 2 op de 3 bedrijven in ons land hebben last van een personeelstekort. En veel van die bedrijven gaan daarom steeds meer automatiseren, blijkt uit cijfers van het CBS. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, horen we zo om 1:30.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 6 minuten. De spitsstrook is daar dicht. En ook nog een bericht voor treinreizigers. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn door een aanrijding. Zometeen ga ik praten met Rick Hendricks. Hij is voorzitter van de Utrecht Pride. Zaterdag kleurt Utrecht weer helemaal roze.
11: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
18: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: De band Tears for Fears, dat zit in het achtergrondkoortje. Maar ze vonden haar stem zo mooi. En heeft ze een prachtige solo-carrière opgebouwd. Deze Olita Adams, Window of Hope. Het is 9:09.
1: Aan tafel.
0: Komende zaterdag is in de grachten van Utrecht weer de bonte botenparade van de Utrecht Pride te zien. Elk jaar varen boten door de stad om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de queergemeenschap van Utrecht. En het moet bovendien natuurlijk een mooi feest worden. We doen daaraan mee als RTV Utrecht. We doen uitgebreid verslag op al onze kanalen, zometeen meer daarover. En bijzonder is ook dat dit jaar in de Domtoren het Pride Café is geopend. Een plek die toch een donkere geschiedenis kent door de sodomietenvervolging in de 18e eeuw. Ik heb aan tafel Rick Hendricks, voorzitter van Utrecht Pride. Rick, leuk dat je er bent. Van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Jij bent voorzitter van de Utrecht Pride. Zaterdag kleurt de stad in allerlei kleuren. Hoeveel boten varen er mee?
2: 49.
0: Zo, ja. En daar hadden zich meer aangemeld, geloof ik.
2: We hebben meer dan 80 aanmeldingen gehad. Dus we laten ons daarover adviseren door een onafhankelijke adviescommissie. En die beoordelen alle inschrijvingen. En op basis daarvan hebben wij in principe 50. Maar uiteindelijk zijn het er 49 geworden, 49 boten. En dat is ook echt de max.
0: Ja, hè? Ja. Ja. En wat voor instanties doen daar mee?
2: Het zijn voornamelijk queer organisaties. Daar is natuurlijk de Utrecht Pride ook voor bedoeld. Om nieuwe of kleine of in ieder geval queer organisaties een podium te bieden. Maar ook verschillende scholen varen mee. Zorginstellingen. Maar in ieder geval iedereen die echt een actieve rol wil spelen in de acceptatie van de queer community.
0: Dat is hartstikke mooi. En de burgemeester is niet van die boten af te slaan, hè?
2: De burgemeester vaart in ieder geval een stuk mee op de gemeenteboot. En de rest van de parade volgt ze in haar eigen bootje. Ja, en dat is, zij vindt het geweldig. En het is ook altijd tof dat ze erbij is.
0: Ja, dat is zeker zo. Het thema dit jaar is United by You. Kijk even naar jouw t-shirt. Er is een heel logo ontworpen, toch?
2: Klopt. Ja, we hebben dit jaar voor het eerst onze eigen merchandise laten ontwerpen. Dat hebben we eigenlijk zelf ook grotendeels ontworpen. Het is een beetje een uit de hand gelopen grap.
0: Nou ja.
2: Maar we zijn echt heel trots op het resultaat.
0: Omschrijf hem eens, het logo.
2: Nou, het logo is de U met een pijl erdoor. Eigenlijk zo'n soort van Cupido-pijl. En op de achterkant staan allemaal afbeeldingen die of met de Utrecht Pride of met de queer community te maken hebben.
0: Jij hebt een groene aan, maar ik neem aan dat die ook in andere kleuren is.
2: Ja, we hebben in vijf verschillende kleuren in alle soorten en maten.
0: Wat leuk, zeg. Ja. Maar nog even over het thema. Wat houdt het in?
2: Nou, United by You, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. De U die staat allereerst voor jou of voor ons. Ik denk dat we als queer community dat we ons moeten verenigen. Ook een beetje tegen de boze buitenwereld. De stemming in de samenleving, de verdraagzaamheid is op dit moment natuurlijk in Nederland, maar ook in andere westerse landen is niet heel erg goed.
0: Zullen we die cijfers er meteen eens bij pakken, Rick?
2: Ja.
0: In 2019 stond nog 73% van de inwoners van Utrecht positief tegenover de queer community. En in 2025 was dat nog maar 50%, dat is de helft.
2: Ja, nou, dat is een kleine kanttekening. Dit is een onderzoek geweest dat volgens mij onder Utrechtse scholieren of onder Utrechtse jongeren.
0: Ja.
2: Maar goed, dan alsnog zijn die cijfers natuurlijk schrikbaar.
0: Maar waarom dan bij die jongeren vooral? Is dat de Andrew Tate-generatie?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat social media daar een grote rol in speelt. En dat mensen een beetje in de verkeerde algoritmes zitten. Dat je alleen maar bevestigd wordt in de dingen die je ziet en die je hoort.
0: Ja, begin van het jaar werd Homo Café de Body Talk nog bekogeld met rotte eieren. Des te meer reden om zo'n dag te organiseren, vind jij?
2: Absoluut, ja, ja. Nou ja, ook bij, bij het bekogelen van de body talk, dat is volgens mij twee keer gebeurd. Dan hebben we een soort van tijdelijke verontwaardiging, maar dat ebt dan toch weer weg. En dan gaan we over tot de orde van de dag. En op de een of andere manier lijken we dat dan toch een soort van normaal te vinden. En dat is niet normaal. Het is niet normaal dat je een café bekogelt met eieren. Omdat je. We weten natuurlijk niet wie dat zijn geweest en wat de beweegredenen zijn. Maar we moeten dat nooit normaal gaan vinden.
0: Nee.
2: En ook dit soort cijfers, het toont alleen maar aan dat we er nog lang niet zijn met de queer community.
0: Nee, Robert Kalf, jouw voorganger, was eigenaar van Café Kalf in Utrecht. Hij was verantwoordelijk ook voor de groei van de Pride, heeft het allemaal wel geïnitieerd. En we hebben hem een keer geïnterviewd ook over die tolerantie en hij zei daar dit over.
3: Ik denk dat de weerstand groter wordt. De polarisatie in het land helpt daar niet bij. Je mag tegenwoordig anti-woke zijn, dus ook anti-LHBT. En de aangiftebereidheid is veel groter geworden. Juist omdat er meer aandacht komt en we op steeds meer plekken wel zichtbaar zijn, komt er ook op steeds meer plekken weerstand. Waar voorheen niemand met ons geconfronteerd werd, wordt die er nu wel. En dan merk je ook dat die weerstand daar nog is.
0: Bijt je jezelf dan niet in de staart? Vroeger waren we niet zo zichtbaar, nu wel. En dan, dan krijg je meer commentaar.
2: Ja, maar dat betekent niet dat je je dan terug moet trekken. Dat je zichtbaarder wordt. Ik vind dat, en dat geldt niet alleen voor de queer community, maar dat geldt voor de hele samenleving. Dat je mag zijn wie je bent. En dat je daarmee zichtbaarder wordt. Nou ja, dat heeft de rest van de samenleving maar te accepteren.
0: Ja, zo is het. Iedereen mag zijn wie die is.
2: Absoluut.
0: Even terug naar dat Pride Café. Dat is in de Domtoren. En dat is natuurlijk best wel een bijzondere plek. Dat is waar vroeger ook wel de sodomietenvervolging plaatsvond. En mannen stiekem afspraken. En daar werden vervolgd eigenlijk. Een mooi nieuw initiatief om het daar te houden.
2: Zeker, ja. Nou, het thema is natuurlijk United by You. En ik zei al van het tweeledig. En de U die staat ook voor Utrecht. Dat we als stad meer betrokken raken bij de organisatie van de Pride. Het is echt een initiatief vanuit de Domtoren zelf geweest. Om daar iets te doen.
0: Ja.
2: En juist ook wat je zegt, met de geschiedenis ooit, de sodomietenvervolging is in 1730 is daar begonnen. Bijna 300 jaar geleden. Nou, en dan is het mooi dat we juist deze plek kunnen gebruiken om de komende dagen daar ons Pride Café te hebben.
0: Zo is het maar net. We praten zo meteen door, want er is nog veel meer te doen. Maar ik wil nog één ding even aanstippen. Vandaag zagen wij een persbericht voorbij komen dat er ook change stations zijn. In een Hollands gebruik kleedhokjes. Voor mensen die van verre komen en zich willen omkleden?
2: Ja, helaas is dat nodig. Want eigenlijk zou je gewoon willen dat iedereen zich lekker thuis kan omkleden, kan aantrekken wat hij wil. En op die manier naar de Utrecht Pride kan gaan. Maar helaas kan dat niet, overal en niet voor iedereen. Dus er zijn op het station zijn mogelijkheden om je om te kleden. En ook bij Tigers Gym, achter de Bijenkorf, hebben we speciale kleedruimtes. Waar mensen zich ook nog kunnen opmaken en verder opdoffen. Maar het is een. Zeker, het is jammer dat het moet, maar wel fijn dat het kan.
0: Claudia de Breij die heeft daar een nummer over geschreven. Het is haar zelf een keertje overkomen dat ze van een mooi festival in Amsterdam terugreed met de trein naar Utrecht. En daar zat ook een man en een vrouw. Een man in dameskleding. En je moet maar goed naar de tekst luisteren, want het gaat eigenlijk precies over waar wij het nu over hebben.

0: Koningin van Claudia de Breij van het album Een Hoop. En het dekt de ladingen. We hadden het net over die kleedhokjes die nodig zijn, zodat mensen zich daar kunnen uitdossen. Erg eigenlijk, Rick, dat er moet zijn. Maar goed. Rick Hendricks bij mij aan tafel. Voorzitter van Utrecht Pride. Zaterdag, dan is het zover, de Utrecht Pride met de botenparade. We hadden het net al over dat café in de Domtoren. Wat is er nog meer te doen eigenlijk zaterdag?
1: Nou, zaterdag zijn onder andere voorstellingen ook van Tweetak Festival. Specifieke queervoorstellingen. S'avonds zijn natuurlijk de straatfeesten op verschillende plekken in de stad. En s'nachts op heel veel locaties zijn er nog andere feesten. Maar we hebben ook de komende dagen nog sportactiviteiten. Dat Pride Café is de komende dagen elke dag vanaf 3 uur open. Met verschillende... Er is een pubquiz. Er is een workshop, een dansworkshop. Dus er is een heel palet aan activiteiten. Dus dat is ook echt heel tof. Dus we hebben elke dag van 3 tot 12 uur 's nachts of 12 uur 's avonds in de Domtoren hebben we ons Pride Café.
0: Daar heb je wel voor moeten inschrijven, hè? Vanwege de toegang van...
1: Ja, precies. De ruimte is daar niet eindeloos groot. Dus als je daar naartoe wil, dan kan je een kaartje kopen en dan reserveren voor een blok. En dan kan je voorstellingen zien of wat er dan ook is.
0: We zullen zo even de site nog even noemen. Hoe ziet jouw dag eruit? Want je vertelde net, ja, het is een groot iets, groot evenement. Er werken 250 mensen werken daaraan mee. Kan jij zelf nog een beetje genieten zaterdag?
1: Ja, dat hangt er vanaf of alles op rolletjes loopt. Nou ja, wat je zegt, 250 mensen werken er ongeveer aan mee. 250 vrijwilligers die zich allemaal keihard inzetten om deze Pride mogelijk te maken. Aan het begin van de dag moeten die ontvangen worden en krijgen die instructies en kunnen ze lekker koffie drinken. Dus dat ze hebben het begin van de dag is ook heel gezellig en dan gaan ze op pad. Meestal sta ik die eerste uren daarbij. Ook gewoon om te helpen. En dan in de loop van de middag hoop ik dat ik wat meer van de parade kan zien. Dat ik nog even met de burgemeester op pad kan. Maar ik wil ook graag op andere plekken waar opgebouwd wordt, waar afgebouwd wordt, waar andere events zijn, gewoon graag kijken om wat mee te krijgen van de dingen die allemaal in de stad zijn.
0: Heb jij enig idee van hoeveel bezoekers erop afkomen?
1: Nee. Volgens mij de afgelopen jaren zijn schattingen van de politie dat er rond de 100.000 mensen, maar dat is dan ook inclusief winkelend publiek. Dus dat is een mooi aantal, maar dat zorgt voor een goede sfeer, dat het gezellig blijft, dat het niet overlopen wordt. Vorig jaar regende het aan het begin. Toen was het aan het begin wat rustiger en later kwam iedereen alsnog lekker naar buiten om in de zon de rest van de middag de parade te vieren. Maar ik schat dat een aantal is wat er ongeveer op afkomt.
0: Hartstikke goed. Waar verheug jij je het meest op?
1: Er zijn altijd boten die je dan ziet. En dan vaak zijn het toch de boten met jongeren. Dat kunnen scholenboten zijn. Of sportvereniging of wat dan ook. Waarbij je ziet gewoon dat die jongeren voor het eerst zichzelf kunnen zijn. Dat ze met gelijkgestemden zijn. En je ziet al die blije gezichten. En mensen zijn zo verschrikkelijk trots. Dat, zeg maar, alleen dat gevoel, daar verheug ik me echt op.
0: En dat was eigenlijk zoals het in de jaren 90 al was in Utrecht, volgens mij. Dat was gewoon één groot feest. Het was nog niet zo politiek beladen.
1: Precies.
0: Komt er nog een tijd dat de weerstand tegen de queergemeenschap weer wat afneemt, denk jij? Is het een golfbeweging?
1: Ik hoop dat het een golfbeweging is. Maar je ziet, de samenleving polariseert. De samenleving wordt harder. Waar we naartoe gaan, kan niemand zeggen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we zichtbaar blijven. Ja. Om te blijven werken aan die acceptatie. Want wat we net al zeiden, dat blijft echt hard nodig.
0: Ja, nou, dat zijn mooie woorden. Alle informatie staat op jullie site www.utrechtpride.nl. Wij van RTV Utrecht gaan daar uitgebreid verslag van doen. Anne Mulders bijvoorbeeld, die ken je van de ochtend bij Bob. Zij doet verslag van de Utrecht Pride op Radio M Utrecht van 14:30 tot 17:00. En we zijn ook te zien live van 15:45 tot 16:15 op RTV Utrecht. Maar ook op alle andere kanalen zoals online, de website, de app van RTV Utrecht, via Facebook en ook nog het YouTube kanaal van RTV Utrecht. Dus je kunt er eigenlijk niet meer omheen. De kleurrijke optocht en we doen er ook commentaar van. Dus alle boten die voorbij komen, dat wordt allemaal mooi vertolkt. Nou, Rick, ik wens jou een hele mooie dag. Laten we
1: Dankjewel.
0: Hopen dat de zon schijnt en dat al die regenboogkleuren extra schitteren zaterdag.
1: Precies, dat hoop ik ook. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Zaterdag de Utrecht Pride met de botenparade. En dit was dus Diana Ross. Wij gaan op naar het nieuws met Marije. Het gaat over demonstraties bij de Universiteit Utrecht. Die hebben geleid tot een flinke kostenpost. Dat en ander nieuws hoor je zo meteen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Hoogste tijd voor het nieuws met jou, Marije. Pro-Palestijnse demonstranten hebben flink wat schade aangericht bij de Universiteit Utrecht.
6: Het gaat om €500.000. Dat zegt het Utrechtse college na vragen uit de raad. Bij meerdere protesten werden gebouwen vernield. Zo werden ramen ingegooid, gebouwen beklad met rode verf en ook werd meubilair vernield. En ook werden er leuzen op de gebouwen aangebracht. Volgens het Utrechtse college is de identiteit van de daders niet bekend, waardoor kosten niet kunnen worden verhaald. De politie zoekt de daders van explosies in Amersfoort en Hooglanderveen. Gisteravond waren er meerdere knallen te horen. De politie bevestigt dat het om explosies gaat. Bij een woning aan de Zagelaan in de wijk Schothorst in Amersfoort raakte een voordeur en ruit zwaar beschadigd. In Hooglanderveen was laat op de avond ook een explosie bij een huis aan de Hanze Boulevard. En ook hier is het onderzoek opgestart. Er is nog niemand aangehouden. Wie informatie heeft of camerabeelden kan zich bij de politie melden. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
7: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
6: 2/3 van de bedrijven heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze flink omzet mis. Het luchtalarm was afgelopen maandag in de regio Utrecht niet overal goed te horen. Dat komt volgens de veiligheidsregio door een menselijke fout. De brandweer benadrukt dat het systeem technisch gezien goed werkt. Landelijk wordt trouwens een discussie gevoerd over het verdwijnen van het luchtalarm over 1,5 jaar. 4 veiligheidsregio's, waaronder Utrecht, vinden dat Nederland dan te afhankelijk wordt van 1 systeem, zoals het NL Alert. Dat werkt alleen via mobiele telefoons. Ze roepen de Tweede Kamer op om pas met het luchtalarm te stoppen als er een volwaardig systeem is. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vrij veel bewolking vanmiddag. Er valt soms een bui en het wordt maximaal 19 graden. Eind van de middag en vanavond vanuit het zuidwesten meer regen.
0: Dankjewel, Marije. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 minuten door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is daar dicht. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 minuten. Ook daar is de spitsstrook dicht. En nog een bericht voor treinreizigers. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn vanwege een aanrijding. Muziek komt eraan van Neil Diamond.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Neil Diamond. Uit 1974. En 13 juni, dan begint bij ons de week van de 70s. En ook in Aan Tafel hebben we daar weer hele interessante onderwerpen. Later meer erover. Het is 14:30.
1: Aan Tafel.
0: En zometeen spelen we de tweede ronde van de Stem van M. Misschien win jij morgen wel de Portable Radio.

0: Zo, mooi zeg. De nieuwste muziek hoor je bij ons op Radio M Utrecht. Shanna Spyrou was dat met Material Lover. Komt uit Engeland en ze had muziekvideo's gepost op TikTok. En dat deed ze dan ook maar meteen met singles. En zo zie je maar weer. Voordat je het weet, heb je een grote hit pakken. Het is 12:30.
1: De stem van M.
0: Wij zijn weer op zoek naar de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. Mocht je het herkennen, stuur dan meteen eventjes een mailtje naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Want morgen dan mag ik die portable radio wel gaan weggeven. Zet hem misschien een tikje harder, kun je het goed horen. Want dit is de opgave.
2: We zijn er live.
1: De stem van M.
0: Stem van M, @rtvutrecht.nl. En dit zijn de Rolling Stones.

0: Billy Ocean op Radio M Utrecht. Het is 11:45. We gaan even praten over de dagvraag. Die staat altijd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vanmorgen hadden Bob en Anne het over Stichting Snoorhaar. Dat is de eerste gespecialiseerde wildopvang in de provincie Utrecht. En zij vangen eigenlijk zieke, gewonde, verweeste, kleine inheemse wilde zoogdieren op. Zoals egels, hazen, konijnen. Nou, het uiteindelijke doel is om die dieren naar herstel weer gezond terug te gaan laten gaan in de natuur. Vandaar de dagvraag: heb je een bijzonder huisdier gehad? Bijvoorbeeld een chinchilla, een wandelende tak of misschien wel een reuzenslak? Gerry die zegt: wij hebben een bijzonder dier gehad, een kat op drie poten. Nou, dat scharen wij onder een bijzonder dier. Hans die zegt: wij hebben ooit een wilde eend als huisdier gehad. Hij liep gewoon als jonkie kwakkend rond zonder soortgenoten. En we hebben hem in een tel met water gezet. Daar voelde hij zich thuis. En later liep hij weer weg. Anneke die zegt: lang geleden kregen mijn jongens net na mijn scheiding ieder een slang van hun vader. Nou, dat was een groot drama voor mij, want ik was als de dood van slangen. Ik heb ze ook maar een half jaar gehouden en toen weggedaan. Nachtmerries heb ik ervan gekregen. En Edwin, jij kwam met het bericht dat het vanmorgen ook in het nieuws zat bij ons, toch?
1: Ja, vanochtend om 9:30 was dat inderdaad. Van diezelfde stichting, hè?
0: Snoorhaar.
1: Mensen doen soms wel een beetje gekke dingen met dieren die ze dus in de natuur vangen of vinden, hè?
2: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen. En vervolgens het niet redt.
0: Ja, dat is natuurlijk weer niet de bedoeling inderdaad.
1: Slagroom aan een haas voeden.
0: Nee, dat lijkt me niet gezond. Heb jij vroeger gekke inheemse dieren
1: gehad? Ik heb wel een snoorhaar in huis. En met één tand ook. Dus ook wel grappig. Tenminste, één voortand, eentje moest eruit. Jij had het over drie poten. Dus hij is ook een klein beetje anders. Maar voor de rest is hij hartstikke gek, maar vooral prettig gestoord.
0: Gestoord. En technicus Mark, heb jij vreemde dieren gehad?
3: Nou, wandelende takken hadden we inderdaad.
0: Nou, daar wordt ook heel veel op gereageerd. Ja, heel veel mensen hebben dat gehad.
3: Het verschonen van zo'n bak, dat was ook wel een heel gedoe. Want je moest eerst altijd goed kijken en tellen hoeveel er überhaupt waren. Ja. Dat is al lastig. Ja. Dan zaten ze meestal tegen een soort zo'n gaasje wat over die bak heen zat. Daar zaten ze soms tegenaan geplakt. Je moest dan toch altijd kijken of ze ook niet stiekem er weer vandoor gingen. Ze gingen gelukkig niet hard.
0: Nee, en maar ze legden heel veel eitjes, hè?
3: Ja, hele rare, kleine zwarte eitjes.
0: Ja.
3: En dus moest je soms ook wel bepalen van, nou, die gaan dus niet door voor de
0: Tweede ronde.
1: Nee, dat waren precies. Dan jonge blaadjes die nakomelingen.
3: Ja.
0: Mijn vader die is een keertje thuisgekomen met een ongesneden bok. Wij hadden een drukkerijtje in Rijswijk met een niet zo grote tuin. En hij kwam ineens met een bok thuis. En die ging ook altijd wel mee naar Breukelen, want daar hadden wij een caravan. Dus ging de bok achter in de stationwagen en dan...

0: was het hele dag over de A12. En hij heette Otwello.
1: De mijne was van een Bokma vooral.
0: Ja, oh ja.
1: Goed.
0: Nou, anders. Ja, laat het even weten op de Facebookpagina. Want Aartie gaat er vanavond over doorpraten.
1: Goed, we hebben straks ook nog wat beesten in het nieuws in Studio 60. In de krant van 3 juni lees ik bijvoorbeeld over de jonge nieuwe haring, zeg maar. Daar is verder niks geks aan. Dat is alleen maar lekker natuurlijk. Nou, het goede nieuws hebben we daar vooral uit. En ik heb deze klaarstaan ook straks. Tegenwoordig zet je gewoon een like overal op je socials. Hè? Maar dat werd in de jaren 60 gewoon nog over gezongen. Dit like hebben we straks dus ook van Jerry en de Pacemakers vanuit Liverpool. Net als de Beatles uiteraard. En ook weer een jukebox met 2 keuzehits. Vandaag van Dave Berry.
0: Ah, hartstikke goed. Ik zou zeggen, laat hem lekker eraan staan. Radio M Utrecht. En ik wens je een mooie middag. En heel veel plezier zometeen bij Edwin. Dag.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en er was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En de ANWB meldt twee files in onze regio. Ik begin even met de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. 10 minuten vertraging en ook de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. Daar is de spitsstrook dicht door onderhoudswerkzaamheden. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging. En er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. En zometeen hebben wij de 60's en ook onderweg de Foundations.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Baby naar de Defiant Show en weer gevonden. Want we vonden en vinden het nog steeds leuk. En waarom zou je het dan niet meer draaien, hè? De Foundations.
1: Studio 60's.
0: Het spoor terug, de plek waar wij een abonnement hebben op het verleden, de jaren 60. Ik ben Edwin en elke dag komt er wel weer een beetje geschiedenis bij. Alleen hier maken we grote sprongen terug in de tijd. En komen we dus in het verre verleden. Sommige dingen die veranderen nooit. Die blijven ook gewoon altijd. Zoals de goede muziek, maar ook de nieuwe haring. Ik lees daarover in de krant van 3 juni. Ergens uit deze tijd. Daarnaast hebben we ook weer een bijdrage van de Beatles klaarstaan voor vandaag. En de jukebox met 2 vergeten hits, mag je wel zeggen, van Dave Berry. En we horen ook van The Honeycombs.
2: Have I the right to hold you? You know
0: en ook de Honey Bus.
2: Girl, I think independence means those up in the air.
0: Ik zie hem in de verte al aankomen.
2: You know what I mean.
0: We gaan eerst even naar Massachusetts en de Bee Gees.

Geboren als Priscilla White, maar beter bekend als Cilla Black. Vanuit Liverpool overigens. En It's For You. En we komen zo meteen nog even terug daar met de Beatles, hè, zoals elke dag. Maar eerst nu een duik in het nieuws. De krant van 3 juni 1965 ligt hier voor mijn neus. Toen was het een donderdag. En dit is maar eventjes wat koninklijk nieuws uit dit Utrechts Nieuwsblad. Want onze majesteit Juliana bracht vandaag een bezoek aan de provincie Utrecht. Ja, het is een avondblad, dus dat kan gewoon. Er werd wel een werkbezoek aan twee belangrijke projecten, daar gaat het om, gebracht. De ruilverkaveling Maarseveense Plassen en de nieuwbouw van de Rijksuniversiteit De Uithof. Deze foto zie ik de koningin die aankomt bij de Wilgenplas in Maarsen. En ter rechterzijde van de majesteit Graaf van der Linden van Sandenburg. Commissaris van de Koningin is hij van de provincie. En ter linkerzijde burgemeester De Ruiter van Maarsen. Later ging ze ook nog naar Utrecht, waar ze op de gemeentegrens aankwam bij Fort Blauwkapel. Daar was de commissaris ook bij, zie ik op de foto. En ook burgemeester De Raamnitz van Utrecht, die door de koningin door het autoraampje werd begroet. De bakkers die gaan een proef doen. En wel 5 weken lang een bakloze en bezorgloze dag in de week. En wel de woensdag. En dat zal zijn vanaf 16 juni. Het Utrechts Nieuwsblad heeft een kleine steekproef gedaan onder de Utrechtse huisvrouwen. En daaruit is gebleken dat er geen enkel bezwaar is voor de vrije middag van de bakkers. Zo reageerde mevrouw A.B. Westerink, de huishoudster van burgemeester De Raamnitz, dat de bakkers dat wel verdienen. En dat de heer De Raamnitz oud brood eten helemaal niet erg vindt. Iets anders wat ook wel lekker is, de Hollandse Nieuwe. Die is ook weer in het land en velen genieten daarvan met smaak. Maar zoals ieder jaar bestaat de kans dat je er ziek van kan worden. Buikklachten. Helaas loopt het merendeel van de patiënten zelfs op de operatietafel risico daar terecht te komen. In de haring leven namelijk larven die gedood kunnen worden door het zout dat aan boord van de visserschepen aan de gekaakte haring wordt toegevoegd. Het grote publiek wil echter groene, bijna ongezouten haring. En daar zit dus het gevaar. Het advies is dus om alleen de bewerkte maatjesharing te nuttigen. Zo staat het dus in deze krant van 1965 te lezen. En ook nog een leuke uitgaanstip. Een avondje met Wim Sonneveld. En dat kan van 4 tot en met 14 juni in de stad Schouwburg. Met ook Marijke Merkens en een combo erbij. En dit is ook wel leuk nog voor de liefhebber van harmonie en fanfaremuziek en kindervolkzang in Utrecht-Noord. Woensdag 9 juni op het Kweekhovenplein in de wijk Zuilen kun je je hart ophalen. Om 19:30 s'avonds begint daar een zangfestival waar 13 fanfare- en muziekgezelschappen spelen. En 400 leerlingen van lagere scholen meezingen. En de kinderen die zingen onder leiding van A.J. Vissers. En de leiding van de muziekgezelschappen heeft Mas Bakker. Tot slot bij de advertenties nog even. Ze zoeken mensen ook bij de grootste koffiebrander in Utrecht. Het liefst flinke mannen. En wel voor in het magazijn, de smeerdienst of een der productieafdelingen. En zij die interesse tonen kunnen worden opgeleid tot het bedienen van onze moderne verpakkingsmachines Leskeer. En aanmelden kan van 9 tot 5 aan ons kantoor Keulsekade 143. Dat was het nieuws en de advertenties van vandaag, 61 jaar geleden. En ik kijk even in de Nederlandse hitparade op nummer 8. Daar staan de Animals. Het ging toch al over dieren. Beesten in het nieuws. Nou, daar zijn ze zingend.

0: Honeycombs, vernoemd naar de drumster. Dat was in die dagen best bijzonder, een dame achter zo'n instrument. Honey Lensley was haar naam. En de naam van de groep dus ook. En Have I the Right?
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles, beste.
0: En de Honey Bas, die is er ook onderweg. Die hoor je zo. Eerst gaan we nog even terug naar Liverpool. Een mooi voorbeeld van hoe John, Paul, George en Ringo zo halverwege de jaren 60 werden beïnvloed door Bob Dylan, hebben we vandaag. John die was daar ook wel gevoelig voor. En vooral de verdovende middelen die zo met Dylan meekwamen. En ook hij ging schrijven over de dingen des levens. En dat kun je ook zien en horen in de film Help. Want daar komt dit nummer ook in voor. En ze zijn eigenlijk met z'n vijven. Want ook Johnny Scott die heeft hier een rol. Hij is de fluitist.

ook nog een antwoord op, hè, van de Beach Boys. Then I Kissed Her. Maar zo was het eigenlijk bedoeld. De Crystals op Radio en Utrecht. We hebben zometeen het regionieuws van 2:30 even terug naar de actualiteit van vandaag. Een nieuwjaarsreceptie op 2 juni. Ja, dat kan gewoon in Utrecht. Daar hoor je zometeen meer over. En na 2:30 hebben we onder meer aandacht voor de Monkees. We hebben Dave Barry in onze jukebox. De Marbles, Jerry en de Pacemakers. Dus we gaan ook nog even terug naar Liverpool straks. En hier is hij, de beloofde Honeybus. Hij is gearriveerd. Watch

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en er was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Het nieuws van 2:30 met Marije Drent. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Even het berichtje erbij pakken. We gaan het straks hebben over die nieuwjaarsreceptie. Maar hij is hier even weg. Dus die gasexplosie in Amersfoort van gisteravond. Daar gaan we even mee beginnen.
12: Ja, daar is een man om het leven gekomen. Het gaat om de bewoner van het appartement aan de Everard Meisterweg, waar de ontploffing was. De ontploffing was rond 8:15, vermoedelijk door een gaslek. De klap was zo heftig dat de gevel van het huis eruit is geslagen. De straat lag bezaaid met glas en kozijnen. Omwonenden moesten er ook tijdelijk hun huis uit. De bewoner van het getroffen appartement werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij alsnog overleden. De politie doet verder geen mededelingen, omdat het om zelfdoding gaat. Bij demonstraties van pro-Palestijnse activisten is voor €500.000 aan schade aangebracht aan gebouwen van de Universiteit Utrecht. Dat zegt het Utrechtse college na vragen uit de raad. Bij meerdere protesten werden gebouwen vernield. Zo werden ramen ingegooid, gebouwen beklad met rode verf en ook werd meubilair vernield. Ook werden er leuzen op de gebouwen aangebracht. Volgens Utrechtse college is de identiteit van de daders niet bekend, waardoor kosten niet kunnen worden verhaald. FC Utrecht middenvelder Zidane Iqbal gaat naar het WK voetbal voor zijn land Irak. Dat is opvallend. Hij speelde de laatste maanden niet meer in de vaste selectie van Utrecht. Irak zit in een pool met Noorwegen, Frankrijk en Senegal. En in Utrecht werd gisteren een nieuwjaarsreceptie gehouden. Eigenlijk zou die al plaatsvinden in januari, maar toen werd Utrecht getroffen door sneeuw en kou. Iedereen werd geadviseerd om thuis te blijven, waardoor de receptie moest worden verplaatst. Gisteren werd deze alsnog gehouden op 2 juni. Dat is de verjaardag van de stad. 904 jaar geleden kreeg Utrecht stadsrechten. In een toespraak riep burgemeester Sharon Dijksma op tot barmhartigheid, voor naastenliefde en voor hulp aan elkaar. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht.
11: Was het dan ook met oliebollen nog erbij en zo gisteren? Of
12: dat vind ik een goede vraag. Hoort er wel bij.
11: We zijn het hele jaar door lekker natuurlijk. Hè?
12: Precies. Ja. Nou, niet echt oliebollen weer. Vrij veel bewolking vanmiddag. Er valt soms een bui en het wordt maximaal 19 graden. Eind van de middag en vanavond vanuit het zuidwesten meer regen.
11: We zijn gewaarschuwd, dankjewel. Maar dan ga ik nog even naar de weg, want de ANWB meldt twee files. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is de spitsstrook dicht door wegwerkzaamheden. Daar heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. Daar zijn ze dan bezig met onderhoudswerkzaamheden. En ook nog dit berichtje van de spoorwegen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Rijden tussen Amersfoort en Barneveld Centrum momenteel geen treinen.
0: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl. Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

En ik heb weer twee hits ter keuze. Ze zijn allebei vandaag van Dave Berry. 60 jaar geleden was hij even wereldberoemd, ook in Nederland. En bij bezoeken aan ons land moest hij ook niet onregelmatig ontzet worden. Zoveel fans had hij. Hij nam dus Dave Berry. Hij had ook meerdere hits tegelijkertijd, zo halverwege de jaren 60. En vandaag, in 1966, op de kop af dus 60 jaar geleden, op 3 juni... stond hij in de studio om weer een nieuwe op te nemen. En dat is een ode aan zijn moeder.

moment om even te laten weten welke er leukste vindt van deze twee. Dat is wel een lastige keuze. Mama of Nou? Je kunt dat weer kwijt in onze mail, studio@rtvutrecht.nl. Maar je mag het ook even appen. De Bee Gees hebben we al gehad met Massachusetts. Dit hebben zij overigens ook geschreven, maar nu gezongen door de Marbles. It is Only One Woman.

En we nemen vooral ook weer een duik in de geschiedenis van Liverpool vandaag. Met niet alleen de Beatles en Cilla Black, ook nog even deze Jerry en de Pacemakers muziek, waar wij graag een likeje bij zetten. De jaren 60, elke dag tussen 2 en 3. En dit is Tommy Rowe en Sweet Pea.

Het over heel andere tijden in het jaar, hè? In december. Simon & Garfunkel waren dat, maar ook op een junidag. Heerlijk om te horen. I'm a Rock was dat. Tweemaal Dave Barry kon je vandaag dus uit kiezen. Hij stond dus op de kop af 60 jaar geleden in de studio om zijn liedje Mama op te nemen. Het bleek overigens ook zijn zwanenzang te zijn. En al eerder eens gezongen door B.J. Thomas. Maar voor hem werd het hier nog een leuke hit in een reeks successen. Een andere was Nou. En Gerard die noemde ook nog even in de app, dat was de B-kant van die andere grote hit, This Strange Effect, inderdaad. Nou, die hebben we vandaag dus ook ter keuze aangeboden. Dank iedereen voor het reageren. Arie, Reinie, even een paar namen. Ruud uit Dordrecht vandaag. Joke, Nel, Geri, allemaal voor keuze 2. Dus het was al eigenlijk vrij snel bepaald. En ook aan de telefoon nog een paar mensen. Dank voor het reageren met ruim 80%.

Aretha Franklin is dat. Herinnert u zich Positively 4 Street nog? Vorige week werd hij 85 en zijn naam viel al even toen ik net de bijdrage van de Beatles had. You've Got to Hide Your Love Away. John Lennon, die vooral beïnvloed werd door zijn verschijning. En dan heb ik het over Bob Dylan. En hij verzorgt vandaag dus het slotakkoord van Studio 60's.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Michiel. Een paar files nu van de ANWB. Op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn een file van 7 minuten tussen Amersfoort-West en Barneveld. Er wordt daar aan de weg gewerkt. En een op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en industriegebied Avelingen, daar een kwartier. Kapotte vrachtwagen is de oorzaak. Zometeen gaat het over een oude piano.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Den Besten.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

sinaasappel. Hey jongens, hou op met dat getingelt aan het lakken. Oké, dit is Radio M Utrecht. Dit is de Hengeveldstraat waar wij wonen. Het zonnetje is het weer aan het proberen. Dat vind ik toch wel heel lekker. Het is vandaag Wereldfietsdag. Nu vind ik dat wij in Nederland nog altijd het fietsvolk zijn. Je hebt natuurlijk fietsen en e-bikes. Dat is natuurlijk wel een verschil. Allebei hartstikke leuk om te doen. En ik heb gevraagd op Facebook, zet hier een foto van je fiets. En er zijn al heel veel luisteraars die een foto hebben neergezet. Soms een racefiets, soms een e-bike, soms een gewone fiets. Die bestaat ook nog, hè. Laat even weten, zet er eentje bij. En welke platen over fietsen zijn er gemaakt? Er zijn er zoveel gemaakt. Ik heb er één gevonden die ik nog nooit had gehoord. Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. De Dutch Rhythm Stealing Show Band, Suzanne Freek en de Sandy Coast. Lil.

0: Mooi, mooi, mooi. Sandy Coast, Hans Vermeulen. Wat een held is dat nog steeds in mijn hoofd. Het is Wereldfietsdag en wil je een foto van je fiets even op Facebook zetten? De Facebookpagina van Radio M Utrecht. Maar er worden ook fietsen geappt. Dat vind ik hartstikke leuk via de app van RTV Utrecht. Rob Hoekstra ook. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik zie een hele mooie fiets staan waar je denk ik veel op fietst. Het is een aangepaste fiets, hè?
1: Ja. Waarmee ik...
0: Hallo Rob?
1: Ja, vanwege lichamelijke klachten.
0: Oké. Okay.
1: Heb ik via de WMO een aangepaste fiets gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar geniet ik wel van.
0: Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik zie op de foto, is één voorwiel. Die is een stuk groter dan je achterwielen. Je zit erop en een hele grote stang waar het stuur aan zit.
1: Ja.
0: Dat is toch heel fijn en heel mooi dat ze dat allemaal kunnen. Ze kunnen ook alles maken. En, hier kun je dus gewoon op fietsen. En maak je lange afstanden ook, Rob?
1: Nee, dat wil ik nog wel. Maar dat laat het lichaam momenteel niet toe.
0: Oké. Okay. En wat is jouw max dat je kan fietsen nu?
1: Een kwartiertje, 20 minuten.
0: Oh, dat is wel hartstikke lekker natuurlijk. Dan heb je toch het gevoel met het mooie weer. Dan moet het ook weer niet te warm zijn, denk ik.
1: Ja, en hiervoor had ik een scootmobiel.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik toch niks. En toen heb ik aan de gemeente gevraagd... we kunnen hem niet omruilen voor een mooie driewielfiets aangepast.
0: Ja, nou, dat vind ik een hele mooie. Ik zou zeggen, neem je radio mee of ga gewoon ons luisteren via je telefoontje. Dan kun je jullie dat allemaal doen.
1: Jullie zitten aan mijn stuur geplakt.
0: Nee, serieus?
1: Ja, ik doe mijn telefoon op zo houder en dan doe ik altijd Radio Utrecht aan.
0: Oh, dat vind ik hartstikke leuk, Rob. Ik wens je hele mooie, veilige kilometers op deze Wereldfietsdag. En leuk dat je even in de uitzending kwam.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Yo, hoi, hoi. Fietsplaten heb ik ook vandaag. Ik ga deze straks draaien. Fijne.

0: roze jas.
1: Ja, we kennen deze ook nog, hè?
2: Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Je tikt en knikt, ja, ja.
1: Een bekende naam in Utrecht, Max van Praag. Bij Radio 1 Utrecht, Wereldfietsdag. Ik heb deze gevonden. Dankjewel, Jan van Brakel. Een afsplitsing van normaal was dat. Een Achterhoeks dialect. Boy, foy, toch. Zo heet de groep. En op het rad. En dat is gewoon fietsen.

0: Dankeschön, dankeschön, Marianne. Dit is die zender niet, dat is het liedje. Wat is letter in het Duits? De zender met de lekkerste letter zijn wij. Wij zijn Radio M Utrecht. Morgen gaat hij beginnen, de Alpe d'Huez. Voor het goede doel fietsen op de Alpe d'Huez. En onze Robert-Jan Boy die is daarbij al de hele week. Morgen ook weer. En in de ochtendshow is dat. 'S Morgens vanaf 6 uur onze ochtendshow. Ik heb een stukje dat ik ga herhalen vanmiddag rond 4:15. Wat Robert-Jan daar meemaakt. En hier gaat het over.
1: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez.
2: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
3: Voor het goede doel, voor het KWF.
1: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
4: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
1: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
4: en de persoonlijke verhalen.
5: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
1: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
4: Bij Radio M Utrecht.
0: Gisteravond een gasexplosie in Amersfoort, zometeen de update.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Tijd voor de regio-nieuws van 3:30. Marije, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Er zijn twee jongeren gewond geraakt in Utrecht.
12: Ja, die zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De twee zaten op een scooter toen ze botsten met een auto in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Het ongeluk was op de Van Vollenhovenlaan, ter hoogte van de Struikenlaan. De politie doet daar nog steeds onderzoek. Bij de explosie gisteravond in een appartementencomplex in Amersfoort is een man om het leven gekomen. Het gaat om de bewoner van het appartement aan de Everardmeisterweg, waar de ontploffing was. De ontploffing was rond 8:15, vermoedelijk door een gaslek. De klap was zo heftig dat de gevel van het huis eruit is geslagen. De straat lag bezaaid met glas en kozijnen. Omwonenden moesten daardoor ook tijdelijk hun huis uit. De bewoner van het getroffen appartement werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij alsnog overleden. De politie doet verder geen mededelingen, omdat het om zelfdoding gaat. In IJsselstein is er een nieuw gemeentebestuur. De lokale democraten IJsselstein en de VVD zijn eruit. Ze willen onder meer betaalbare starterswoningen bouwen en de verkeersveiligheid verbeteren. Over asielopvang zeggen ze dat die duurzaam moet en niet binnen de stad. De wethouders zijn al gevonden. Over 1,5 week gaan die aan de slag.
0: Gefeliciteerd IJsselstein.
12: Nou.
0: Met jullie nieuwe gemeentebestuur. Er is overal witte rook iedere keer. Bij die gemeente, Vijf Hele Landen was gisteren. Er zal wel gebak zijn in IJsselstein, denk ik.
12: Ik hoop het voor de mensen daar, ja.
0: Gefeliciteerd en succes daar.
12: Het weer in de het weer. Ik moet even het weer er wel bij halen, want ik heb eigenlijk nog iets anders voor te lezen.
0: Kijk, hier is hij. Alsjeblieft.
12: Daar is het weer, ja. Vrij veel bewolking vanmiddag. Er valt soms een bui en het wordt maximaal 19 graden. Eind van de middag en vanavond vanuit het zuidwesten meer regen.
0: ik dacht, ik doe iets met lange mouwen aan. Jij hebt dat ook, hè?
12: Nee. Nou, ik heb wel een jasje hoor, die ik af en toe aan en uit doe. Maar hier op de redactie is het lekker warm.
0: Ik vind dat zulk raar weer de afgelopen weken. Dan is het weer 9 graden warmer en de volgende dag weer kouder en zo. Het is toch echt per dag dat je moet zien wat je
12: ja, gaat. Ja, altijd toch een warme trui mee.
0: Dat is wel een goeie.
12: Waar je ook bent.
0: Ja. Hey Marije, over een uurtje weer, hè?
12: Tot straks.
0: Wie viel is gemeld nu door de ANWB? De A2 Utrecht en Bos, 5 minuten tussen Nieuwegein en Everdingen. A27, daar heb ik er 3. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Rijnsweerd, 7 minuten. Utrecht-Gorkum, 7 minuten tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. En Utrecht-Breda op de A27 tussen Lexmond. En industriegebied Avelingen, daar 10 minuten. Oorzaak is een kapotte vrachtauto. Nou, doe je mee met de 3 voor 4, dat vind ik gezellig. Ik heb 3 platen uitgezocht en die hebben een overeenkomst.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Ja, ik weet niet of hij een beetje naïef is, hoor, die Yves Berendsen. Dan zingt hij: droom je over mij vannacht, ook al ligt die ander naast je. Ja, dat kan een beetje naïef in de liefde. Dat mag natuurlijk allemaal. Hey, doe je mee met het spelletje? Ik heb 3 platen uitgezocht waarvan ik dacht van... die wil ik draaien en dan ga ik er eentje bij zoeken die een overeenkomst heeft. En dan heb ik er nog eentje. Nou, gewoon de 3 voor 4. We gaan naar 1963 bij Radio M Utrecht. 1963, aanwijzing 1. Dit is Perry.

Ja. Als ik wel eens niet lekker wakker word, dat heb je wel eens, hè, dat je 's morgens wakker wordt, dan denk je, oh, ik heb een speaker in mijn kop. Of wat is het ook weer, een spijker in mijn kop. Dan zet ik Pericomo op en dan gaat het de hele dag weer lekker. Dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen en dan weet jij het ook. Laat even weten, mocht je de overeenkomst hebben, stuur een berichtje naar de app van RTV Utrecht. En hier is aanwijzing 2. De Utrechtse Cadans.

Cadans. Frans Bakker, hij schreef heel veel liedjes. Ik heb Frans regelmatig gesproken. Ik heb wel eens gezegd, Frans, besef jij wel dat die liedjes die je 40 jaar geleden of 45 jaar geleden hebt gemaakt, dat die nog steeds actueel zijn, dat ze nog steeds mooi zijn, dat het net is alsof ze gisteren zijn opgenomen. Frans is veel te bescheiden. Frans, mocht je luisteren, je bent veel te bescheiden. Prachtig. Dit was nummer 2 in de 3 voor 4. Wat is nou die overeenkomst? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 3.

0: Leuk plaatje nog steeds, hè? Amazulu, hier bij Radio M, Utrecht.
1: Goedemiddag, met Jan-Willem Smit.
0: Jan-Willem Smit, hier Jos van Heerden bij Radio M Utrecht.
1: Hallo, goedemiddag Jos.
0: Goedemiddag Jan-Willem, wat zie jij als je uit je raam kijkt?
1: Nou, een beetje een grijze lucht en nee, niet echt veel aan. Nee. Mm-hmm. Maar het is heel verschillend. De ene keer is het zonnig, dan regent het weer. Het kan alle kanten op hier in Katwijk.
0: Oh ja, Katwijk. Ja, ik heb je wel eens eerder aan de lijn gehad. Om 5:50 hebben wij altijd onze weervrouw. En die zegt ook af en toe, ik vind het raar. Dan gaat het alle kanten op met het weer.
1: Wisselvallig, ja, inderdaad.
0: Ja. Heeft het invloed op jouw humeur? Of zeg je, Jan-Willem, wat maakt mij dat nou uit?
1: Inderdaad, het laatste maakt mij niet zoveel uit. Het heeft geen invloed op mijn humeur. Nee, zeker niet.
0: Goed om te horen. En als het wel invloed heeft, raad ik iedereen aan om de radio harder te zetten.
1: En dat is altijd goed, ja.
0: Dat is heel goed. En met de RTV Utrecht app zijn we in de hele wereld te ontvangen. Heb je dat zelf al gemerkt?
1: Ja, zeker weten. Tuurlijk.
0: En makkelijk is dat, hè?
1: Op vakantie ook altijd en Utrecht aan.
0: Oh, goed om te horen. Dan nu, de 3 voor 4. Wat is je oplossing, Jan-Willem? Wat heb je ervan kunnen maken?
1: Ik had hem al snel door. Ik denk vergeten.
0: Vergeten. We hadden I Love You and Don't You Forget It van Perry Como. Dagen dat ik je vergeet van Cadans. En Too Good To Be Forgotten. Ja, hij was eigenlijk makkelijk.
1: Hij was best wel makkelijk, ja.
0: Ja.
1: En die versie van André van Duin, of van Perry Como, is ook van André van Duin, volgens mij, in het Nederlands.
0: Die heeft er ook eentje gemaakt. Ik ben even kwijt hoe die heet, maar...
1: Hoe je heette, ben ik vergeten.
0: Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Serieus?
1: Ja, hoe je heette, ben ik vergeten.
0: Oké, misschien hebben we hem wel gewoon hier staan, hè?
1: Denk het wel.
0: Hoe je heette, ben ik vergeten.
1: 3.
0: Nou ja, nee, die heb ik dan weer niet hier staan, maar die is voor de volgende keer.
1: Okay.
0: Het antwoord is goed, Jan-Willem. Wat zou je willen winnen bij ons?
1: Nou, ik ga binnenkort op vakantie. Ja. Een toilettas lijkt me wel leuk.
0: Toilettasje, we gaan hem nu inpakken en je hebt hem morgen in huis.
1: Geweldig, fantastisch.
0: Hey, doe de hartelijke groeten in Katwijk. Dat is ook aan zee, hè?
1: Oké. Zeker weten.
0: Hoi, hoi.
1: Dag, jongens.
0: Tot de volgende keer.

tijd ervoor dat je een appje krijgt. Hè? En op dat appje staat: jij bent mijn bestemming. You are my destiny. Ja, daar zou je toch raar opkijken. Radio M Utrecht, straks de Steve Miller Band.

0: straks helemaal hoor, hier op deze zender. De zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. Zometeen het NOS Journaal. Blijf lekker luisteren.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Michiel. Uitgebreid weer om 5:50. Ja, dit zijn de files van de ANWB. Op de A2 een file Utrecht naar het zuiden tussen Knooppunt Oude Rijn en Everdingen 10 minuten. A12 Arnhem Den Haag 10 minuten tussen Houten Oost en Harmelen. A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein een kwartier. En de A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Vathorst daar 14 minuten. Dit waren ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht.
10: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Dalhuizen.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

Doe maar. Radio M Utrecht, leuk dat je naar ons luistert. Echt leuk, blijf luisteren. We zullen je heel veel mooie platen voorschotelen. In het nieuws is dat Peebo Bryson is overleden. Amerikaanse zanger Peebo Bryson. 75 jaar is hij geworden. En ik vertelde dat iemand en die zegt, wie? Ik zeg Peebo Bryson. En toen liet ik hem die hit horen die hij heeft gehad. Nummer 6 in de top 40 geweest, samen met Roberta Flack. En toen gingen de mondhoeken omhoog. Want dit kennen we toch allemaal. Peebo Bryson wil ik hartelijk danken voor het meewerken aan romantische momenten in mijn leven. En dit is zijn hit.

Heel leuk als je dit gaat vertalen met Google Translate. Steve Miller Band en The Joker. Je bent bij de zender met de lekkerste letters Radio M Utrecht. Nu met Renéetje.

0: Zover lekker meezingen. Het is Radio M Utrecht. Het is Wereldfietsdag. En ik vroeg, stuur je een foto van je fiets? En dat hebben we er heel veel gedaan. Jaap van Es, die stuurt er een. Mooi fietsen, Jaap. Hans van der Pas, die zegt... Ik ben al 10 jaar vrijwilliger op de fietsboot op de Vecht. Van Nieuwersluis naar Maarsen. Hartstikke leuk. Theo heb ik aan de lijn. Theo Pepping. Theo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Jij bent altijd postbode geweest.
1: Ja, goed.
0: En nu heb ik toch van je begrepen. Je hebt je fiets op onze Facebookpagina gezet.
1: Ja.
0: Is het echt waar dat jij 40 jaar met dezelfde fiets hebt gedaan?
1: Ja, en de fiets was zelfs nog ouder. Maar die fietsenmaker waar ik hem toen gekocht heb in Amsterdam, Rekelhof heette die. Ja. Maar die bestaat nu niet meer. Die had hem helemaal gerestaureerd. En ik liep daar met de post toen. Ja, ik heb er 40 jaar gelopen.
0: Ja.
1: En toen zei die Theo, ik heb hier een fiets staan. En dat is een fiets. Daar heb je je hele leven wat aan.
0: Zo.
1: Ja, goed. Ik denk, ja, het was in de jaren 76. En dan moet ik een nieuwe fiets kopen. Ja, ik was net verhuisd en ik had niet zoveel geld.
0: Ja.
1: Oh, zegt hij, dat is geen probleem. 175 gulden en dat komt wel.
0: Ja.
1: Dus ik heb die fiets gekocht en ik heb er werkelijk 40 jaar ruim mee gedaan.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, goed. Je hebt natuurlijk wel je onderhoud nodig.
0: Ja,
1: en dat kon ik heel veel zelf.
0: Ja.
1: En je had daar nog een bedrijf pothuizen zitten met oud ijzer. Dan moest ik altijd over het terrein heen. En dat was heel slecht terrein.
0: Ja.
1: Nou ja, als ik er een lekker band had, goede hype banden. Want dat waren 1-3 kwart banden.
0: Ja.
1: En dat waren hele dure banden toen de tijd. Maar joh, goed, dat werd gewoon vergoed. En dat was heel netjes allemaal geregeld.
0: Nou Theo, dus, maar jij was postbode en je hebt hem beroepshalve. Heb jij hem gefietst 40 jaar lang? En met allemaal bagage erop, pakjes, brieven.
1: Ja, en de kinderen uit school gehaald. Eentje voorop, eentje achterop. Dat kon met die fiets.
0: Wauw.
1: Dat was echt een ouderwetse transportfiets met een breed stuur, brede banden, brede wielen.
0: Ja.
1: Dat was echt een perfecte fiets.
0: Hey Theo, je hebt 40 jaar als postbode op dat ding gefietst. Daarna, heb je daarna nog wel eens een fiets aangeraakt? Toen je stopte met werken?
1: Ja. Huh? Ik heb een elektrische fiets. Want je wordt een dagje ouder, hè? Je gaat met pensioen.
0: Ja.
1: En dan koop je een elektrische fiets. Want dat is natuurlijk wel gemakkelijk allemaal.
0: Doe je wel voorzichtig, want ik zie ze vaak ontzettend hard op rotondes afkomen. En dan schrik ik daar.
1: Dat doe ik niet. Dat doe ik niet hoor. Ik heb gewoon een normale elektrische fiets en een erbij. Nou, dat gaat prima zo, hoor.
0: Nou, Theo, wens jou nog heel veel fietsplezier. En dan op deze Wereldfietsdag. Ik ga straks ook, ik zeg het er even bij, rond 4:15 ga ik eventjes Robert-Jan Boy uitzenden. Die is nu in Frankrijk. Morgen begint de Alpe d'Huez. En hoe die het daar doet, vanmorgen ook al uitgezonden in Utrecht is wakker. Dag, Theo, een fijne dag.
1: Dankjewel. Hè?
0: Dankjewel. Yo, hoi. Wereldfietsdag. Gerard van Scheppingen heeft een leuke fietsplaat gevonden.
2: Voor

0: Hollies. En de Magic Woman Touch op Wereldfietsdag. Ja, Wereldfietsdag. De mensen die sturen een foto van hun fiets. En dat vind ik heel leuk. Joke ten Katen woont in Duitsland. Daar luistert ze ook. 50 kilometer gefietst. Mooi. En het is daar ruim. 10 kilometer gefietst zonder iemand tegen te komen. Alleen wat reeën en een wild zwijn. Oh, dat vind ik heel mooi. Jenneke van Manen die heeft een mountainbike. Die stuurt hem op, dankjewel. Jos Knoops, ook een stoere mountainbike. Een hele mooie, dankjewel. Dan heb ik Fred Geerlichs. Spring maar achterop, zegt hij. Dat is toch dat liedje, spring maar achterop. Spring, dit liedje is dat toch, hè?
1: Als ik eenmaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Je tikt en knikt, ja, ja.
0: Max van Praag, Utrechtse naam die we nooit zullen vergeten. Zometeen het regionieuws, blijf luisteren.
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Goed bewakingsbeeld van twee vrouwen die een peperdure Rolex stelen bij een horlogerie in Vinkeveen. De eigenaar had het niet in de gaten. In Utrecht is een trambestuurder bedreigd door een man. Deze man liep nog even snel voor de tram langs en er was de bestuurder niet van gediend. Toen die er iets van zei, werd de man boos. En in Vianen is een oudere man bestolen tijdens het pinnen. De man zei dat de automaat stuk was en stal zijn pas. Maar ook deze man staat er goed op.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 16:30. Marije Drenthe staat hier. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit onze buurt. Een ongeluk vanmiddag in Utrecht.
10: Ja, in de Utrechtse wijk Kanaleiland zijn vanmiddag een automobilist en een scooterrijder op elkaar gebotst. Hierbij zijn 2 minderjarigen gewond geraakt die op de scooter zaten. Ze zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Van Vollenhovenlaan, ter hoogte van de Struikenlaan. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Buschauffeurs van Transdev in de regio Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En een extra dienst loont ook, vertelt RTV Utrecht-redacteur Danny van Zeggelaar.
11: Transdev betaalt sinds afgelopen maandag tot 200% uit aan chauffeurs die extra diensten draaien. Dus ze krijgen 200% voor die extra diensten uitbetaald. En dat is nodig, omdat er in de busroosters nu geregeld de diensten blijven openstaan. Dat betekent dat bussen gewoon niet kunnen rijden. En ze proberen dat nu met een flinke financiële prikkel. Proberen ze die chauffeurs te verleiden om wat meer te gaan rijden.
10: Tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste tijd waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev. Zoals vertragingen en uitval van ritten.
0: Dat heeft mijn baas me nog nooit aangeboden. Jos, als je dan en dan werkt, krijg je dubbel uitbetaald.
10: Dat is toch mooi, hè? Ja.
0: Dan zijn er wel tekort chauffeurs, hè?
10: Zeker. Dus ja, hopelijk voor de reizigers. Ja. Denken mensen nu, goh, geef maar een extra dienst.
0: Nou ja, chauffeurs kunnen nu wel sparen. Dat is
10: precies,
0: wel fijn.
10: Ja. In Utrecht wordt uitgekeken naar de 14-jarige Krijn. Hij is sinds vandaag vermist. Hij is voor het laatst gezien in zijn huis aan de Kastanjestraat in de wijk Ondiep. Volgens de politie is hij mogelijk op een blauwe fiets van het merk Decathlon vertrokken. Nou, Krijn is ongeveer 1,70 meter en donkerblond. Hij draagt een lichtblauwe spijkerbroek, blauwe muts, blauwe jas en hij heeft een zwarte rugtas op. En in Utrecht werd gisteren een nieuwjaarsreceptie gehouden.
0: Oh.
10: Ja, eigenlijk zou die natuurlijk al plaatsvinden in januari. Maar toen werd Utrecht getroffen door sneeuw en kou. Dus iedereen werd toen geadviseerd om thuis te blijven, waardoor de receptie van de gemeente moest worden verplaatst. Nou, gisteren werd die alsnog gehouden op 2 juni. Dat is de verjaardag van de stad. 904 jaar geleden kreeg Utrecht toen stadsrechten. Nou, in de toespraak riep burgemeester Sharon Dijksma op tot barmhartigheid voor naastenliefde en voor hulp aan elkaar.
0: Nieuwjaarsreceptie in Utrechtstad.
10: Ja.
0: Het is al bijna weer tijd voor een nieuwjaarsreceptie.
10: Half jaar na dato, dat is toch bijzonder, hè?
0: Het is dus niet altijd zo dat van uitstel afstel komt, hè? Want ze hebben hem wel gewoon gedaan.
10: Precies, ja. Tot zover. Meer nieuws op de site en app van RTV Utrecht. Het weer, vrij veel bewolking, er valt soms een bui en het is zo'n 19 graden. Straks kan er meer regen gaan vallen, vanavond ook vanuit het zuidwesten.
0: Dankjewel Marije, over een half uurtje bij Aarde Update. Doei. Het is toch redelijk druk vandaag. Dit zijn ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Op de A2 Utrecht-Zedegem-Bos, 12 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een kwartier. A27, daar heb ik er 2. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 18 minuten. En Utrecht-Breda een kwartier tussen Noordeloos en Werkendam. Dan op N-wegen de N210 Nieuwegein-Schoonhoven tussen IJsselstein-West en Jaarsveld 13 minuten. N226 Leersum-Amersfoort voor tussen Leersum en Woudenberg 10 minuten. En de Rijnbrug doet ook weer mee tussen Veenendaal en Rhenen. Nu een vertraging van 12 minuten. We gaan dansen, heb ik gehoord. Lekker disco, komt zo.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon. Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Heb jij dat ook, Aard, dat je wel eens denkt in appjes? Dat je zegt van, hoor je wat, dan denk ik, wat voor appje zal ik nou eens sturen?
1: Je hebt me dat vaker gevraagd, maar jij denkt veel in appjes vooral.
0: In appjes, zo kom ik er dan weer op. Dan Heaven Must Be Missing an Angel zou een heel leuk appje zijn.
1: Ja.
0: En dan hopelijk krijg je geen antwoord. Oh, wie dan? Weet je, dat is natuurlijk minder. Radio M Utrecht. Ik doe vandaag iets met fietsen op Wereldfietsdag. Jij hebt iets met dieren, hè? Dieren in het nieuws of niet in het nieuws?
1: Ja, vanochtend ging het bij Utrecht is wakker over mensen die wilde dieren in huis halen. Dat niet altijd goed gaat.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik, welke exotische dieren heb je wel eens in huis gehad?
0: Dat bijvoorbeeld.
1: Ja, dus misschien, dat klinkt alweer heel ruig dan. Kijk, een hond of een kat, of een vogel of een hamster, dat is redelijk normaal. Ja, dit is al wat wilder.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die hebben een slang in huis.
0: Ja, inderdaad.
1: Een terrarium.
0: Ja.
1: Mijn vriendin vroeger had een chinchilla.
0: Wow.
1: Ja, die rende langs de muren. Dat is een soort opgeblazen muis.
0: Is dat niet doodeng dan?
1: Nee, viel wel mee.
0: Oké.
1: Heel zacht beestje.
0: Ik heb vroeger wel een kat gehad, maar die was ook wild. Maar dan niet een officieel wild dier natuurlijk.
1: Nee, die telt niet.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel benieuwd naar de ervaringen van onze luisteraars met wat andere diersoorten dan de hond of de kat.
0: Buitensporige dieren.
1: Ja, maar een wandelende tak ben ik ook wel tevreden mee, hoor.
0: Oké.
1: Als je dat had. Mijn broer had bijvoorbeeld muizen.
0: Ja.
1: Dat waren er eerst twee.
0: Ja.
1: Ja, dat werden er al heel snel heel veel meer.
0: Huismuizen.
1: Ja.
0: Met die
1: in een hok, maar dat stonk.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment werden het er zoveel. Toen moesten ze weg, die muizen. Toen hebben ze ze uitgezet in het bos.
0: Dat kan.
1: Nou ja, dat hebben ze gedaan.
0: Je moet ze maar eens vangen. Dat is ook wat natuurlijk. Hè? Ik heb alleen muggen wel eens.
1: Ja.
0: En vanmorgen had ik zo'n vlieg. Dan heeft de tuindeuren opengestaan. En dan komt er zo'n vieze grote vlieg. En die krijg je de deur niet meer uit. Dat is ook een wild dier, hè?
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dan mag je ook een appje sturen.
0: Ja. We zijn op zoek naar buitengewone dieren.
1: Zo
0: als je
1: is dat.
0: Erover durft te praten. Via de app van RTV Utrecht.
1: Zeker.
0: Hier is Callum Blundstone en de Zombies. En The Time of the Season.

is Radio M Utrecht. Het is Wereldfietsdag. En ik vroeg, stuur een foto van je fiets. Dat heeft Johanna ook gedaan. Ze zegt, ik fiets nog elke dag van de ene kant naar de andere kant van Gouda. Dan heb ik Gerda, ook een fietsje. Dan heb ik nog meer die reageren. Ruud Corporaal, die zat Kees Haak hier uit de buurt. Heeft elke keer een prachtige fietsplaat gemaakt. En dan heb ik het over morgen. Morgen begint de Alpe d'Huez.

0: verzamelen voor kankerbestrijding. KWF Kankerfonds. Verslaggever Robert-Jan Boys pakt de afgelopen dagen al met meerdere deelnemers, vrijwilligers uit de regio Utrecht. En vandaag is het de beurt aan de mensen van het team Antonius Ziekenhuis. Ja, want wat moet er met dat geld allemaal gaan gebeuren, Robert-Jan Boy? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Ja, dat is de grote vraag en dat gaan we zo meteen uitgebreid allemaal bepraten natuurlijk. Terwijl we hier op het dorpsplein staan van Bourg d'Oisans. Wat ook opvallend is hier op het plein, is de startwagen. Een soort trailer met een tent eroverheen. Daar gaat morgen om 16:30 het startschot verricht worden. En Lisbeth Rijmakers, Antonius Ziekenhuis afdeling hematologie.
2: Goedemorgen.
1: Kijkt al een beetje met een blik van ja.
2: Ja, ja. Morgen gaat het gebeuren. Dan gaan we met z'n allen zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor het KWF.
1: Dan sta je hier en masse.
2: Ja, en masse met ongelooflijk veel, ik geloof 5000 fietsers.
1: 5500.
2: 5500 fietsers, oké, dan weet jij beter dan ik.
1: Ja. Leon Rijmakers, geen familie overigens, begrijp ik. Je bent gisteren omhoog gegaan.
3: Ja, eergisteren.
1: Eergisteren?
3: Ja, gisteren ook, maar eergisteren ben ik zo hard mogelijk
1: en
3: omhoog gegaan.
1: En vertel het maar wat de tijd was.
3: Ja, 46 minuten.
1: 46 minuten.
3: Ja.
1: Ongelooflijk. Henny Kuiper deed er 44 minuten over in 1977. Dan zijn de tijden veranderd, want hier staat bovenaan... Wie staat er bovenaan op jouw Garmin-lijstje?
3: Ja, Jack Burke.
1: Een zekere Jack Burke.
3: Met, 36 minuten afgerond.
1: Het is een serieuze aangelegenheid. Jullie zijn van de afdeling hematologie.
2: Ja.
1: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Hematologie is het specialisme, medisch specialisme wat zich bezighoudt met bloedziektes, bloedkankers. Hè, dus bijvoorbeeld leukemie, maar ook lymfeklierziekten. En allerlei chronische ziekten als de ziekte van Kaler, die zich via het bloed verspreiden.
1: Zeg maar. Nou, jij bent beginnend, zeg maar.
3: Ja, ik ben afgestudeerd arts. En ik hoop in opleiding te komen tot medisch specialist binnenkort.
1: En waarom heb je voor dit vak gekozen?
3: Ik denk toch ook wel, ja, mijn vader is hematoloog, moet ik wel bekennen.
1: Nou,
3: voor mij geldt ook wel een persoonlijk verhaal.
1: Ja.
3: Kijk, naarmate je ouder wordt, kunnen mensen toch helaas kanker krijgen. Maar ik heb ook twee... jonge familieleden. Mijn zus heeft te maken gehad met kanker. Die is gelukkig genezen. Dat is een extra motivatie voor mij om mee te doen. En ook voor hun om de berg op te fietsen.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet

0: Ja, dat ben ik eigenlijk ook, hè. Part-time lover. Alleen tussen 3 en 5 in de middag, zo zou je kunnen zeggen. Herman van Veen daarvoor voor Henny, Bianca, Kees-Jan, Sera, Letty, Eddy, Ina en Jan. Leuke suggesties. Ik heb lang niet alle verzoekjes kunnen draaien. Want het ging over fietsen. Wereldfietsdag. Hartstikke leuk. Je springt ook op de fiets. Nee, grapje. Ik ben gewoon lekker wel met de auto. Mijn achterband is wel wat zacht, maar dat geeft niet, lieve pop. Aard, is die al in de house? Ja, tuurlijk is Aard in de house. Ik heb hem al gesproken net. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. Terecht.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Vijf uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn er daar klachten over, onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week dood aangetroffen in een uitgebrande bestelwagen. Op beelden van beveiligingscamera's was te zien dat 2 mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De slachtoffers zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yassim Chandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook al een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Chandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Ze beschrijft daarin onder meer hoe de vrouwelijke scheidsrechter wordt uitgescholden en belaagd. Burgemeester Halsema heeft de mishandeling veroordeeld. En door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het droger, het koelt af naar een graad of 13. Morgen ook weer meer buien en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag. Je luistert naar Radio M Utrecht. En tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Marije is er ook. Hallo.
9: Hallo.
8: En je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
9: Een 26-jarige man uit Amersfoort moet 8 maanden de cel in voor poging tot doodslag op zijn vader en het mishandelen van zijn moeder. Ook kreeg de man TBS met voorwaarden opgelegd. Begin oktober vorig jaar drong hij het huis van zijn ouders in Leusden binnen. Hij viel daar zijn vader aan met een mes. Rond de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal rijden er tijdelijk geen bussen rond in Bunschoten. Het is bij die wedstrijden vaak onrustig in die plek. Vorige keer werden bussen belaagd. Daarom worden 3 haltes nu overgeslagen. En de politie heeft beelden gedeeld van de bedreiging van een trambestuurder. Dat gebeurde een paar maanden geleden al op het Utrechtse Jaarbeursplein. De dader is nog niet gevonden. De politie hoopt via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op tips.
8: De situatie op de weg. Je krijgt de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en... Oh, hij verspringt net, dat is grappig. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meren 20 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Ouderijn 10. Gaan we naar de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen een 30 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. Tussen Utrecht-Noord en Hagenstein rijden opnieuw de file in. Een 15 minuten oponthoud. En daarna rol je de volgende file in op de A27. Tussen Lexmond en Werkendam nog eens een 15 minuten. De A28 tot slot. Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Zometeen Pilot, Stella Lefty. En we praten over het overlijden van de oudste ijsbeer van Nederland.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Van Wieferen.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: did it. Magic.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag, het is woensdag 3 juni 2026. De dag dat buschauffeurs in Utrecht dubbel kunnen verdienen als ze meehelpen met het vullen van het zomerrooster. En de dag dat Ouwehands Dierenpark rouwt om de dood van ijsbeer Huggies. Ik praat er zo meteen over met de directeur van Ouwehands. Op deze ook historische dag, want op deze dag in 1970... vliegt zanger Ray Davies van de Kinks 10.000 kilometer heen en weer tussen New York en Londen om één woord te veranderen in de tekst van het liedje Lola. Ja, hij zingt Cherry Cola en dat was Coca-Cola. Maar de BBC ziet dat als reclame, willen het liedje niet draaien. En dus stapt Davies voor die minimale tekstwijziging in het vliegtuig van New York naar Londen. Terug naar nu. Ja, een hond, kat of hamster, dat zijn redelijk gewone huisdieren. Maar wat dacht je van een slang, een chinchilla of een serval bijvoorbeeld? Oftewel, heb of had je ooit een exotisch huisdier? En hoe is dat?

0: Ja, geweldige plaat. John, Fred en Playboys hier op Radio M Utrecht. Judy in Disguise. Verdrietig nieuws uit Ouwehands Dierenpark. Daar is namelijk de oudste ijsbeer van Nederland, Huggies, 32 jaar oud, overleden. Contact met de directeur van Ouwehands, Robin de Lange. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een verdrietig nieuws. Wat was er met Huggies?
1: Ja, Huggies was stokoud. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Inderdaad, de oudste ijsbeer van Nederland. En Huggies heeft ongelooflijk lang hier in Ouwehands Dierenpark gewoond en geleefd. Maar ze was op, ze was overgroot oma, meer dan 11 nakomelingen voortgebracht. En haar hoge leeftijd, die bracht ook de nodige klachten met zich mee. En dat was vooral slijtage van het gebit, echt artrose leed ze onder. En ja, soms moet je in een dierentuin dan ook een beslissing nemen met de dierenarts en het team. En dat is een moeilijke beslissing, maar soms is het gewoon qua dierwelzijn beter om zo'n dier te laten inslapen. En dat was voor Huggies nu echt het geval.
0: Ja, en 32 is echt oud voor een ijsbeer, ook in gevangenschap.
1: Zeker, ja. Nee, het was echt sowieso de oudste ijsbeer van Nederland, maar ook wel Europees is dit echt wel heel oud hoor. Dus wat dat betreft heeft ze het lang volgehouden.
0: Ja, ook best emotioneel lijkt me als zo'n dier zo lang bij jullie is.
1: Zeker, ja. Kijk, het is natuurlijk zo, wij als dierentuin hebben een missie, hè, en dat is vooral bewustwording. We willen dat al onze gasten die Ouwehands bezoekt met meer liefde voor de natuur hier weggaat en beseft dat de natuur onder druk staat en dat we als mens daar wat aan kunnen doen. Dus dat is echt onze hoofddoelstelling. Maar ook soortbehoud van bedreigde diersoorten is er één. Het gaat de natuur slecht en wat we in ieder geval kunnen doen is een aantal soorten in stand houden. Wellicht terugplaatsen ooit in de natuur, maar dan zou eerst het leefgebied moeten verbeteren. Dus ja, en in die missie van soortbehoud willen we graag dat we jonge dieren hier, of dat we dieren houden hier. Dat betekent ook dat ze zich voortplanten, dat het aantal groter wordt. Dat is waar we mee bezig zijn.
0: Maar voortplanting heeft ze gerealiseerd, hè?
1: Dat is gelukt.
0: Dat is gelukt. Dat is zeker gelukt.
1: Ja.
0: Hoe kwam ze in 1994 bij jullie?
1: Ja, nou, het is heel bijzonder. Huggies is uit het wild gekomen. En we hebben eigenlijk als dieren daar nauwelijks nooit dieren uit het wild. Maar dit was er een die gevonden werd. Ze was wees. De moeder was moeder was weg. Een vader vertrekt sowieso na de dekking. Maar de moeder was ook vertrokken. En die is eigenlijk nooit achterhaald waar dat vandaan komt. Dus er is op een gegeven moment een melding gekomen. En toen is Huggies naar Ouwehands gebracht. Dus een heel bijzonder verhaal.
0: Ja, en ik begreep dat ze daar in de beginjaren met een bruine beer het zeer goed kon vinden. Dat kan dus samen, een ijsbeer en een bruine beer, dat maakt niet uit.
1: Nee, dat bleek. Ja, het is natuurlijk niet gebruikelijk. We zetten eigenlijk nooit dat soort dieren bij elkaar, maar nood breekt wetten. En dat was hier ook het geval. Dus Huggies is inderdaad eerst met een klein bruin beertje samen geweest, een aantal jaar. En uiteindelijk, dat is Björna, die is ook nog steeds in het Berenbos terug te vinden. Maar toen is er een verblijf voor ijsberen gebouwd en daar is uiteindelijk Huggies naartoe gegaan.
0: Ja.
1: Dus, zo manier.
0: Tot slot, hoe kwam Huggies aan de naam Huggies?
1: Huggies, uiteindelijk als dierentuin zoeken we natuurlijk altijd naar middelen om dingen te financieren. En Huggies is uiteindelijk voortgekomen uit het sponsorschap met het merk Huggies. De luiers.
0: Oké. Ja, nou ja. Goed commercieel gedacht. Oké. Huggies, de oudste ijsbeer van Nederland, is niet meer. Robin de Lange, directeur van Ouwehands. Dank voor de toelichting.
1: Ja hoor, graag gedaan.

Wham! Hier op Radio M Utrecht. En wat hadden jullie een exotische huisdier vroeger? Vera stuurt een berichtje. Die zegt, nou, toen ik klein was hadden we een bok. En die bok stond in de tuin. Aan een heel lang touw, zodat hij over het hele grasveld kon. En mijn kinderen hadden tamme ratten en konijnen. En onze kleinzoon heeft wandelende takken. Ja, een hond of een kat of een hamster. Dat is vrij gebruikelijk. Maar had jij ook een wat exotischer huisdier? Laat eens van je horen en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Backman Turner, Overdrive. Straks hoor je nog Roxy Music en Frank Boeien hier op Radio M Utrecht. Eerst zo het nieuws met Marije. Een celstraf voor een man die zijn vader aanviel met een mes. En bussen stoppen tijdens WK-wedstrijden van Oranje niet in Bunschoten. Waarom? Je hoort het zo meteen.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Half zes, Marije is er voor het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Jij begint met een 26-jarige man uit Amersfoort. Die moet 8 maanden de cel in voor poging tot doodslag op zijn vader. Doet hij het, je computer?
8: Ja, ik ben er inderdaad nu. Ja. En ook krijgt die man TBS met de voorwaarden opgelegd. De zwaar verwarde man drong in oktober vorig jaar het huis van zijn ouders in Leusden binnen. Hij dreigde zijn vader te wurgen met een bezemsteel en wilde zijn geslachtsdeel eraf snijden. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 10 maanden cel, maar de straf valt iets lager uit. De rechter vindt dat de acties de man sterk verminderd aan te rekenen zijn, gezien zijn psychische problemen. In Bunschoten rijden rond WK-wedstrijden van het Nederlands elftal tijdelijk geen bussen. 3 haltes worden overgeslagen. Het gaat om de Wilde Zwaan, Blauwe Reiger en de Kronkels. Het is bij die wedstrijden vaak onrustig in Bunschoten. De vorige keer werden bussen geblokkeerd of zelfs belaagd, zegt de vervoerder. Er zijn beelden gedeeld van een trambestuurder die in Utrecht werd bedreigd. Dat gebeurde enkele maanden geleden op het Jaarbeursplein. Op de beelden is te zien dat een man over de rails liep toen de tram aankwam en dat hij niet aan de kant ging. Vervolgens werd de man boos en sloeg hij een raam kapot. De beelden zijn te zien in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op onze site. Een verbod op reclamevliegtuigjes boven Utrecht is niet mogelijk. Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad riep daar vorig jaar toe op, maar volgens het college gaat de gemeente er niet over. De Partij voor de Dieren en het inmiddels uit de raad verdwenen Link vroegen om een ban op de vliegtuigjes. Ze noemden het vreemd dat vervuilende vliegtuigjes boven de milieuzone mogen vliegen. Maar volgens de gemeente kan het luchtruim alleen deels worden gesloten door een minister als de veiligheid in het geding is. En FC Utrecht middenvelder Zidane Iqbal gaat naar het WK voetbal voor zijn land Irak. Dat is opvallend, want hij speelde de laatste maanden niet meer in de vaste selectie van Utrecht. Irak zit in een pool met Noorwegen, Frankrijk en Senegal. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer. Het is, eerst valt er nog regen, maar later vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst bewolking. In de middag stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Dan wordt het maximaal 18 graden.
0: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden ook een half uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunette en knooppunt Ouderijn een kwartier. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen afrit De Bilt en Hagestein 10 minuten. Daarna rij je tussen Hagestein en Noorderloos de file in 10 minuten. En tussen Lexmond en Werkendam weer een rij met auto's. En dat levert je nog eens een half uur vertraging op. Dus op de A27 ga je van file naar file. Sterkte ermee. Zometeen verhalen over exotische dieren. En een verhaal over een huisdier waar de bazin zo bang voor was dat het uiteindelijk weg moest.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
17: Utrecht komt thuis met

0: Roxy Music, Dance Away. Radio M Utrecht. Als je denkt aan een huisdier, dan denk je al snel aan een hond of een kat. Misschien een hamster of een cavia, een vogel. Maar het kan ook anders. We praten over exotische huisdieren. Hallo Anneke.
1: Hallo Aart.
0: Wat had jij nou in huis vroeger?
1: Twee slangen. Twee slangen. Ze kregen allebei een slang. Ja, ik heb twee zoons en die kregen van mijn ex-man, we waren net gescheiden, kregen voor hun verjaardag allebei een slang.
0: Aha. En daar heb ik heel veel vragen over. Wist jouw ex-man dat je bang was voor slangen?
1: Denk het wel.
0: Was dat dan gewoon een vuile rotstreek van hem?
1: Nee, ik denk dat hij er helemaal niet bij stil heeft gestaan. De kinderen wilden graag een slang. Dus dan, okay. En weet je, in scheidingstijd krijgen de kinderen eigenlijk alles. Hè? Dus,
0: Oké. Maar dit was dus geen een soort van wraakoefening van hem. Het was gewoon onnadenkendheid?
1: Ja, ik denk onnadenkend. Oh, mijn nieuwe partner staat hier ook. Nee. En mijn vriend van ons staat hier ook. Nee.
0: Oké. Maar goed, wat deden die slangen met jouw gemoed, Anneke?
1: Nou, ik werd er echt knettergek van. Want die dingen die ontsnapten elke keer. Dus dan zaten ze weer in de bloemen. Maar eigenlijk als ze ontsnapt waren, waren de kinderen ook bang. Dus wij gingen ze met krokettentang en met overhandschoenen gingen we ze te lijf. En op een gegeven moment kwamen de kinderen naar school toe. En ik zie op een gegeven moment, of ik wilde open haardhout pakken. Dus ik pak mijn mand en toen lagen ze allebei onder de mand van de open haard. Dus ik heb de firma gebeld waar hij ze gekocht had. Ik heb gezegd, ik kan via de garage naar binnen komen. Ik zeg, ik zit op het kookeiland. Ik zeg, en jullie komen nu die slangen even vangen. Want ik zeg, ik kom die kookeiland bij af. Dus dat hebben ze ook heel lief gedaan. Dank aan de mensen van Leiden, dierenwinkel in Leiden.
0: Dus. Ja.
1: En ik heb ze op een gek weggedaan. Ik zei, jongens, ze gaan op vakantie, ik moet ze een visje geven. Dus ik gaf ze dan een tik met de krokettentang en dan gooide ik er een visje in.
0: Ja,
1: maar ik vond het helemaal niks. Het is niet van mij.
0: Ik begrijp het. Wat waren dit voor slangen?
1: Geen idee. Het waren slangen die konden bijten.
0: Juist.
1: En ik vond het echt helemaal niks.
0: Ik snap het. En de jongens, wat vonden die ervan?
1: Nou, toen ik op een gegeven moment... ze waren er zelf ook bang eigenlijk van. Want ze waren wel bijtgraag. Dus op een gegeven moment zei ik, nou man, ja, doe maar weg, doe
0: is
1: maar
0: goed.
1: Weg.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook gelijk de terrariums weggedaan. Want ik denk, daar komt geen ander beestje meer in. Dus ik houd bij poesjes.
0: Verstandig. Dankjewel Anneke, fijne avond.
1: Graag gedaan. Ja, dankjewel.
0: Dag. Hallo Ruud.
2: Hoi Aart, goedemiddag.
0: Jij bent niet bang voor slangen, denk ik, hè?
2: Nou ja, ik was het toen ik klein was, was ik het wel. Ik zeg maar, ik zeg op een gegeven moment, ik ben naar Suriname in dienst gegaan. Bij de TRIS, dat staat voor Troepenmacht in Suriname.
0: Ja.
2: En ik zeg dan leer je eigenlijk wel met slangen omgaan.
0: Daar kom je in de jungle nog wel eens een slang tegen.
2: Ja, dan kom je er af en toe wel eens een paar tegen. Dat zonder meer. Ik zeg alleen, je leert ook wel dat je, hoe je met slangen om moet gaan. En wat je wel en wat je niet moet doen. Want wij liepen daar natuurlijk met kapmessen. En dan werd er altijd gezegd, hak niet zijn kop eraf. Want als hij op je been zou vallen en hij bijt nog, het gif zit in de tanden. Dan kan je nog een lelijke gifbeet krijgen.
0: Ja.
2: En hoe heet het, dus dat soort dingen. Zeiden ze, sla altijd plat op zijn rug.
0: Ja.
2: Dan breek je bij een slang zijn rug.
0: Oh.
2: En dan kan die niet meer kruipen.
0: Goh, wat een wijsheden. Maar toen dacht je dus daarna, nou dan neem ik gezellig thuis een anaconda in huis.
2: Nou ja, toen ik terugging, konden allerlei dieren meenemen eigenlijk met het peloton. Er waren jongens die namen ara's mee, er waren jongens die namen kleine tijgerkatjes mee, allemaal dat soort dingen. Dat mocht, in die tijd mocht dat nog. En ik had twee slangen, eigenlijk drie. Die had ik in een kist gedaan en die mochten wij dan gewoon mee in het vliegtuig mee naar Nederland nemen. En ik had een anaconda en een tapijtslang. Die waren ongeveer allebei een meter of twee lang.
0: Almachtig.
2: Ik zeg, en ongeveer zo dik als je arm.
0: Nou, gezellig. En dat mocht zo mee het vliegtuig in, zonder problemen.
2: Nou ja, dat ging dan in een speciale in een kist en in een speciale ruimte in het vliegtuig.
0: Oh ja.
2: En toen kwam ik op Schiphol aan en toen zei hij, dus ik had op die kist ook geschreven, doodskop getekend, slangen. En toen kwam ik bij de douane. En die keek me aan. Hij zei, ja, er kunnen ook drugs in zitten. Ik zei, nou, dan kijk je toch even.
0: Als je durft.
2: Oh. En toen zei hij, nou, loop
0: me
2: door.
0: Ja, maar dan moest je thuis wel een knijtergroot terrarium neerzetten.
2: Ja, ik had een behoorlijk terrarium van, zeg maar, 1 meter of 3. En dan ongeveer 1 meter hoog. En ongeveer 80 centimeter breed. En voor die anaconde had ik er dan ook nog wel een waterbak in zitten.
0: Ja, oké.
2: Ik heb ze alleen op een gegeven moment. Want dat is ook wel leuk om te weten. Zaterdag, als ik boodschappen moest doen, dan ging ik. En ik was in die tijd was ik 22 toen dat allemaal speelde. Dat ik terugkwam uit dienst. Zaterdag ging ik dan boodschappen doen. Ja, in de zomer. En bij de slager was het altijd druk natuurlijk. Stond die winkel helemaal vol. En dan, ja. nam ik de slang bij en dan stoof iedereen naar buiten. en was ik meteen aan de beurt.
0: Okay. Oh. Ruud, ik moet het hierbij laten. Maar ja. Dankjewel, hè.
2: Oké, okay. Fijne uitzending.
0: Fijne avond.
2: Oké, okay. Hoi.
0: Oh. Had je ook een exotisch huisdier? Stuur me even een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: bij Piet van der Meil in Kamerik. Met een paar kleine buitjes, maar inmiddels is toch een wat massiever regengebied aan het binnentrekken. Dat duurt een paar uurtjes, want in de loop van de avond wordt het vanuit het westen ook wel weer droog.
1: Ah, gelukkig. En hebben we dan ook een droge nacht?
0: Ik denk het wel. Vannacht is het droog. En het koelt af naar een graadje of 13. Dus dat is in ieder geval niet koud. Maar het blijft behoorlijk wisselvallig. En als ik naar de dag van morgen kijk, is dat toch wel een onstuimige dag ook. Met in ieder geval nog meer wind dan vandaag. Vandaag waaide het ook behoorlijk uit het zuidwesten. Morgen nog een tikkie harder. Matig tot vrij krachtig. En de bewolking overheerst. In de ochtend trekken er al een paar buien over. Maar de meeste buien die trekken in de middag over van 1 tot 7 uur staat ook code geel uit, afgegeven door het KNMI. En dat betekent dat die buien ook gepaard kunnen gaan met onweer, met hagel, met windstoten. Kortom, het is een behoorlijk wisselvallige, onstuimige middag, morgenmiddag. En warmer dan een graad of 18 wordt het niet.
1: Margot, dankjewel. Tot over een uurtje. Hoi, hoi.

0: Donderdag 4 juni, de Alp du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du Zes en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du Zes en luister deze week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.
5: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Chef Special en het prachtige If Not Now, Then When. Veel meer fijne muziek komt er aan. Simon & Garfunkel, Nick & Thomas en Electric Light Orchestra. Ja, en het verhaal van de diefstal van een peperdure Rolex in Vinkeveen. Hoe dat ging, je hoort het straks.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een hele goedenavond. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. de prachtige provincie Utrecht, krijgen we van Marije.
8: Goedenavond. Een 26-jarige man uit Amersfoort moet 8 maanden de cel in voor poging tot doodslag op zijn vader en het mishandelen van zijn moeder. Ook krijgt de man tbs met voorwaarden opgelegd. Begin oktober drong hij het huis van zijn ouders in Leusden binnen en viel daar zijn vader aan met een mes. De man heeft psychische problemen. Rond de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal rijden er tijdelijk geen bussen rond in Bunschoten. Het is bij die wedstrijden vaak onrustig in die plaats. Vorige keer werden bussen belaagd. Daarom worden nu 3 haltes overgeslagen. En de politie maakt zich zorgen om de 14-jarige Krijn uit Utrecht. Die is sinds 1 uur vannacht vermist. Hij werd voor het laatst gezien bij zijn huis in de wijk Ondiep. Op onze site een foto en signalement van Krijn. Tot zover de hoofdpunten.
0: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten op onthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 35 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn 10. En de laatste, de A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. Daar ben je een 30 minuten langer onderweg. De file ruim 20 kilometer lang. Zometeen Simon & Garfunkel en Nick & Thomas.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Simon & Garfunkel. Cecilia, goedenavond.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, en ik hoop dat je lekker thuis zit. Of in ieder geval binnen. Want hier in Utrecht stad piest het weer eens van de regen. Nou, of dat zo blijft, dat horen we rond 6:50 van Margot. En ik wil je vast even wijzen op de dag van morgen. Een bijzondere dag op de Alpe d'Huez. Dan is weer de Alpe d'Huez. Wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. En onze verslaggever Robert-Jan Boy, die is in Frankrijk al de hele week. En hij volgt de deelnemers uit onze provincie. En morgen ga je hem regelmatig horen hier op Radio M Utrecht. Wie we zo meteen horen is Sagarko Broeren, presentator van Bureau Hengeveld. Hebben we het onder meer over een peperdure Rolex die gestolen werd in Vinkeveen. Op ingenieuze wijze hoe dat ging, hij vertelt het ons zo meteen. Ja, en we praten nog even over exotische huisdieren. Zometeen Frank over een agressieve wasbeer. En misschien ook nog wel een verhaal over een bijzondere vogel. Een gevlogen vogel. En natuurlijk de muziek die je van ons kent.

0: tot in de groef. ILO, Mr. Blue Sky, geweldige plaat. Radio M Utrecht, goedenavond. Het is 6:15. En ik ga praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma, Bureau Hengeveld. Aantal zaken die we gaan doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we beginnen met de mishandeling van een cameraman. En dat gebeurde op Utrecht Centraal.
1: Ja, dat was zaterdag 23 mei. Treinreizigers weten het misschien nog wel. Heel Utrecht. Het treinverkeer rond Utrecht lag toen plat door een blokkade. 27 en meer demonstranten die stonden daar op het spoor. 27 actievoerders werden opgepakt. En uiteindelijk verplaatste dat protest zich een beetje richting de stationshal en naar het Bollendak. En daar was een beetje chaos aan de gang. Er waren cameramensen ook bij journalisten. En een cameraman van Poont werd toen hard op zijn hoofd geslagen die middag.
0: Door een van de demonstranten?
1: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. De politie zoekt nu de dader daarvan. Dus de dader van die mishandeling. En je zou zeggen van ja, daar hangen toch allemaal camera's op het station. Dat is ook zo. Het is ook gefilmd, maar van heel ver. De verdachte is daar gewoon helemaal niet goed op te zien. Nu is het een cameraman, dus je zou kunnen denken, ja, die heeft ook een camera vast. Ja, die dan
0: die filmt de andere kant uit waarschijnlijk.
1: Gefilmd. Nou, exact. Want die klap kwam van achteren en de cameraman viel naar voren, heeft die aanvaller niet gezien. Maar misschien zijn er andere mensen, want er stonden meer media, er stonden ook gewoon reizigers omheen. Ja. Misschien heeft iemand anders die dader wel gefilmd. En dat hoort de politie heel graag.
0: Oké. Gaan we van Utrecht Centraal naar Vinkeveen, waar een peperdure Rolex werd gestolen.
1: Ja, iets heel anders inderdaad. Een peperdure Rolex van ongeveer 42.000 euro is daar gestolen uit een horlogerie in Vinkeveen. Nou, hoe ging het? De eigenaar is gewoon lekker aan het werk in zijn zaak en dan ziet hij buiten twee dames staan die graag naar binnen willen. Nou, dan moet je aanbellen door een sluis en dan kom je in de zaak. Nou, zij staan in de zaak. Ze spreken vrij goed Engels en vertellen dat een van de dames jarig is, dat er een feestje komt en dat die meneer, de juwelier, ook wordt uitgenodigd voor het feestje.
0: Doe maar.
1: Het is een amicaal gebeuren en ze willen een Rolex hebben, want die vrouw is jarig, dus er moet een Rolex komen. Nou, hij haalt een Rolex uit de kluis en die legt hij op de toonbank en dan ontstaat er nog meer chaos. Want die vrouwen willen dan een deel contant aanbetalen. Er wordt ook geld op de toonbank neergelegd. Dat wordt weer weggehaald. Er wordt gezegd van ja, we moeten ook nog een deel pinnen waarschijnlijk. Ja, dat moet ook, zegt de juwelier. Nou, dan moeten we onze pinlimiet verhogen. En mag ik hem nog even zien? Kan het doosje nog even open? Nou, doosje open, doosje dicht. En dan zeggen ze, we gaan er vandoor, want we moeten onze pinlimiet verhogen.
0: Tot zo.
1: Weg, tot zo meteen. Nou, wat denk je?
0: Rolex weg.
1: Rolex weg.
0: Ja, en daar zijn best wel goede beelden van. En dan zie je ook hoe vingervlug deze vrouw is.
1: Ja.
0: En die Rolex uit dat doosje even achter haar portemonnee moffelt.
1: Inderdaad. Ruim 42.000 euro weg.
0: Maar ze staan er goed op.
1: Zo is het.
0: Kijken naar die beelden.
1: Ja.
0: Dan tot slot, ook daar staat overigens de verdachte goed op beeld. Een tramchauffeur in Utrecht die wordt bedreigd en die tram die wordt ook vernield.
1: Ja, want de trambestuurder rijdt dan het Jaarbeursplein op met zijn tram. En dan steekt iemand samen met een vrouw nog even heel snel over, vlak voor de tram. Nou, die bestuurder die denkt van ja, wat is dit nou? En die zet dan de tram stil en die spreekt dan die man aan. Wat doe je nou? Je loopt vlak voor mijn tram langs, dat is gevaarlijk. Ik moest een noodprocedure starten. Er gingen overal signalen af dat je dus niet mocht oversteken, toch doe je het. Nou, dan ontstaat er een soort van ruzieachtige sfeer. En die man die dus vlak voor de tram langs liep, die slaat dan heel hard op het raam van de chauffeur, of van de bestuurder moet ik zeggen. En dat raam, dat begeeft het. Dat valt uiteen in een miljoen stukjes. Nou, die man scheldt ook de trambestuurder uit met allerlei ziektes. Helemaal niet leuk. Loopt er vervolgens vandoor met een vrouw. Nou, het is allemaal gefilmd door de bewakingscamera's van die plek. Dat beeld laten we zien. En eigenlijk is de dader goed in beeld.
0: Ja, kan niet missen dan dat hij zich of zelf meldt of gepakt wordt.
1: Lijkt mij ook.
0: En daarover gesproken. Ja. Veel mensen melden zichzelf na het zien van de beelden van zichzelf.
1: Ja, gebeurt regelmatig. Vorige week nog een goed voorbeeld. We hadden toen beeldmateriaal van twee mannen, of jongens eigenlijk, die in Montfoort een buschauffeur mishandelden. Zij melden zich dus na de uitzending. Hartstikke mooi. Twee jonge mannen, even uit mijn hoofd, 19 en 22 jaar oud. Dus die zijn erbij, netjes.
0: Heel goed. Kijken dus, want de tips hebben ook zin. Vanavond bij ons op televisie, Bureau Hengeveld, en anders op de site rtvutrecht.nl of de app. Sagarko, dankjewel.
1: Jo.

0: A girl. Ja, straks praten we verder over exotische huisdieren die jullie hebben of hadden. Ik kan met iemand bellen die had een agressieve wasbeer. Ben ik wel heel benieuwd naar. Zometeen eerst het regionieuws met Marije. Politie heeft grote zorgen over de 14-jarige Krijn uit Utrecht. Die wordt al best lang vermist. En wie tijdens wedstrijden van Oranje met de bus in Bunschoten wil, die heeft pech.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: 6:30, het regionieuws met Marije. En jij begint met een 26-jarige man uit Amersfoort die 8 maanden de cel in moet.
11: Ja, hij krijgt die straf voor poging tot doodslag op zijn vader en het mishandelen van zijn moeder. Ook krijgt hij TBS met voorwaarden opgelegd. De zwaar verwarde man drong in oktober vorig jaar het huis van zijn ouders in Leusden binnen. Hij dreigde zijn vader te wurgen met een bezemsteel en wilde zijn geslachtsdeel eraf snijden. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 10 maanden cel, maar de straf valt iets lager uit. De rechter vindt dat de acties de man sterk verminderd aan te rekenen zijn, gezien zijn psychische problemen. In Bunschoten rijden rond de BK-wedstrijden van het Nederlands elftal tijdelijk geen bussen. 3 haltes worden overgeslagen. Het gaat om de Wilde Zwaan, Blauwe Reiger en de Kronkels. Het is bij die wedstrijden vaak erg onrustig in Bunschoten. De vorige keer werden bussen geblokkeerd of zelfs belaagd, zegt de vervoerder. De politie heeft beelden gedeeld van een trambestuurder die in Utrecht werd bedreigd. Dat gebeurde enkele maanden geleden op het Jaarbeursplein. Op de beelden is te zien dat een man over de rails liep toen de tram aankwam en dat hij niet aan de kant ging. Nadat de trambestuurder hem daarom aansprak, werd de man boos en sloeg hij een raam kapot. De beelden zijn te zien in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op onze site. In Utrecht wordt al ruim 16 uur gezocht naar een vermiste jongen. Het gaat om Krijn van 14. Hij verdween vannacht rond 1 uur bij zijn huis in de wijk Ondiep. Hij nam zelf de benen, zegt de politie, die oproept om naar hem uit te kijken. Krijn is ongeveer 1,70 meter en donkerblond. Hij draagt een lichtblauwe spijkerbroek, blauwe muts, blauwe jas en hij heeft een zwarte rugtas op. Volgens de politie is hij mogelijk op een blauwe fiets van het merk Decathlon vertrokken. En de oudste ijsbeer van Nederland is dood. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen is Huggies ingeslapen. Haar gezondheid ging snel achteruit, zegt de directeur.
12: Het was vooral het slijtage van het gebit, artrose, leed ze onder. En ja, soms moet je in een dierentuin dan ook een beslissing nemen met de dierenarts en het team. En dat is een moeilijke beslissing, maar soms is het gewoon qua dierwelzijn beter om zo'n dier te laten inslapen. En dat was voor Huggies nu echt het geval.
11: Nou, Huggies was 32 jaar.
0: Ja.
11: Toch zielig.
0: Huggies.
11: Ik denk dat veel mensen de ijsbeer wel hebben gekend.
0: Dat moet als wel.
11: Nou, als ze zo lang in het dierenpark heeft geleefd, dan is het vast voor veel mensen een gemis.
0: Vernoemd naar een luiermerk. Een hele commerciële ijsbeer was.
11: Ach, ja. Nou. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, eerst nog regen, maar later vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst bewolking, in de middag stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Dan maximaal 18 graden.
0: Drie meldingen nog vanaf de snelweg. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer file, kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 17 kilometer, 40 minuten vertraging. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Een half uur vertraging, 15 kilometer file.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Jones. She's a Lady, Radio M Utrecht. Op de dag dat we praten over exotische huisdieren. Dus even geen honden, katten of cavia's. Nee, andere beestjes. Hallo Frank Doosje.
1: Goedenavond.
0: Hoe kom je nou aan een wasbeer?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al allerlei dieren gehad. Pauwen, verzante kippen enzovoort. Toen was er een man waar ik vroeger wel eens mee op jacht ging. Die had een havik. En die zegt, joh, ik heb twee wasberen, daar wil ik vanaf. Nou, ik vond die beestjes wel leuk om te zien. Dat was het ook. Heb ik van hem overgenomen. Hij is bij mij thuis komen brengen. Keurig in een ren. Dus ik kon wel lekker rondlopen en op een stam lopen. Nou, prima, niks mis mee. Maar op een gegeven moment werd ik ze eerlijk gezegd een beetje zat. Nou, ze sliepen eigenlijk de hele dag en het waren toch wel nachtdieren.
0: Hielden ze je wakker?
1: Precies, ik denk daar moet ik vanaf. Dus toen verkocht ik ze via Marktplaats, jaren geleden. Ja, 15 jaar geleden al. Ik denk, nou, ik vang ze wel even voor die man. En nou, ik pakte die één gewoon met blote handen beet. Niks aan de hand, ik deed hem in een kistje, klaar. Maar die andere jongen die dacht van, ja, dat gaat mij niet gebeuren. En die sprong dus in mijn nek en beet in mijn bovenarm en mijn schouder.
0: Au.
1: Dus dat was minder. Dus ik haal bloedend het hok uit. Dus iedereen thuis is schrok zich wezenloos natuurlijk, je kent dat wel. Na de huisarts toe, nou ja, die zegt, ja, dat kan niet, dat is niet dus met een hond. Dus je kan niet zomaar tetanus of antibiotica. Dan hebben ze toen de tijd een centrum in Amsterdam gebeld. Voor tropische, zeg maar, ziektes en
0: ja,
1: zo.
0: Ja.
1: En daar hebben ze een vaccin opgehaald voor mij. En toen ben ik een dagje niet helemaal fit geweest en dat was het ook.
0: Oké, ja, want ik begrijp dat je rabies, hondsdolheid, kan krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Hey, maar je mag een wasbeer toch helemaal niet houden, of mocht dat toen wel?
1: Nou, toen wel. Dat was allemaal wat vrijer en zo.
0: Oh ja.
1: Maar dat zou nu niet meer kunnen, hoor. Nee. Ik zou het ook niemand aanraden, laat ik dat voorop stellen.
0: Oké. Okay. Nee, dat we niemand op een idee brengen. Maar door dat bij het verhaal denk ik dat iedereen wel drie keer nadenkt.
1: Ja, het is geen kip of konijn,
0: nee,
1: of zo.
0: Een wasbeer is geen kip of konijn.
1: Opletten geblazen, zeg maar.
0: Zo is het. Frank, dankjewel. Hè. Fijne avond.
1: Zelfde hoor. Hoi.
0: Ad, hallo.
2: Goedenavond, Art.
0: Ja, we gaan van een wasbeer naar een grote vogel, hè?
2: Ja, ik had een groene Amazone-papegaai.
0: Hoe kom je aan een groene Amazone-papegaai?
2: Nou, ik ben op een gegeven moment uit dienst gekomen in 1973. En toen ben ik begonnen bij Hollandia Non Ferro in Henrique de Wambacht. En er was op een gegeven moment een zoon van een stel, wat een oudere jongen, denk een jaar of 2, 3, 24, weet je, die zat bij ons op kantoor.
0: Ja.
2: En die had het op een gegeven moment van, ja, mijn ouders die hebben een papegaai en die worden wat te oud om hem te verzorgen. Dus ik wil hem graag verkopen. Dus wie het hem wil hebben, die kan hem kopen.
0: Ja, en wat zo'n papegaai, die wordt heel oud, hè?
2: Ja, die kan heel oud worden, ja.
0: Ja.
2: En ja, rond de 75 of zo, geloof ik.
0: Ja,
2: zelfs, dus.
0: Ja, ja.
2: Maar toen had ik op een gegeven moment dus die papegaai gekocht en meegenomen naar huis, want ik woonde nog thuis. En op een gegeven moment zat hij dus vlakbij de eetkamertafel. En als we dan s'avonds gingen eten, ja, dan begon hij te roepen. En krijsen. En dat kon mijn vader niet tegen. Dus hij begon iedere keer met een vork in de vork te steken. In de kooi te steken. Dat hij zijn mond hield.
0: Oh.
2: Maar op een gegeven moment kwam er dus het eten op tafel en begon hij nog harder te krijsen.
0: Ja.
2: En dan gaf ik hem een stukje vlees en dan ging hij dat op zijn gemakje opzetten eten. En dan was hij stil. En ja, dan had je verder helemaal geen last meer van hem.
0: We kunnen zeggen dat jij aardiger was voor deze papegaai dan je vader, die met een vork
2: probeerde te prikken. Ja, inderdaad. Ik heb hem altijd goed verzorgd, hoor. Ik heb hem iedere week onder de warme douche gezet.
0: Oh, ja.
2: En ik heb hem altijd goed verzorgd met zijn witte zonnepitten.
0: Eén seconde. Onder de warme douche?
2: Onder de warme douche, ja. Ja. Bijna warm, maar een beetje lauwachtig.
0: Handwarme douche.
2: Handwarme douche, ja.
0: Oh ja, vinden papegaaien dat lekker?
2: Ja, dat vinden ze heerlijk.
0: Oh.
2: Ja hoor. En dan op een gegeven moment bleef hij rustig zitten. En dan op een gegeven moment zette ik die douche weer uit. Dan deed hij ze eigenlijk zo uitschudden. En dan pakte ik hem gewoon weer beet. Ik zette hem op mijn schouder. Ik nam hem weer mee naar beneden. En dan ging weer netjes een kooi in. En dan ging hij eten. Ja. En dan had hij honger gekregen. Kreeg hij de witte zonnepitten. Die had hij altijd. Dus dat ging prima.
0: Is hij tot het einde bij je gebleven?
2: Nou, niet tot het einde, nee. Ik denk dat hij een jaar of 28, 30 jaar oud was. En ik had hem dus al een jaar of 8, 9, denk ik. En toen is hij op een gegeven moment, heb ik hem een keer meegenomen naar buiten, wat ik nooit had moeten doen. En hij bleef gewoon bij me. Dus ik ging een klein stukje rondlopen en toen vloog hij ineens weg. En toen zat hij op het dak bij de buren waar ik altijd koffie ging drinken 's morgens.
0: Nooit meer gezien?
2: En ik heb hem nooit meer gezien. Ach. Helaas.
0: Nou ja.
2: En ik ben altijd lopen verzinnen van waar is hij nou gebleven? Wat heb ik er toen voor gekregen toen ik hem verkocht heb? En nou zat ik vanavond te luisteren naar jou en ik denk, oh ja, hij is weggevlogen.
0: Ja.
2: Dus en toen heb ik die kooi heb ik bij de kringloopwinkel gebracht. Want ja, weggooien vond ik ook zonde. Dus toen heb ik hem bij de kringloopwinkel gebracht. En de papegaai nooit meer gezien, ach, helaas.
0: Nou ja.
2: Ja, dat vond ik echt jammer. Ik heb daar wel een paar nachten slecht van geslapen.
0: Dat snap ik. Tot slot had deze papegaai nog een naam?
2: Coco.
0: Tuurlijk.
2: Ja, wat anders.
0: Ja, Lorre of Coco.
2: Ja, Lorre of Coco. Ja, dat was ze.
0: Ja? Ad, dankjewel en een fijne avond.
2: Eén dingetje.
0: Ja.
2: Ik wist ook niet meer hoe dat die papegaai heette. Maar op een gegeven moment kwam er een vriendin van Anja hier op visite. En die had een hondje, Coco. Ik denk, shit, dat was die naam die ik van de papegaai had.
0: Ja, nou.
2: Dus toen wist ik dat gelijk weer.
0: Okay. Ja. Ah, dankjewel.
2: Prettige avond. Oh, dankjewel, Ad. Doei.

0: ja. Nou, het is gewoon even de regenjas of de paraplu. Het is gewone regen, dus er zit geen onweer bij. En de achterkant is ook in zicht, hè? Want in het westen van de provincie lijkt het alweer wat droger te worden. Vanaf een uurtje of 7, 8 is dat het geval. En dan gaat het later vanavond en vannacht ook nog opklaren. Ja, met die regen erbij is er toch lekker wat gevallen vandaag. Het meeste in Wijk bij Duurstede, 6,8 mm. Woudenberg 3,8 en Montfort 3,4. Dus wat dat betreft een groeizaam dagje vandaag. Met temperaturen die uiteindelijk uit zijn gekomen op 20,2 in de beeld. Dat is precies het normale waar we recht op hebben.
1: Ja, en blijft het zo normaal de komende dagen?
0: Nee, we gaan een beetje omlaag wat betreft de temperaturen. Morgen wordt het een graadje of 18, 19. En vrijdag 18. En dan gaan we vanaf zaterdag wel wat omhoog. Maar in tegenstelling tot de afgelopen dagen zie ik niet dat die temperatuur alleen maar verder oploopt. Het blijft een beetje zo rond die 20, 21 graden slingeren. En dat het helemaal droog wordt en er echt weer een lange droge zomerperiode aankomt vanaf zaterdag, dat is ook niet het geval. Blijft toch een beetje wisselvallig. Maar de meeste wisselvalligheid speelt zich af morgen in de middag. Dan komen er vanuit het zuidwesten stevige buien. Is ook code geel al afgekondigd. Ook voor onze provincie tussen 1 en 7. Buien met hagel, onweer en windstoten. Dus wat dat betreft toch heel even oppassen als je morgenmiddag de deur uitgaat.
1: Redelijk onstuimig. Goed, ja. Dankjewel en een fijne avond. Morgen zijn we er weer.
0: Ja hoor, ben we morgen weer.
1: Tot dan.

Turner. We don't need another hero. Zometeen de avond van de nostalgie. Hoorde je onder andere Blondie, The Kinks, Diana Ross, Gordon Lightfoot, kortom. Hou me lekker aan hier op Radio M Utrecht. En morgenochtend vanaf 6 uur... Utrecht is wakker met Bob en Anne. En natuurlijk Robert-Jan Boy, want die is in Frankrijk... waar morgen de Alpe d'Huez verreden wordt. 5000 mensen die die berg opgaan om geld in te zamelen... voor onderzoek naar kanker. Robert-Jan is daar de hele dag bij. En je zal hem de hele dag doorhoren hier op Radio M Utrecht. Zometeen dus de avond van de nostalgie. En ik wens je een hele fijne avond. En tot morgen.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef. Ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, graag.
5: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen.
1: Het was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond om...

is de avond van de nostalgie. Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, ja, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En Roger Daltrey natuurlijk, want die mocht de uitzending beginnen met het mooie en gevoelige Without Your Love. Is toch wel aardig, hè, dat deze man, de zanger van The Who ook, die toch een beetje de scherpe kantjes van de popmuziek opzochten, zo'n mooi liedje kan maken. Zegt veel over de kwaliteiten van iemand. En dat vinden ze in Engeland ook, want hij heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Sir Roger Daltrey heet hij tegenwoordig. Maar het lijkt me geen type die erop staat dat hij op die manier wordt aangesproken. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je er weer bij bent. Je hoort vanavond muziek van Bruno Mars, Bruce Springsteen, Guus Meeuwis, Richard Marx, Usain Adur en Nene Cherry. En de Beatles zijn er ook bij.

heel persoonlijk liedje dat een grote hit werd. Omdat hij het een keer aan een vriend gaf om te luisteren. En die ging ermee naar een platenmaatschappij. Richard Marx was dat. Op Radio M Utrecht hoor je nu Cherie.

Van het PSV-stadion gaat hij naar Ahoy in Rotterdam. Guus Meeuwis kan het niet laten. Grootse optredens te doen. Je hoort hem met Zo ver weg.

Er is een prachtige film uitgekomen over het leven van Bruce Springsteen. En met name over het ontstaan van het album Nebraska. In die tijd ging het niet zo heel erg goed met Bruce. En hij wilde heel graag een album maken over zijn gemoedstoestand. Vonden ze allemaal maar gek bij de platenmaatschappij. Maar uiteindelijk wordt het beschouwd als een van zijn beste albums. Nou, en over liefde kan hij natuurlijk ook fantastisch zingen. Je hoorde op Radio WM Utrecht, I'm on fire. En de love songs zouden de love songs niet zijn als ik niet af en toe Zucchero uitnodig om voor je te zien. Vanavond hoor je van hem, Diamant.

Een opvoedkundig liedje richting ouders. Gemaakt door John May op Radio 1 Utrecht. David Cassidy komt er nog aan, net als Lionel Richie. En nu Rod Stewart. I don't wanna talk about it.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen. Met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.